0: alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
2: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Het gevoel van hier.
1: Dingen voor elkaar over hebben en dingen met elkaar doen. En dat is positief.
2: Omroep Brabant.
3: Thank you very much. Who was here last night then? Anyone know what this one is then?

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. En het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 10 voor 6. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: BNR hoor je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kei gezellig.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag-en-darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat die verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, wat ben je toch een raar.
6: Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vizie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de ene.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
3: Dankjewel, kei goedemorgen en van harte welkom. Wij gaan verder met de top 1976. Daar kijken we ongelooflijk naar uit, want tot vannacht 12 uur... ja, ik snap het, het is 6:02, maar tot vannacht 12 uur... gaan wij weer door met de lijst. We duiken zo meteen nummertje 1600 in. Maar laat vooral even weten, als jij de radio weer aan hebt... om met mij samen die lijst door te gaan. Stuur dan even een berichtje naar 06-573-28203. Vind ik sowieso heel gezellig. En het is allemaal nog filevrij in Brabant... dus wat kun je komend uur allemaal verwachten? Nou, Santa Esmeralda bijvoorbeeld. Oh Lord, please don't let me be missing. Nielsen, ijskoud. Maar ook deze. Billy Paul. Ook al zo'n lekkere. Dit en nog veel meer, want we zijn weer van start met de top 1976.
0: Top 1976. Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
1: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976. Het gevoel van hier.
0: Omroep Brabant. Nummer 1600.

0: Aha en The Sun Always Shines on TV.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Jordi Graat.
0: Kei, goedemorgen. Ja, op nummer 1600 dus Aha. Eigenlijk het nummer wat het vervolg was op Take On Me. Die grote hit van ze. En het was een zeker qua videoclip, een soort van tweeluik wilden ze uitstralen. Nou, volgens mij is dat wel goed gelukt. Op 1600 dus, uit 1986. Kijk, goedemorgen. We zitten weer in de top 1976. We zijn weer van start. Gisteravond laat, mag ik wel zeggen, heeft Maarten Kortlever de dag weer afgesloten. En dat ging zo.
3: Jordi, goedenavond. Het is 12:02 en Brabant is wakker, want... Purple Haze knalt door de Brabantse speakers. het was weer een feestelijke avond, lekker tot middernacht. Heel veel reacties ook weer. Ik wens jou ontiegelijk veel plezier. Ik zit ondertussen even te spieken wat jij mag gaan draaien allemaal dit uur. Goeiedag zeg. Dat is allemaal wel lekker. Oh, ik ben toch wel een klein beetje jaloers. Al is het alleen maar op bijvoorbeeld Pink Floyd of ABBA dadelijk. Nou goed, maak er een feestje van. Dag 3 van de top 1976. En ik ben er vanavond weer. Houdoe.
0: Kijk, zo is het maar net. Maarten vanavond dus weer vanaf 9 uur. Maar geloof mij, die zal dadelijk alweer de radio aan hebben om de lijst te volgen. Zoals heel veel mensen. Het komt wel eens voor dat je iemand ontmoet en dat je eigenlijk gewoon helemaal starstruck bent. Dat je gewoon denkt, potverdories, ik sta nu gewoon in dezelfde ruimte met hem of haar. Dat overkwam zeker George Michael. Die was best wel ook op een positieve manier geïntimideerd toen hij Aretha Franklin ontmoette. En samen hadden ze besloten om een plaat op te nemen. Ze gingen de studio in en het nummer werd niet alleen een hit, maar was ook vrij snel klaar. In een anderhalf, twee dagen was het gepiept. En toen kwam deze, uit 1987. Aretha Franklin, George Michael, op nummer 1599.

0: heeft gestemd.
1: En dit zijn de 1976 allermooiste nummers ooit gemaakt.
0: De top 1976.
1: Op Omroep Brabant. Nummer 1500.

0: Creedence Clearwater Revival en Lodi.
1: Top 1976.
0: Het verhaal over een muzikant die in Lodi vast komt te zitten. Je zou denken van nou, dat is vast wel een soort van waar gebeurd verhaal. Bijna een verhaal wat uit een boek kan komen. Nou, dat was eigenlijk ook zo, want het was meer dat de naam zo mooi was en dat daar dus een verhaal bij werd verzonnen dan dat het daadwerkelijk ooit gebeurd is. En zo kun je dus ook een hit maken, laten we eerlijk wezen. De top 1976. We vinden op de volgende plaats vinden we een heerlijk liedje. Eerlijk is eerlijk. Hij had ook in mijn stemlijstje kunnen staan. Liedje uit de jaren 70. En eigenlijk duurt de oorspronkelijke versie 16 minuten. Gewoon de complete kant van een LP in die tijd. Maar ja, natuurlijk zijn er ook wat langere, mooie versies te vinden.
2: Nummer 1597.
0: En gaan we voor ruim 4 minuten genieten van Santa Esmeralda.

Hij was pas 16 jaar oud toen hij dit liedje inzong. Alice Charlton, de zanger van The Box. En ja, dit is toch wel echt een hele fijne om in ieder geval eens even in de vroege ochtend te horen. The Ladder in de top 1976. En wij krijgen ook zoveel leuke liedjes binnen. Dat vind ik sowieso al heel fijn. Of appjes binnen bedoel ik. Het is ook al sowieso leuk om te melden dat dan heel veel mensen ook al wakker zijn om bijvoorbeeld een bepaald liedje uit zijn of haar lijstje te horen die misschien zo meteen al wel voorbij gaat komen. Dus als je wil reageren op de lijst, je wil laten weten dat je de lijst aan het volgen bent, dan mag dat altijd. Stuur dan een appje naar 06-573-28203. En als je denkt, ja, wat komt er allemaal nog aan? Nou, dat kun je ook gewoon volgen. Dat is helemaal makkelijk via omroepbrabant.nl/top1976. En het makkelijke daarvan is dan weer dat je op een gegeven moment zie je dus gewoon helemaal in het donkerrood het liedje wat we aan het draaien zijn. Automatisch ga je dan naar die plek op de lijst. En dan komt het volgende liedje en dan wordt dat liedje weer rood. En zo zie je dan precies waar we zijn. En dan kun je het volgen, kun je nog eens kijken wat er allemaal aan gaat komen. En misschien ook wel, ja, ook wel wat je misschien gemist hebt. Ja. We gaan naar een liedje. Dat zijn van die klassiekers die je hopelijk ook wel een klein beetje mee gaat zingen. Het gaat over Mauta McNeil. Werden natuurlijk derde op het Eurovisie Songfestival in 1974. En het bijzondere aan dit nummer is dat het ook in het Engels werd uitgebracht.

En daar bleef het niet bij, want het is nog in meerdere talen uitgebracht. En zo zie je maar weer dat ja, een Nederlands liedje waarvan je denkt dat oogt misschien wat simpel, of dat is wat makkelijk om mee te zingen, of het is misschien voor velen een typisch Nederlands liedje, dat het ook als je het gewoon in een andere taal zingt, dat het in één keer op een hele andere manier toch ook wel weer een hit kan gaan worden. 1595.

0: Mauta McNeil en ik zie een ster in de top 1976. En wij gaan gauw door met nummer 1594. Komen we uit bij Nina Simone. Die heeft eigenlijk twee liedjes uit de musical Hair een beetje samengevoegd. En dan krijg je deze.
1: Nummer 1594.

0: Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life, stond onder andere op het stemlijstje van Sabine Jagers, Kimberly Jans, Mirella Brok, Mathilde de Vries, Nathalie Huster en Rinus Notenboom, om maar even wat mensen te noemen. Dank jullie wel, sowieso voor al jullie stemlijstjes en voor deze heerlijke plaat van Nina Simone.
1: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag, ja, het is een klein beetje een soort van ook een dag zoals de afgelopen dagen. Het is vandaag bewolkt, soms valt er wat regen of motregen. In de middag is het gelukkig wel droog, we krijgen heel kort wat zon. Maar daardoor is het wel klam en gaat het de temperatuur uitkomen op zo'n graadje of 23. Het is tijd voor het nieuws en dat krijg je van Niek.
2: Bij controle in Park Valkenberg en het stationsgebied in Breda hebben handhavers en agenten 13 boetes uitgeschreven. Bijna 70 mensen die overlast veroorzaakten of aanleiding gaven voor een controle werden aangesproken en gecontroleerd. Het is niet bekend waarvoor ze precies op de bon zijn geslingerd. Mensen voelen zich al jaren onveilig in het park vanwege overlast, straatintimidatie, drugsdeals en donkere plekken in het park. Een vrouw is gisteren in Dongen met een gloednieuwe auto tegen een lantaarnpaal gebotst. De wagen kwam uiteindelijk ondersteboven tot stilstand. Ging mis toen de bestuurster in de Berlagerstraat de controle over de auto verloor. De vrouw is in een ambulance nagekeken, ze hoefde niet naar het ziekenhuis. Mijn boerderij in Sterksel heeft gisteravond brand gewoed in een stal. De brand begon in een stapel hooi. De boer heeft het hooi naar buiten gereden om erger te voorkomen. De brandweer had het vuur daarna snel geblust. Nederland mag een asielzoeker niet uitzetten naar Italië, omdat het niet duidelijk is of hij daar goede opvang krijgt. Dat heeft de rechtbank bepaald. De uitspraak zorgt voor kopzorgen in Politiek Den Haag. Je hoort JA21-Kamerlid Diederik Boomsma.
3: Heel erg problematisch weer, want het ondermijnt het hele asielbeleid van Nederland en het hele asielmigratiepact, waar jarenlang over is gesteggeld. En eindelijk was het idee, we gaan het weer doen. We kunnen weer mensen terugsturen naar Italië. Dat was de hele kern van die afspraak in Europa. En dat wordt nu weer onderuit gehaald.
2: VVD, JA21 en het CDA willen kijken of het verdrag aangepast kan worden waar de rechter zich nu op heeft gebaseerd. Het ministerie van Justitie overweegt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Ja, ik ben helemaal niet thuis in de wereld van Pokémon. Ik weet eigenlijk niet hoe het bij jou zit, Jordi.
0: Nee,
2: weet
0: echt, natuurlijk dat ja, ik heb dat vroeger wel gekeken en ook wel, weet je wel, met spelletjes en zo. Dus dat, ik ben er wel mee opgegroeid.
2: Ja, maar Mark natuurlijk, die eigenlijk altijd zit, die is helemaal into Pokémon. Ja. Nou ja, voor de Pokémon-fans moet dat toch wel leuk zijn, dit. En Japan, daar is hij trouwens ook al geweest, volgens mij. Daar kun je binnenkort gaan slapen in een Pokéball. Met zo'n bal kunnen Pokémon-fans normaal gesproken dan Pokémon's vangen. Maar in deze enorme bal daar in Japan kun je dus ook gaan slapen. Hij is voor een deel van glas gemaakt, dus je kunt dan ook goed naar buiten kijken. En misschien dus ook wel Pokémon's vangen, zo staat er in de advertentie. Boeken kan vanaf 15 september.
0: Ik ben toch heel benieuwd wat dat gaat kosten.
2: Ja.
0: Even een, en dan denk ik, als je een beetje een extra VIP-pakket erbij boekt, dat
2: ziet
0: dan
2: er wel mooi uit.
0: Dat er dan ook zo op basis van beschikbaarheid komt er dan ook zo'n Pikachu voorbij springen, weet je wel? Dat je dan ook echt kan vangen. Ik zit alleen te kijken naar

Liedje uit 2018 van Nielsen had natuurlijk al een klapper gemaakt met Sexy als ik dans. Dat was echt, nou, dat liedje dat kwam echt binnen no time. Kwam dat hoog in de hitlijsten en werd ook zijn allergrootste hit. Ik weet zelfs nog dat hij of in ieder geval met alleen zijn gitaartje ging spelen in kroegen en in zalen. En dat was toen net Sexy als ik dans uit was. En toevallig weet ik dan dat je echt nog niet de hoofdprijs hoeft te betalen als het nog geen hit is. Dus er waren best wel wat kroegeigenaren, wat mensen in de horeca die echt voor een paar euro op de voorste rij zaten voor Nielsen. Maar ja, die waren natuurlijk wel zo slim om dan bijvoorbeeld hem over een week of 5, 6 pas te boeken. Nou, na 2, 3 weken ontplofte dat liedje, Sexy als ik dans. En iedereen die daarna ging boeken, die kon de hoofdprijs afrekenen. Daarna nog vele andere liedjes uitgebracht, waaronder deze, IJskoud. Natuurlijk niet over dat je een dikke jas aan moet, maar meer gewoon over dat iemand gewoon een beetje afstandelijk is geworden naar je. Dat je gewoon niet weet wat je ermee aan moet. Ook deze vonden we dus in de top 1976 op 1593. Dan gaan we nu naar Filipijnen. Ja. Naar het liedje met de titel Anak, oftewel kind. En dit nummer is echt werkelijk waar de hele wereld overgereisd. Namelijk in 51 verschillende talen uitgebracht. Dus dat wil wel zeggen over het bijzondere van dit liedje.

Freddy Aguilar. En ook deze hebben jullie gestemd in de top 1976. Waarvoor dank. Op 1592.

Floyd. En The Great Gig in the Sky. De dame die je trouwens hoort zingen, dat is Claire Torrey. En die kreeg niet eens een songtekst mee. Die moest gewoon emoties uiten. Die moest vooral doen waar ze zelf zin in had. En die dame die dacht, oh, ik heb het helemaal fout gedaan. Maar Pink Floyd vond het fantastisch. En die bracht het liedje uit. Gaan wij naar Billy Paul. Mooi plaatje voor deze vroege donderdagochtend. Op nummer 1590. Me and Mrs. Jones.

0: Ja, twee mensen die elkaar ontmoeten in het café op hetzelfde tijdstip. En Billy Paul die zong erover.
1: 1976, overzicht.
0: En geloof het of niet, zo hebben we er alweer 10 gehad. Want we zijn om 6 uur begonnen met nummer 1600. Aha, The Sun Always Shines on TV. Op 1599, George Michael en Aretha Franklin. And I Knew You Were Waiting For Me. Lodi, Creedence Clearwater Revival op 1598. En op 1597, Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood. Op 1596, The Box Tops and The Ladder. En Mouten McNeil met Ik Zie Een Ster op 1595. Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life, 1594. En Nielsen met IJskoud op 1593. Anak van Freddy Aguilar, op 1592. En The Great Gig in the Sky op 1591 van Pink Floyd. En zojuist op 1590, Me and Mr. Jones van Billy Paul. Ben je weer helemaal bijgepraat? Gaan wij nog naar ABBA met hun eerste nummer 1 hit in Australië. Met I

0: meer Top 1976 op Brabant.
1: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
3: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
3: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
4: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
7: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
6: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een Botik van de Zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Chojnski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
8: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulpen.
6: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, bijna 7:03. We zitten in de top 1976, maar we gaan eerst naar het verkeer. Bianca Damink bij de ANWB, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Nou, de spits komt heel langzaam maar zeker op gang. Er is nog niet zo heel veel aan de hand onderweg. Op de A2 bij Den Bosch vooral, daar wordt het wel wat drukker richting Utrecht. En op de A50, daar heb je nu 5 minuten vertraging. Dat is van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein.
9: Dankjewel. Zometeen, in ieder geval, het komend uur, zeker wat liedjes om rekening mee

0: 76.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
11: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
10: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
11: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
12: In Zundert bouwen we niet zomaar wagens. Een bloemencorso met duizenden bouwers, tienduizenden bezoekers, miljoenen bloemen, één gevoel. Maak het mee op de eerste zondag van september. Kijk voor tickets en meer informatie op corsozundert.nl.
11: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
13: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
14: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
0: Nummer 1587.

0: zit toch een klein beetje mee te dansen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar hij is lekker. Ike en Tina Turner en Not Bush Shitty Limits.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Jordi Graat.
0: Op 1587, ja. Moeten we het verhaal van Ike en Tina Turner nog vertellen, ja. Er is al zoveel over gezegd, zoveel over geschreven. Ik ben een jaartje of drie geleden naar de musical Tina geweest in het Beatrix Theater in Utrecht. En daar werd toen echt in 2 uur heel mooi het verhaal van Tina Turner verteld. Maar ook inderdaad met Ike en alles wat daarbij kwam. En best wel wat boeken over gelezen, ook over de biografieën van Tina. En ja, dat is toch wel echt een ongekend leven geweest. Met hoge pieken, maar ook hele diepe dalen. Not Bush City Limits uit 1978. En daarmee zijn we weer begonnen aan een nieuw uur van de top 1976. Waarbij we vooral een aantal keren de jaren 80 aantikken.

lijst, dan mag dat altijd. Stuur dan even een appje naar de Omroep Brabant Studio 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Op 1586 vinden wij de Frank Boeijengroep. En ik vind gewoon, wat er ook over die man wordt gezegd en geschreven, ik vind Frank Boeijen gewoon een icoon. Een aantal jaar geleden was hij te gast hier bij Omroep Brabant. Toen heb ik na de uitzending echt nog gewoon bijna een uur met hem gepraat over muziek. En dit is misschien wel iconisch voor de Frank Boeijengroep. Namelijk De Verzoening. En die vinden we terug op nummer 1586.

0: dames en heren.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar en dit is ons cadeau aan jou.
3: Radio op zijn best.
4: De top 1976.
3: Omroep Brabant.
5: Nummer 1585.

Dance and Stand and Deliver. Volgende op 1584 is een bijzondere, onder andere gestemd door Richard Jansen, Pieter van Etro, Altheere, Patrick Hamers, Jan van Geels, Jack van Gaal. Met een prachtige intro en een heel mooi liedje, ruim 5 minuten. Jimi Hendrix.

0: Het hele ding bij Heart of Glass van Blondie was dat dit nummer helemaal niet nieuw was. Tenminste voor de band niet. Ze hadden er eerst geprobeerd een ballad van te maken, zelfs een reggae nummer. En toen in één keer, toen dachten ze, nee, dit moet anders. En ja, dat was naar ieders tevredenheid. En zo geschiedde. Want het werd een flinke knaller voor Blondie. Vonden we terug op 1583. Zometeen het nieuws met Nick.
1: Ja, inbrekers die hebben een ravage aangericht in een proeflokaal van de abdij van Berne. En we gaan down under voor een opvallende diefstal.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
4: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
5: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
6: Corto Clinics. Persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
3: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
7: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
8: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op ScootMe.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
7: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
8: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
9: Werka Mechanica, die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk, frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
10: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: 1 minuut over 7:30. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Bianca Damink bij de ANWB. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Nou, de spits komt langzaam maar zeker op gang. Op donderdag duurt het vaak iets langer. Je hebt nu wel 10 minuten oponthoud op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Hendrik Ido Ambacht. De A50 van Arnhem naar Os sta je ook zo'n 10 minuten in de file. Dat is tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de A59 naar Den Bosch is de vertraging ook 10 minuten tussen Drunen-West en Nieuwkuik.
12: Omroep Brabant.
0: Deze ochtend is er vooral nog wel wat bewolking. Er kan een klein beetje regen of motregen gaan vallen. Uiteindelijk klaart het wel op, maar het wordt ook een beetje klam vandaag met 23 graden. Straks onderbreken we heel even de lijst voor het uitgebreide weer, maar nu eerst naar het nieuws met Niek.
1: Inbrekers hebben een ravage aangericht in het proeflokaal op het terrein van de abdij van Berne in Heeswijk-Dinter. Vrijwilligers schrokken zich gistermorgen rot toen ze het proeflokaal kwamen openen. Ze zagen dat de dieven er vandoor zijn gegaan met 2 kluizen, kratten, bier en frisdrank, consumptiemunten en gereedschap. Nadat de politie onderzoek had gedaan, zijn vrijwilligers de boel gaan opruimen. Het proeflokaal is gistermiddag weer open gegaan. Een man is gisteren in Westerhoven met zijn auto in een sloot beland en uiteindelijk tegen een boom gebotst. De man ging er daarna te voet vandoor. Agenten zagen hem even later lopen bij de ingang van het Eurocircuit. Omdat hij niet wilde meewerken, werden extra agenten opgeroepen. Hij is uiteindelijk met handboeien om afgevoerd naar het politiebureau. Flinke rookontwikkeling gisteravond in de Kerkakkerstraat in Uden. Daar stond een schuur in brand. Toen de brandweer arriveerde, waren er al mensen met een tuinslang aan het blussen. De dakplaten van de schuur zijn zwaar beschadigd geraakt. De brand is waarschijnlijk begonnen door een storing in een elektrisch apparaat. De ME heeft het onderzoek in Overasselt en omgeving gisteravond afgerond. Er zijn meerdere wapens gevonden en ook zijn op meerdere plaatsen voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. De omgeving werd gisteren door een grote politiemacht uitgekampt op zoek naar aanwijzingen die meer duidelijkheid geven over wie er achter de schietpartij zat dinsdagmorgen, waarbij een beveiliger om het leven kwam. NOS-verslaggever Simone Langejan over hoe inwoners eronder zijn.
13: Er zijn zorgen over hoe nu verder. Inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
1: De familie die in het huis woont waar dinsdag werd geschoten wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. We gaan Down Under voor een toch wel opvallende diefstal. Bij een boerderij in Australië werden 5500 schapen gestolen met een totale waarde van zo'n 1,5 miljoen euro. Ze verdwenen tussen februari en mei van dit jaar van een boerderij in de buurt van de stad Brisbane. Volgens de politie werd de diefstal nu pas ontdekt. Dan denk je, hoe kan dat nou toch weer? Ik bedoel, je hebt toch wel door of er een paar duizend schapen verdwijnen. Maar dat komt omdat op die boerderijen soms wel tot 25.000 schapen worden gehouden. Ah. Ja, en dus valt het dan niet meer.

0: for the Suns and I Will Wait. 10 minuten over half 8, we gaan naar het weer. Wouter van Weerplaza, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wederom wisselvallig dagje, denk ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Al lijkt het vandaag wel mee te vallen met de regen in ieder geval. Op veel plaatsen, zeker vanmiddag, is het droog. Nou, op dit moment trekt er her en der nog wel wat lichte regen over. Maar meer dan wat gespetter is het eigenlijk niet. En koud is het ook niet, want op dit moment...

0: Op dit moment ligt de temperatuur al bijna op 20 graden.
1: Oh.
0: En vanmiddag wordt het op sommige plaatsen misschien wel tegen de 24 graden. Dus het is best wel warm vandaag.
1: Dat is wel goed. En gaan we nog wel een beetje zon zien? Of is het veel bewolking?
0: Vanmiddag zal de zon af en toe wel doorbreken, met name in het westen. Maar verder lijkt het toch wel overwegend grijs te zijn vandaag. Nou ja. Ja.
1: Wat kunnen we alvast zeggen over het weekend? Want morgen gaan we natuurlijk weer vol gas het weekend in. Wat krijgen we een beetje?
0: Nou, morgen begint nog droog met wat zon. De temperatuur loopt daarbij snel op. Opnieuw zo'n 24 graden is op sommige plaatsen mogelijk. Maar in de loop van de dag dan gaat het stevig waaien en trekt een gebied met regen van noord naar zuid over onze provincie heen. De meeste regen valt in het noorden en midden van Nederland. Dat zal onze omgeving dus missen, maar het wordt wel enige tijd nat. En er komt dus veel wind te staan. In het westen van de provincie mogelijk een krachtige wind, windkracht 6. En het weekend ziet er dan eigenlijk veel beter en rustiger uit. Zowel zaterdag als zondag is er veel zon. Blijft het overal droog. En zaterdag hebben we tijdelijk met wat lagere temperaturen te maken. Zo'n 21 graden. Maar zondag kan het al lokaal 25 graden worden. En dat geldt ook voor maandag.
1: Potverdorie, dus gaan we wel weer helemaal die stijgende lijn in?
0: In ieder geval tijdelijk.
1: Oh. Ik dacht, jij gaat weer zeggen, hou rekening volgende week met warme temperaturen, maar...
0: Het wordt 30 graden. Nee, nu even niet. Nee, vanaf dinsdag neemt de kans op een enkele bui weer toe. Ik denk dat het al meevalt met de hoeveelheid regen, maar af en toe een bui kan er wel vallen. En dan komt de temperatuur in de loop van volgende week uit rond een graad of 20.
1: Nou ja, komt toch goed, hè? We kijken in ieder geval goed naar het weekend en dan vrijdag even morgen even door een beetje uitzitten en dan zaterdag en zondag wordt genieten.
0: Kijk. Zo is dat.
1: Wouter, dankjewel. Fijne dag, hè?
0: Dankjewel, hetzelfde.
2: Top 1976.
1: We zitten midden in de top 1976 en laat vooral weten als je luistert naar de lijst via een appje. 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Als er misschien een liedje is waar je ontzettend naar uitkijkt. Als je denkt, nou, dit nummer komt dadelijk. Dat wil ik ook nog wel even benadrukken. Dat we daar in ieder geval wat moois van maken. Dan laat het altijd weten via de app. En je kan natuurlijk de top 1976 altijd volgen via de site omroepbrabant.nl/top1976. En we komen bij een nummer uit wat echt nog wel, onlangs. We zitten natuurlijk al ruim over de helft van het jaar. Maar dit was januari 2026 toen dit liedje uitkwam. Het komt van het album The Romantic. En het is Bruno Mars die de eer heeft om ook in deze lijst te staan. Sterker nog, we gaan hem nog wel een aantal keren tegenkomen. Maar dit liedje is echt zo'n liedje als je dat dan de eerste keer hoort. En zeker ook hier bij onze collega's van de radio. Dan is het of wij glimlachen of wij kijken een beetje sip. En bij dit liedje had iedereen zoiets van, ja, dit is er weer eentje, hoor. En jullie hebben hem ook in de top 1976 gestemd. Op 1581. Dit is I Just Might.

0: dames en heren.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar
3: en dit is ons cadeau aan jou.
4: Radio op zijn best.
5: De top 1976.
4: Omroep Brabant.
6: Nummer 1580.

0: Bluff en Alles is Liefde.
1: Top 1976, overzicht.
0: We gaan maar even naar het overzicht, want we hebben er weer een aantal achter elkaar gehoord. En is het altijd fijn om jullie even bij te praten van wat er allemaal is voorbijgekomen. Tenminste, wij vinden dat zelf altijd wel fijn. Even kijken, op 1590 hadden we Billy Paul en Me and Mrs. Jones. Op 1589 ABBA, I Do, I Do, I Do. Petula Clark, Downtown, 1588. En Not But Shitty Limits van Ike and Tina Turner op 1587. De Frank Boeien Groep, De Verzoening op 1586. En Adam and Ants, Stand and Deliver op 1585. De Jimi Hendrix Experience, Voodoo Child op 1584. En Heart of Glass van Blondie op 1583. Mumford & Sons, I Will Wait, 1582. En I Just Might, Bruno Mars op 1581. En zojuist op 1580 hoorde je Bluff en Alles is Liefde. Zijn we daar weer helemaal bij. Het leuke is dat we nu naar een nummer gaan waar al heel veel voor geappt wordt. Dat is echt sowieso. Roy Buitenman die zegt, ik zie zo dat Take 5 eraan komt. Lekker nummer, ik hou wel van dit soort jazzy liedjes die ook opvallen door af te wijken van de standaard vierkwartsmaat popbeat. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind het ook echt een waanzinnig nummer. Jullie hebben hem gestemd in de top 1976. Op 1579 is hij terechtgekomen. Dave Brubeck en Take 5.

0: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vodafone.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
10: Met zo'n chocolade.
11: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
9: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
11: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
12: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
13: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
14: SVK Benelux.
13: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
12: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
16: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
15: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
17: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
15: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
18: Hartelijk dank. 2 minuten over 8. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Bianca Damme bij de ANWB. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Er staat intussen ruim 100 kilometer file in Noord-Brabant. Het is wat drukker geworden. De spits is nu in volle gang. Veel files die leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Dat zijn echt de dagelijkse files. De regen helpt ook niet mee. Het verkeer moet er rekening houden met wat stevige buien. En het loopt vooral vast op de A16 van Breda naar Rotterdam. Want daar heb je nu een half uur vertraging tussen de knooppunten Zonzeel en Ridderkerk. Op de A50 van Arnhem naar Oss sta je 10 minuten vast tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En het is behoorlijk druk op de A2. Vooral van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel. En daar is de vertraging een kwartier.
18: Dankjewel. Zometeen gaan we verder met onze lijst. De top 1976. Daarin onder andere... Ja, moet ik nog meer zeggen dan alleen dit stukje natuurlijk. Oh, Do You Wanna Funk gaat ook nog voorbij komen. Dus ik zou zeggen, trek de dansschoenen vast aan. Zou je lachen? En Bluff, je hoorde net ook al Bluff. Maar ook komend uur weer Bluff op het programma. Met Wat Zou Je Doen?
0: De top 1976.
20: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland. En ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
21: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
22: Gelukt. Heb je hem al betaald?
21: Wat bedoel je?
22: Mijn betaalverzoek.
21: Zo, dat doe je snel.
22: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
23: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
20: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
24: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
25: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
26: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
28: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
29: De beste springruiters. Terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
28: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
30: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
31: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
2: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
0: Begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
31: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
4: Het gevoel van hier.
0: Nummer 1500.

0: Mark Ronson, Bruno Mars en Uptown Funk.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Jordi Graat.
0: Ja, kijk, goedemorgen. 11 minuten over 8. We zijn alweer ruim 2 uur onderweg met die top 1976. Gisteravond om 12 uur heeft Maarten hier het lijstje goed achtergelaten. En vanochtend om 6 uur mocht ik het weer verder oppakken. En nou, ik weet niet wie er allemaal al met mij meedoet vanaf 6 uur, maar wij worden muzikaal wel verwend met een paar hele mooie liedjes. En daarvoor zijn we ook verschillende continenten overgegaan. Maar ook muziek van eigen bodem, dus dat is sowieso leuk. En dat komt komend uur er ook aan. Sterker nog, we krijgen dadelijk ook een plaat van Brabantse bodem. Ja. Mocht je nou denken, welke is dat en je kan echt niet meer wachten, dan mag je stiekem al kijken via omroepbrabant.nl/top1976. En appen mag ook altijd via 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Ik ben tijdens het voorbereiden van dit uur achter iets gekomen. Ja. En dat vond ik toch aan de ene kant grappig, ik moest erom lachen. En aan de andere kant voelde ik me toch ook een beetje, zoals we vaak zeggen, in de zak gescheten. Ja. Want bij de volgende die we zo meteen gaan draaien, de Seven Nation Army, dacht ik altijd, dat is natuurlijk dadelijk de eerste klanken die komen van een basgitaar. Maar dat is niet waar. Het is een gewone gitaar en die gewone gitaar die gebruikt een effect om het geluid veel lager te laten klinken. Dus ja, zijn we allemaal een klein beetje in de maling genomen. We vinden hem terug op 1577, The White Stripes.

Ja, Piero, die bijzondere witte clown in de Franse theaters. En ja, dat paste uiteindelijk natuurlijk helemaal prima bij de sfeer van dit liedje. Bonnie Sinclair met Piero vonden we terug op 1576 hier in de Omroep Brabant Top 1976. Er komen veel appies binnen. We doen ze tussendoor even allemaal beantwoorden. Vinden we keileuk, want sommige mensen die zeggen, och ja, deze had ik ook wel op mijn lijstje gewild, of hier heb ik op gestemd, wat fijn dat die voorbij komt, of je bent onderweg, of wat dan ook. Mensen hebben allerlei redenen om toch een bepaald gevoel te krijgen bij een liedje. En dat mag je altijd sturen, hè? Dus dat vinden we helemaal geen punt. 06-573-28203. Dan naar een liedje uit 2007. Brabants product. Band uit Tilburg. Ik heb het over Cresip. En die lieten toen uiteindelijk, na zoveel jaren, lieten ze weten van, we gaan ermee stoppen. Het is mooi geweest. Er kwam uiteindelijk nog een liedje Sweet Goodbyes uit. Tien jaar later kwamen ze uiteindelijk weer bij elkaar. Maar even daarvoor, zeg maar vlak voordat ze ermee stopten, toen kwam dit liedje uit. Ja. En ik vind dit toch wel, als ik heel eerlijk ben, misschien wel een van de allermooiste van Cresip. Ja, naast Sweet Goodbyes. En dat vonden jullie ook, want hij staat niet voor niks in de top 1976 op nummer 1575. All My Life van Cresip.

0: Jeff Wayne en Eve of the War hier. In de top 1976 vinden we terug op nummer 1574. We gaan zo meteen verder met de lijst. Eerst naar het nieuws. Nick, wat heb je zo meteen?
1: Onder andere dat drie Brabantse musea carnaval extra in de schijnwerpers gaan zetten. En een mysterie in Canada is opgelost.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfoto's onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Teun Arts, al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
6: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de 3J's en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
5: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
0: 1 minuut over 8:30. Het Omroep Brabant verkeer krijg je van Bianca Daming. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. En de meeste dagelijkse files die staan er weer. Er staat wel 130 kilometer file in totaal. Echt veel bijzonderheden zijn er niet. In de meeste gevallen heb je zo'n 10 minuten vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg. Van Utrecht naar het zuiden doe je er ook 10 minuten langer over op die A2. En dat is tussen Geldermalsen en de afrit Kerkdriel. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ook 10 minuten vast tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. En op de A59 naar Den Bosch 10 minuten oponthoud tussen de afrit Dussen en Vlijmen.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Deze dag is er vooral in de ochtend wat bewolking, klein beetje wat spettertjes, maar uiteindelijk is het droog en de temperatuur gaat al snel stijgen. We tikken nu al bijna de 20 graden aan. Heel veel warmer wordt het niet, zo'n graadje of 22, 23 vandaag. Tijd voor het nieuws van Nick de Vries.
1: Drie Brabantse musea zetten de komende maanden carnaval extra in de schijnwerpers. Het gaat om het Stedelijk Museum Breda, het Noord-Brabants Museum in Den Bosch en Museum Helmond. Ze willen met drie verschillende tentoonstellingen laten zien dat achter het feest carnaval een grote kunst- en maakcultuur schuilgaat die verder gaat dan de bekende clichés. De eerste tentoonstelling is vanaf volgende week vrijdag te zien in het museum in Breda. In Heusden is gisteren begonnen met het saneren van 4 moestuinen. In de bodem is daar lood aangetroffen. Sanering maakt deel uit van het project Bodemlood, waarin de provincie en de gemeente samenwerken om lood uit de grond te halen op plekken waar kinderen spelen. Zijn tot nu toe ruim 500 locaties onderzocht. Op 5 plekken is loodvervuiling aangetroffen. De voetbalsters van PSV hebben zich niet geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Ze kwamen in de returnwedstrijd in de laatste kwalificatieronde niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen HB Keuken. De eerste wedstrijd had de Deense club gewonnen. Daardoor zijn zij door. PSV gaat verder in het toernooi om de Europa Cup. Er is nog geen link tussen Iran en de Iranier die in maart in Schoonhoven werd neergeschoten, zegt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer woont in ons land en werkt bij de politie. De schutter werd in Duitsland opgepakt. Jood NOS-verslaggever Hendrik Willem Hofs.
9: De verdachte werd vrij snel na de aanslag opgespoord en aangehouden en heeft dus ook bekend. Maar veel lastiger is het voor politie en justitie om aan te tonen wie nou precies de opdracht heeft gegeven en waarom.
1: De verdachte zei in de rechtbank dat hij flink in de war was. Hij kreeg naar eigen zeggen de opdracht om de man te doden, maar hij besloot om hem alleen in de arm te schieten, de man die overleefde het. In Canada is een mysterie opgelost. Al heel lang was er een eiland te zien op een groot meer, zo groot als anderhalf voetbalveld, maar ineens was dat eiland verdwenen. Mensen die dachten dat het eiland misschien was gezonken, maar dat blijkt niet zo te zijn. Het is namelijk zo'n 30 kilometer verderop naar de kant van het meer gedreven. Ja, dat eiland bestaat voor een groot deel uit drijfhout, dus ja, dat het drijft, dat is op zich niet zo heel bijzonder. En daarop zijn de planten en bomen gaan groeien. Ja, als je zo de foto ziet, ja, dan denk je inderdaad dat het eiland is wat er altijd heeft gelegen. Ja. Maar het kan dus kennelijk bewegen.
0: Nou, vind ik hem wel apart, zeg. Nou, het is lekker als je daar denkt van ik ga daar een nachtje logeren.
1: Ja, dat is het vervolgens.
0: En je bent in dorpje A ben je opgestapt en je komt in dorpje E uit dat je wakker wordt. Ja, dat zijn slechte films. Maar ja, het is wel...
8: Het kan dus.
0: Ja, het is wel grappig. Ja, dat het, maar ook dat het zo snel drijft dan, weet je. Of in ieder geval 30 kilometer verderop. Dat is ook een flinke stroming geweest, hè?
8: Zeker. En dat, het, ja, dat die bomen ook groeien op drijf houdt, dat vind ik ook zo apart.
0: Ja, apart.
8: Maar goed, kennelijk kan het dus. Ja.
0: Ja, nou goed. Normaal in de zomer is dat met een opblaasbootje. Dat je in slaap valt en je bent... maar het kan dus ook gewoon met een eiland, mensen.
10: Dagen lang de top 1976.
0: Ik zou zeggen, trek de dansschoenen maar aan, want we gaan naar nummer

0: Patrick Coley. En Do You Wanna Funk? Natuurlijk samen met Sylvester.
1: De top 1976.
0: De top 1976. Lekker. En ook leuk dat je luistert, want het zijn echt nog heel veel mooie liedjes die voorbij gaan komen. En even over die Patrick Coley. Dat was ja, toch wel een beetje de man van de dancemuziek, hè, van de elektronische muziek. Hij werkte toen met synthesizers. Nou, de een die vond dat geweldig, de andere die sprak er schande van. En ja, het bijzondere aan dit liedje is dat Coley en Sylvester het nummer maakten, terwijl Coley al ja, best wel ernstig ziek was. Hij overleed in november 82. Maar ja, het is wel heel mooi dat jullie me erin hebben gestemd. En wij hebben ook even lekker kunnen dansen hier in de studio. Ja. Gaan we dan naar een liedje wat ik toch dan wel opvallend vind. Shadow on the Wall, Mike Oldfield. Maar degene die je dadelijk gaat horen, dat is niet Mike Oldfield. Dat is namelijk Roger Chapman. En het is leuk om te merken dat zo'n Mike Oldfield dacht van ja, ik heb wel een mooie plaat op de plank liggen. Maar daar, ik weet niet of het mijn stem moet zijn. Het moet een iets rauwere stem zijn. Het moet iets harder klinken. Het moet iets anders overkomen dan ik misschien zelf zou kunnen doen als ik voor de microfoon sta. En de rest is misschien wel geschiedenis, zou je bijna kunnen zeggen. Uit 1983, Shadow on the Wall. En we vinden hem terug op nummer 1572.

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: van verdriet. Wat zou je doen?
1: Misschien denk je, wat klinkt dat gezellig? Alsof ze in een kroeg staan of een discotheek. Nou, dat klopt ook. Dit nummer is ook echt opgenomen in een Zeeuwse discotheek. Bluff, en wat zou je doen?
2: Top 1976. Overzicht.
1: Op 1580 hadden we ook Bluff met Alles is Liefde. Dan daarna op 1579 Dave Brubeck met Take 5. 1578 Mark Ronson en Bruno Mars en Uptown Funk. En de Seven Nation Army van de White Stripes op 1577. Bonnie Sinclair, Piero op 1576. En All My Life, Cresip op 1575. Jeff Wayne, The Eve of the War op 1574. En Patrick Cowley en Sylvester, Do You Wanna Funk op 1573. Mike Oldfield samen met Roger Chapman, Shadow on the Wall op 1572. En zojuist Bluff, Wat zou je doen op 1571. We hebben er nog twee tot aan 9 uur. En dit is toch zo'n liedje. Och man, als je zin hebt om even weg te zwijmelen, dan is dit misschien wel een van de allermooiste liedjes om dat even te doen. Het is een beetje een toevalstreffer. Want ja, dit nummer, dat werd zeg maar het winnaarsnummer tijdens een talentenjacht op Hawaii. En het was dan weer een cover van George Benson. Glenn Medeiros kwam er mee. Hij mocht door die winst het liedje opnemen. En dat was hij dan. Nothing can

0: 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
1: De top 1976. Omroep Brabant.
0: Nummer 1569.

0: meer top 1976.
1: Op Brabant.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg, de moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
10: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud, maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
11: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
9: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Hier is een klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishing-mails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
13: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers, ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
12: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
14: Niets vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
12: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Laten we eens even gaan kijken op de Voorstraat met het verkeer. Het is een beetje regenachtig, Bianca, dus dat geeft altijd net wat meer problemen volgens mij.
16: Ja, her en der levert dat zeker wel wat meer vertraging op in de dagelijkse files. Er staat nu nog zo'n 80 kilometer op de wegen in Noord-Brabant. De files worden dus langzaam maar zeker alweer wat korter. Maar vooral op de A59 loopt het helemaal vast naar Den Bosch. Waarschijnlijk ook wel door een flinke bui. Tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik 9 kilometer file met 40 minuten vertraging. Op de A16 van Breda naar Rotterdam ben je ook bijna een half uur langer onderweg tussen Breda en knooppunt Klaverpolder, want er staat een pechgeval. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A27 is het druk van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Kwartier vertraging daar. Op de A67 tot slot heb je ook een kwartier oponthoud. En dat is van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en Geldrop.
15: Nou, je hebt jezelf meer dan nuttig gemaakt. Dankjewel.
16: Gelukkig.
15: Tot de volgende. Houdoe.
16: Later.
15: Doei, doei, doei. Wat kan je nou allemaal verwachten? Zometeen. Nou, ik heb wat fijne plaatjes uitgezocht. Op basis van jullie stemmen kun je zometeen luisteren naar deze. Het is Wings. Oh ja, zo heet hij.

0: Het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
1: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: De beste springruiters, terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
1: Even helemaal niets in een relaxfauteuil van Teun Arts.
3: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
5: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: Even lekker meezingen. Dat gaat goed, deze. Band on the Run van Paul McCartney, Wings. En Linda, die was toen nog in leven en welzijn en trad met hem op.
1: Top 1976.
0: En waar komt dat nou vandaan, dat Band on the Run? Dat had te maken met het feit dat er een wet werd aangenomen. En die wet die zou zeggen dat ook een jointje roken, dat dat drugs zijn die je gebruikt. En dat mocht niet. Er kwam een drugswetgeving. Terwijl die bands zeiden, Paul McCartney en zo, die zeiden van, wacht even joh, wat is nou erger? Dat je zelf helemaal lam drinkt, dat je je lever eruit trekt, of dat je af en toe een jointje rookt. Maar wij zijn geen criminelen omdat we een jointje roken. En zo werd dat wel door de regering gezien daar in Engeland. En dit was een muzikale reactie daarop. Band on the Run, want al die bands die zouden weglopen omdat ze geen sigaretje meer mochten roken.
2: 11 dagen lang.
1: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
0: En die geeft toe. De een wat mooier dan de ander. De een is misschien jouw keuze, de ander is een keuze van een ander. Dat moet je accepteren, zo zit die lijst in elkaar. Maar dat zorgt ook weer voor verrassingen.
1: De top 1976. Omroep Brabant.
0: Oké, maak je borst maar nat voor nummer 1567. Daar staat namelijk dit.

Pete Davis schreef de depressies en de ellende van zich af. En daarom werd het Sunny Afternoon een lekker vrolijk ontspannen liedje kwam... na die van Michael Jackson, Man in the Mirror. Als je de wereld mooier wilt maken, dat was de boodschap. Kijk dan eerst naar jezelf. Kijk in de spiegel en begin bij jezelf. En daarvoor Captain Jack, Frankie G, zo heet hij eigenlijk... zat in het Amerikaanse leger in Duitsland, kwam uit het leger... bleef in Duitsland en dacht, ach, ik was captain, ik noem mezelf Captain Jack.

0: Het nieuws van Chef Special wordt toch een beetje... Ja, het is toch een beetje dat zij het heel goed doen... en dat ze bij ieder festival zo'n beetje aanwezig zijn geweest. En dat resulteert ook in een plekje in de top 1976. Het is bijna 21:30, dus wat zit er in het nieuws niet?
1: Dat inbrekers een ravage hebben aangericht in proeflokaal van de Abdij van Berne... en een man in Amerika heeft wel heel veel sokken.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
3: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenu.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Alain Clark, Hans Klok, de 3J's en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
0: Bianca, het blijft toch nog even druk, heb ik het idee, hè?
6: Ja, de files worden wel echt korter. Maar ja, op een aantal wegen gaat het gewoon wat moeizaam. En op de meeste plaatsen heb je nu nog een paar minuten oponthoud. Nou, het gaat langzaam de goede kant op. De A59 naar Den Bosch is na een ongeluk ook weer vrij. Tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik... daar heb je nog wel net iets meer dan 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A59 de andere kant op. Vanuit Den Bosch tussen Maden en knooppunt Zonzeel. Wat vooral nog opvalt is de A67... want daar is het nu druk van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Geldrop. Je moet rekening houden met zo'n 25 minuten vertraging.
0: Hartelijk dank namens de hele familie. Dankjewel.
6: Tot zo.
7: Omroep Brabant.
0: Graad of 22 vandaag. Het is een beetje miserig buiten. Je loopt buiten en je denkt van, wat ik nou nat of wat ik nou niet nat? Nou, zo'n dag is het vandaag een beetje. Maar het schijnt dat het vanmiddag een beetje beter wordt. Maar we houden je op de hoogte, zou ik zeggen. En dat doen we ook bij het nieuws. Niek de Vries.
1: Inbrekers hebben een ravage aangericht in het proeflokaal op het terrein van de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinter. Vrijwilligers schrokken zich gistermorgen rot toen ze het proeflokaal kwamen openen. Ze zagen dat de dieven er vandoor zijn gegaan met twee kluizen, kratten bier en frisdrank, consumptiemunten en gereedschap. Nadat de politie onderzoek had gedaan, zijn vrijwilligers de boel gaan opruimen. Het proeflokaal is gistermiddag weer open gegaan. Een vrouw is gisteren in Dongen met een gloednieuwe auto tegen een lantaarnpaal gebotst. De wagen kwam uiteindelijk ondersteboven tot stilstand. Ging mis toen de bestuurster in de Berlagenstraat de controle over de auto verloor. De vrouw is in een ambulance nagekeken. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. Nederland mag een asielzoeker niet uitzetten naar Italië, omdat het niet duidelijk is of hij daar goede opvang krijgt. Dat heeft de rechtbank bepaald. De uitspraak zorgt voor kopzorgen in politiek Den Haag. Je hoort VVD-kamerlid Ulysse Elian.
8: De essentie is, als jij via een ander land komt, dan ga je terug. En daar ligt de rechter nu meteen een soort van bom onder. Ja, daar ben ik niet heel vrolijk van geworden.
1: VVD, JA21 en het CDA willen kijken of het verdrag aangepast kan worden waar de rechter zich nu op heeft gebaseerd. Het ministerie van Justitie overweegt een hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Dan naar Amerika. Een man daar heeft wel heel veel sokken. Ruim 2000 paar heeft hij inmiddels. Zijn doel is om een Guinness World Record te pakken. Hij begon jaren geleden te verzamelen dat hij een paar sokken had gekregen voor Vaderdag. Daarna kreeg hij sokken voor zijn verjaardag, toen met Kerst. En op een gegeven moment dachten mensen niet meer na en gaven ze hem bij alle gelegenheden waarbij het maar kon, sokken. Tot zijn vrouw zei, je hebt er nu al zoveel, ga je proberen een record te verbreken? En toen dacht hij, dat is een goed idee. Nou, hij wil tot het einde van het jaar doorgaan met verzamelen en dan gaat hij het voorleggen aan de recordorganisatie. En dat hij het record pakt, dat is eigenlijk wel zeker, want dat staat nu op ruim 1500 paar. Ja. Dus ja, daar zit hij al flink boven.
0: Ja, ja, je kunt op je sokken aanvoelen natuurlijk dat het wel verder gaat en dat het nooit meer stopt. Als je zo'n fetish hebt, dan gaat het door, denk ik.
1: Ja, wat moet je ermee, 2000 paar? Ja, ik heb er vaak te weinig, maar ja, daar heeft iemand geen last van.
0: Ja. Nou ja, ja, ik kom ook vaak tekort met gaten erin.
1: Ja, nou dat dus. Ja. Dan moet je vervangen en dat doe je dan weer te laat.
0: Ja, ik heb soms ook zulke lange tenen.
9: Goedemorgen!
0: Zometeen.
10: 11 dagen lang de top 1976.
0: En vervolg daarvan, want we hebben weer wat fraaie liedjes voor je op een rijtje gezet. Door jullie gekozen.
9: Omroep Brabant.
0: Zoals een liedje van Ilse de Lange, I'm Not So Tough.
9: Nummer 1563.
0: Zij werkte nog als schoenenverkoopster in Almelo. Maakte een beetje muziek, een beetje countrymuziek. En werd uitverkoren. Zij werd groot. Ilse de Lange zal ze leven.

0: hard geluisterd om daarvoor te zorgen dat het een prachtige lijst is geworden. En er zijn heel veel lijsten bij omroepen in omloop. Maar zoals deze, de top 1976, om je vingers bij af te likken. Kaasje, zou ik zeggen. En dit was afkomstig van, ja, de Beatles, Eight Days a Week. Het verhaal gaat voor, ik zeg het op mijn hoofd, maar volgens mij was het Ringo Starr. Die was, of ze waren druk met alle bezig in de studio. En toen zei Ringo Starr van Potje en Dikke, zeg, we komen tijd tekort, we zitten alleen in de studio. Hadden we maar 8 dagen, dan zouden we misschien wel sneller afkrijgen. En zo kwamen ze op Eight Days a Week.
1: Top 1976.
0: Een liedje van Ernst Jans. Ja, precies. Doe maar. Dat is hem, Ernst Jans. Terug naar zijn eigen verleden.
2: Mijn slapen worden grijs.

0: Het klinkt net even wat anders dan Doe Maar. Hè, want daar komt hij uit, Ernst Jans. En we weten ook dat hij Sissi Incorporated had, heeft. Want volgens mij treedt hij nog steeds op. Met Joost Belafonte erbij en zo, dat soort dingen allemaal. Dat dacht ik. Maar hij begon dus ook op een gegeven moment een beetje naar zichzelf te kijken. Van wie ben ik nou? Stond voor de spiegel, heeft een autobiografie geschreven, De Overkant, prachtig trouwens, en is zichzelf gaan uitdiepen en kwam tot een vader- en zoon-momentje. En dat hoor je terug in dit plaatje. Het liedje Een Eerste Klein Verraad, zo heet het. Het is zo'n beetje 11:15. Ik zeg het om even dat je kunt meekijken. Dat kan via omroepbrabant.nl/top1976 of 1976 dan, hè. Dan kun je op je gemakje even meekijken. En dan geeft hij ook zelf aan waar we zitten in de lijst.
1: Top 1976, overzicht.
0: En mocht je dan maar geen tijd voor hebben omdat je druk bent met boodschappen doen, werken, verzorgen, de hond uitlaten, bedenk het maar. Of dat je gewoon niks zit te doen en dat je toch fijn vindt dat je even bijgepraat wordt. Dat je ook een beetje lui mag zijn, want het is ook genieten van de muziek. Oké, we zaten op nummer 1560 met Shannon Spyro, The Die on This Hill. Een beetje Adele, zo wordt je ook wel vergeleken met Adele. En Ontje Geluk, Frans Bauer, The Spice Girls Wannabe, stond op 1558. Nou, dan Bente en Bluff. Hoe hou ik dit vast? Liedje uit 2025 en staat inmiddels op 1557. The Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off Of You. Leuk singeltje. Maar met een liedje van Frankie Valli en de Four Seasons, Doo Wop, was het. Maar dan een beetje anders. Verder een beetje vergeleken destijds met de Village People, die Boys Town Gang. 1556. Rapper's Delight. Fijne rappers die niet boos zijn, die gezellig zijn. Die de wereld een beetje vrolijker maken. Rapper's Delight met de Sugar Hill Gang op 1555. En er zijn lange uitvoeringen van. En daar weten ze niet van ophouden. Daar gaan ze maar door. Live optredens gezien en ze gaan maar door. 3 kwartier is helemaal niks voor die jongens. Zonder zweet. When I Need You, Leo Sayer, 1554, Neil Young, Rockin' in the Free World, liet zich inspireren door de vrijheid in Oost- en West-Berlijn toen een muur omviel. Eight Days a Week van de Beatles, 1552, en Ernst Jans zojuist gedraaid met Een Heel Klein Verraad. En dit is In Excess. Het schijnt het leukste liedje te zijn wat Michael Hutchins betreft in leven en welzijn, want hij is niet meer. Never Tears Apart. Het werd al gedraaid bij de uitvaart van de man.

0: Never Never Tear Us Apart van NXS. En wat ik al zei, Michael Hutchins was echt trots op het liedje. Overleden in 1997. En het liedje werd gesprongen, gespeeld op de uitvaart. En dat wilde niet per se. En de bandleden droegen de kist naar buiten. Als je dit hoort...
1: Zie je daar die oude man...
0: Dan denk je toch, prachtig, leuk, mooi, Guus Meeuwis... die kan echt een drol op een tandenborstel neerleggen. En dan vinden we het nog leuk. Ja, maar het is niet van hemzelf. Het heette eigenlijk Poor People of Paris. Maar dat liedje bestond al. En werd het veranderd in Streets of London. Gezongen door een afhankelijk straatmuzikant, Ralph McDell.

0: blijft een prachtig liedje. Een hele mooie plaat. Ik pak de greep even uit. En er komen veel appjes binnen. 406-573-28203. Van Esther bijvoorbeeld. Een prachtige herinnering aan dit liedje. Doet me denken aan de Engelse les op het voortgezet onderwijs. En Truske laat weten. Ik krijg altijd kippenvel als ik een liedje hoor. Ook die van Guus Meeuwis trouwens. Die heet Op Straat, mocht je dat willen weten. En zo komen er heel veel berichtjes binnen. Vinden we leuk.
1: Dit is de top 1976.
2: Omroep Brabant.
0: En als we dan toch even bezig zijn met het bedankjes uitdelen. Hermien van Solsbeek stemde op Ralph Mattel. Ook Wilma van den Biggelaar. Anita, Peter Lavrijsen, Tom, Henk Kant, Ankie Schoenmaker, Jacques, Vincent, Herman van der Pluim. Allemaal hebben zij smaak.
3: Dames en heren, vervult de regionale omroep werkelijk een taak?
4: Omroep Brabant begon in 1976. En een gouden jubileum verdient een gouden lijst.
2: Daarom 11 dagen lang de top 1976.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Mama.
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
10: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
11: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
12: In Zundert bouwen we niet zomaar wagens. Een bloemencorso met duizenden bouwers, tienduizenden bezoekers, miljoenen bloemen, één gevoel. Maak het mee op de eerste zondag van september. Kijk voor tickets en meer informatie op corsozundert.nl.
13: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Blijft een beetje voortzakken, Bianca.
17: Ja, hè?
16: Ja.
17: Het houdt niet op.
16: Nee, het is schrikkelijk dat je er bent, maar toch.
17: Ja, nou ja, gelukkig heb ik het allemaal goed in de gaten gehouden. Maar ja, helaas toch een file te melden. Ik moet zeggen, op de meeste wegen kun je nu wel weer prima doorrijden. Maar er is één uitzondering. De A50 van Arnhem naar Eindhoven. Daar staat het dan ook goed vast. Tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. Daar heb je een half uur vertraging. Komt door een autobrand en de rechterrijstrook is dicht.
16: Oké, dankjewel. Dag. Hoi.
13: Top 1976.
16: We gaan voort met deze. En deze, oh ja, Evelyn, is toch uit de legende van King Arthur dat daar het zwaard werd gesmeden. En een liedje dat prachtig is van
13: 1976.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
20: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
21: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
20: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
19: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
22: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
24: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
25: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
26: SVK Benelux.
25: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
27: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
28: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
28: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
13: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
29: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
30: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
13: Nummer 1547.

0: Hero, deze in de lijst van Bonnie Tyler.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
0: En met wie?
1: Hubert Mol.
0: Dankjewel. En dan heet het voluit Holding Out for a Hero. Van de pas overleden op 75-jarige leeftijd, Bonnie Tyler. Gaynor Hopkins heet ze voluit. En wat je hoorde kwam uit de film Footloose. En ik val meteen met de neus in de boter. Maarten ook trouwens, ik vind het een geweldig liedje. En ook Maarten die zegt van, wat is het toch een geweldig nummer. En zo zit heel die lijst vol. Het zal niet ieders kaarsje zijn wat je steeds hoort, maar het zijn wel bijzondere liedjes. En daar gaat zo'n liedje ook een beetje stralen, een beetje schijn, denk ik altijd. Omdat het ook zit ingepakt in een lijst met hele goede liedjes allemaal. En goed dat je erbij bent. Het is even na 11. We gaan lekker door met de lijst. En we komen dan Elton John tegen.
2: Dit is de top 1976.

0: 1976 mooiste nummers aller tijden.
1: Geniet mee.
0: Dit is de top 1976.
1: Omroep Brabant.
0: Nummer 1545.

Even een stapje terug voor Herbert Grönemeyer. Haalt Mich zei dat liedje. Ik heb hem ooit eens ontmoet. De platenmaatschappij had van tevoren tegen mij gezegd: u behoudt rekening mee. Je kunt gewoon Nederlands met hem praten. En dat deed hij ook. Dat dacht hij zelf dan tenminste. Ik heb er geen woord van verstaan.

Janine laat er even weten dat ze aan het sporten is. En dat het heel goed gaat op een mooie stem van deze Brian Ferry en zijn band Roxy Music. Overigens, ik heb even moeten uitzoeken dat Avalon, ik vertelde het aan het begin van dit uur al, dat Avalon, dat is het eiland waar het zwaard van King Arthur werd gesmeed. Ik moest dat even uitzoeken, maar het rinkelde wel ergens in mijn hoofd. En dan kan je zeggen, er rinkelt heel veel in mijn hoofd.

0: Het is weer zo'n fijn liedje wat je dan tegenkomt in onze lijst. Het is een liedje van de Mavericks. Maar het was niet van de Mavericks zelf. Het werd dus gedaan door de Tremolo's. Even voor de sfeer. Mochten we de volgende keer verder gaan met de top 1976... dat we die vertaal vasthouden, dan weet je deze te onthouden. De Tremolo's met Here Comes My Baby. Nick, wat zit er nieuws?
1: Dat de ouders van Milou, die euthanasie pleegde, de brief in handen krijgen die artsen naar het Openbaar Ministerie hadden gestuurd. En een man uit Canada die kreeg een flinke rekening gepresenteerd voor het opladen van zijn auto.
2: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
3: De beste springruiters, terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Bianca, hoe staat het ervoor?
9: Nou, er staan toch nog een paar files. Goede nieuws is wel dat de A50 weer vrij is. Van Arnhem naar Eindhoven. Er stond een auto in brand bij knooppunt Paalgraven. Nou ja, de weg is weer vrij. De vertraging nu nog zo'n 10 minuten. En op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je nu bij Dordrecht ook een kleine 10 minuten in de file. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
0: Okay. Dankjewel Bianca. Gaat goed, hè?
9: Ja, goed, hè?
0: Oké, okay, dankjewel. Dag, hè. Hoi, hoi.
10: Omroep Brabant.
0: Even kijken naar het weer voor vandaag. Nou ja, graad of 22, het mist af en toe een beetje grijs. Het is ook koud voor de tijd van het jaar. Ja, dat zou je niet zeggen met 22 graden, maar het is wel zo. Dan het nieuws met Nick de Vries.
1: De ouders van Milou Verhoef uit Bavel, die op 17-jarige leeftijd de euthanasie pleegde, krijgen de brief te zien die namens 14 artsen naar het Openbaar Ministerie werd gestuurd. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. In 2024 zouden artsen het OM hebben gevraagd om te onderzoeken in hoeverre de ouders van Milou en twee psychiaters invloed hebben gehad op haar keuze voor euthanasie. In Heusen is begonnen met het saneren van 4 moestuinen. In de bodem is lood aangetroffen. Sanering maakt deel uit van het project Bodemlood, waarin de provincie en de gemeente samenwerken om lood uit de grond te halen op plekken waar kinderen spelen. Er zijn tot nu toe 500 locaties onderzocht. Op 5 plekken is loodvervuiling aangetroffen. Het kamertekort onder studenten neemt nauwelijks af. Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat er nu 20.000 studentenkamers te weinig zijn. Afgelopen jaren kwamen er zo'n 5.000 kamers bij, maar dat is dus nog lang niet genoeg om het tekort op te lossen. Direct gevolg is dat minder studenten op kamers gaan.
11: Je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald van 50% naar 43%. En dat wijst ons er volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven en gewoon niet meer gaan zoeken.
1: Volgens de onderzoekers zou het helpen als gemeenten vaker toestemming geven om een pand om te bouwen tot studentenwoning. Dan naar Canada. Een man daar die schrok zich kapot toen hij een enorme rekening kreeg voor een laadsessie van zijn auto. Hij had zijn wagen vorig jaar mei een half uurtje opgeladen, maar door een storing werd nooit geregistreerd dat die wagen werd losgekoppeld. Nou, het betalingssysteem ging er vervolgens vanuit dat die wagen nog steeds aan de laadpaal stond. En in plaats van alleen de geleverde stroom in rekening te brengen, begon dat systeem op een gegeven moment een vast bedrag per uur te berekenen, en dat 460 dagen lang. Eind augustus werd die laadsessie pas beëindigd. De rekening werd toen opgemaakt. Omgerekend €14.000 moest die man betalen. Ja, die man die schrok zich natuurlijk kapot, heeft een klacht ingediend en hij hoefde uiteindelijk het bedrag natuurlijk niet te betalen.
0: Maar dat het ook niemand checkt, hè, dat niemand zegt van potverdikke, ik heb hier rekening voor iemand van €14.000, daar moet iets mis zijn gegaan. Weet je, dat snap ik ook weer niet.
1: Maar... Nee, dat gaat dan weer geautomatiseerd waarschijnlijk of zo.
0: Ja, maar goed, maar alles verstuur alles maar gewoon.
1: Dat klopt. Nou ja, okay. Het is maar goed dat die man gewoon op heeft gelet.
0: Heel goed.
1: En dat geen automatische incasso of zo was.
0: Ja, ook dat ja. Dan krijg je dat nog. Ja. Nick, dankjewel.
1: Yes. Hoi.
12: Dagen lang de top 1976.
13: Omroep Brabant. De nummer 1541.
0: Zometeen het overzicht. Praten we je even bij hoe het ervoor staat, wat je hebt gemist of wat je hebt gehoord en wat je nog een keer graag zou willen beleven. Wat je in je eigen lijstje wilt zetten van Spotify. Dat doen we zo meteen doornemen. Eerst nog een keer deze van Seal. Kiss from a Rose uit de film Batman.

0: Lucille, die man met dat litteken op zijn gezicht, ziet er altijd zo verrekte stoer uit, vind ik. Stoere man. Seal met Kiss from a Rose. Seal komt van Adamski. Killer, dat was die moordplaat. Nou, ik weet niet of het ook een moordtrend is, maar het resulteerde in ieder geval wel in goede muziek, wat hij allemaal heeft gedaan. Toen hij daar boos wegliep bij Adamski. Kiss from a Rose komt uit de film Batman. Het werd eerst uitgebracht. En discjockeys wilden niet draaien. Toen werd het nog een keer uitgebracht. Ander hoesje, discjockeys wilden niet draaien. Toen werd het nog een keer uitgebracht. En toen werd het ook gebruikt in de film. En discjockeys vonden het ineens geweldig. Toen gingen het draaien. En we weten wat is gebeurd. Terechtgekomen in de top 1976 en een hele grote hit geworden.
1: Top 1976, overzicht.
0: Oh ja, dat is altijd wel handig om even de administratie bij te werken. Dan weet je hoe het ervoor staat. Waar zijn we zo'n beetje gebleven? We zaten bij 1550 in excess, Never Tears Apart. Streets of London, Ralph McTell op 1549. The Bay City Rollers, Glam Rock, Saturday Night. Holding Out for a Hero, dat was Bonnie Tyler op 1547. Rocketman. Het zat een beetje in de sfeer van Space Oddity. Dat was ook niet zo wonderlijk, want dezelfde mannen waren ermee betrokken. En vandaar, en dit was de versie voor Elton John. Herbert Grönemeyer op 1545, Hold Me, Avalon, Roxy Music, Brian Ferry en de band, Roxy Music, op 1544. Boys Don't Cry van The Cure, 1543. Plaatje dat veelvuldig in films wordt gebruikt. Een populair liedje ook voor The Cure. En volgens mij was het zo dat zij dit ook zelf beschouwen als het beste wat ze ooit hebben gemaakt. En daar waren de critici het ook zeker mee eens. En hier komt My Baby, het origineel van de Tremolos, 2004 deze versie van de Mavericks. Raoul Malo, die onlangs is overleden. Ik geloof dat hij eind 60 is geworden. Nou ja, Asiel net gedraaid met Kiss from a Rose. En dan nu, wie komt daar binnen? Oink, oink, oink, oink. Marco Borsato. John Eubank wist deze voor hem binnen te slepen.

0: Zo, José.
1: Goedemorgen, Hubert.
0: Waarom heb je niet gestemd op Marco Borsato?
1: Nee, ik heb niet gestemd op Marco, niet gestemd op Guus. Ja, nee, ik vind die allemaal zo standaard.
0: Had je gedacht, die komen er toch wel in? Kan ook.
1: Ja, altijd.
0: Dat denk ik vaak, ja.
1: Ja, altijd. Dus ja, nee, dan ga ik voor mijn bijzondere platen. Ja.
0: Dus je bent een beetje strategisch, heb je gekeken naar de platen bij het stemmen geweest?
1: Dan. Absoluut.
0: Ja, want ik heb jouw lijstje voor me staan, hè? Het dorp in Zonneveld. Het gaat naar Marianne Rosenberg. Ik ben weer hoe. En dan ook Henk Wijngaard met de vlammende pijp.
1: Ja.
0: Ah, dat vind ik wel een hele leuke. Maar dat is. Weet je, ik heb dat soms als ik in de auto zit. Ik denk ook altijd dat ik een hele grote auto heb. En dan hoor ik hoe Henk Wijngaard, hè? En dan ga ik ineens. Mijn elleboog gaat ineens op het steuntje bij de binnenconsole. Ja. En dan zet ik hem heel hard. Dus ik vind het wel leuk dat je hem hebt gekozen. Want ik zou er zelf niet 1, 2, 3 in gedacht hebben. Dus het is leuk dat andere mensen er wel aan denken.
1: Ja, nee. En het heeft nog een herinnering. Mijn dochter zit dus ook nou op de vrachtwagen. En we hebben dus samen één rit gehad. En hebben we alles van Henk Wijngaard gedraaid. En we hebben veel gelachen samen in de cabine. Ja. We hebben echt zo'n plezier gehad.
0: Maar het fijne is dat het geen gehoorbeschadiging heeft opgeleverd.
1: Waar heeft het geen?
0: Het heeft geen gehoorbeschadiging opgeleverd.
1: Oh nee, absoluut niet. Nee. Okay. Dat is helemaal nog goed.
0: Okay. Ja, John Denver, Dolly Parton, The Cats, One Way, Wind. Ja. Is dat een moedje voor jezelf, zo'n liedje van The Cats?
1: Nee, dat is gewoon heerlijk. Heerlijk, daar geniet je van, daar word je blij van. Dat doet iets met je.
0: Ja. En dan zie ik ook, of blijheid gesproken, zie ik ineens die van Geert van Maasakker. Hé, ga er mee, dat bloempje is gewoon weer open.
1: Ja, alles. Het zit er helemaal in.
0: Dat is toch een klein beetje, Guus Meeuwis, hè?
1: Nee.
0: Ja, want die zit erbij. Ja, die zingt erbij.
1: Ja, maar Geert hoort bij mij.
0: Oké.
1: Nee, Guus niet. Nee.
0: Okay. Zeg, en Demis Roussos, Forever and Ever.
1: Ja. Oh, geweldig, ja.
0: De Carpenters, met een prachtige stem van Karen Carpenter.
1: Ja, dat is altijd mijn fan geweest. Daar heb ik ook mijn eerste cd van gekocht.
0: Oh, wat leuk. En dan kan ik de hele lijst met je gaan doornemen. Het zijn er genoeg leuke platen die eruit zijn. Echt, het is een mooi lijstje, vind ik. Maar daar kom ik uit, want die ga ik zo meteen draaien. Yeah. There Must Be An Angel Playing With My Heart Again. Van de Eurythmics. Annie Lennox, David Hewitt. Zit daar nog een diepere gedachte achter of gewoon mooi?
1: Nee, dat was mijn eerste LP ooit. Van de Eurythmics. Dat is mijn groep. En natuurlijk ook haar levenservaringen, haar... Dat is allemaal heeft meegemaakt. Ik ga iets dieper. Ook bij de Carpenters, ook bij...
0: Nee, die Annie Lennox is wel een bijzondere vrouw, hè? Want zij wil toch een beetje op haar manier een beetje de wereld mooier maken. En dat doet ze in haar eigen bubbel. En ze verkondigt dat regelmatig op Instagram. En dat soort dingen allemaal. Ja, en het is een bijzondere vrouw in ieder geval.
1: Ja, dat vind ik dus ook. Ja.
0: Nou, dan moeten we hem gaan draaien.
1: Opvallen.
0: Dan gaan we hem gauw draaien. José, het was een leuk gesprek. Dank dat je even tijd had.
1: Nou, leuk dat je gebeld hebt.
0: Komt-ie aan, hè. Dank je wel.
1: Succes met de uitzending. Dank je wel. Hoi.

0: Is het Toets Tielemans? A. Of is het Stevie Wonder? B. Het is Stevie Wonder. Andy Lennox die trok de staart schoenen aan, liep een studiootje verder waar toevallig Stevie Wonder aan het optreden of het opnemen was, liep daarheen en zei van: zou jij, we zijn hier aan het opnemen, zou je niet even met je mondharmonicaatje willen meespelen? En toen zei Stevie: prima, als je me aan de hand meeneemt, dan doe ik dat graag voor jullie. Dat heeft hij gedaan. There must be an angel playing with my heart again. Koen, ben je er klaar voor?
1: Ja, ik denk dat ik er wel klaar
0: voor voorbereid?
1: Ja. Ja, al moet ik wel zeggen, ik heb wel een probleempje gehad in mijn voorbereiding.
0: Oh, zou dat je eerste probleem zijn in het leven?
1: Nou, dat heeft, maar misschien kan jij me helpen. Dat heeft alles te maken met het liedje van Adriano Celentano.
0: Oh ja.
1: Hoe spreek je dat uit? Ja, precies.
0: Dat is hem. Succes zo meteen.
1: Ja, dankjewel. Ik zou zeker even blijven luisteren.
0: Oké. Draai ik er nog eentje. De laatste van mij. Zo meteen veel plezier met Koen. En hij praat je volledig bij. Draait je ook volledig bij. Ik ga naar nummer 1538. Tot morgen.

0: Straks meer Top 1976.
1: Op Brabant.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Nou, dankjewel daarvoor. Even kijken naar de situatie op de weg. Ik heb eigenlijk mijn scherm nog niet geopend. Slecht voorbereid, Koen. Foei. Maar de ANWB is er niet. En ik zie nu ook in mijn scherm dat er geen vertraging is. Dus in volle vaart door met de top 1976. En

0: En Flemming is er ook.
1: Ik heb geen idee waar ik mee bezig ben, maar man, wat voelt dit goed.
0: En zo meteen al. Deze. Dat wordt leuk. En blijf luisteren.
2: De top 1976.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
8: Nee, Attent met ds.nl.
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
11: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
12: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
11: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
2: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
13: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: Love Is All, Roger Glover en Guest. Welkom wederom bij de top 1976 op Omroep Brabant.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Koen Wijn.
0: Ja, die begon ik vandaag op 1537 met Love Is All van Roger Glover en Guest. En dat was ook niet zomaar, want veel mensen denken dat Love Is All van Roger Glover zelf is. Maar de leadsong die wordt eigenlijk gezongen door Ronnie James Dio. Die later weer wereldberoemd werd als frontman van Rainbow, Black Sabbath. En ja, zodoende eigenlijk. Ja, er zit nog een heel verhaal achter. Want toen Roger Glover na zijn vertrek bij Deep Purple begon aan de Butterfly Ball en de Grasshoppers Feast. Dat was een conceptalbum. Nodigde hij verschillende zangers uit om bepaalde rollen en nummers in te zingen. En Dio die was daar één van. En Roger Glover die vond dat hij eigenlijk de perfecte stem had voor dit project. Nou ja, ontken dat nog maar eens. Dat is het volgens mij ook helemaal. Dus wat dat betreft klopt het als een bus. Dan, ja, ik zei al tegen Hubert, ik zie er een beetje tegenop. En dan krijg je gelukkig hulp. Misschien niet direct uit onverwachte hoek, maar wel uit een hoek die ik kan waarderen. Ik zou ook niks anders durven te zeggen op de zender natuurlijk. Want ik ga naar een liedje uit 1972. Dat klinkt alsof er Engels wordt gezongen, maar in werkelijkheid is het allemaal complete onzin. Adriano Celentano, die bedacht expres woorden die klinken als Amerikaans-Engels zonder dat het iets betekent. En hij vertelde later dat hij gefascineerd was door Amerikaanse muziek. Want voor veel Italianen klonk Engels toen een beetje als een populaire, maar moeilijk te begrijpen taal. En hij wilde dat gevoel nabootsen. En daarom schreef hij een lied over communicatieproblemen met een tekst die niemand kon begrijpen. Want hoe spreek je dat nou uit? En die hulp uit onverwachte hoek, luister mee.
3: Ik heb tijdens het samenstellen van de top 1976 naast muziekredacteur Edwin van Loon gezeten. Huh? Die heeft ongeveer 2800 keer Prison Collination and Choosel gezegd.
0: Ja.
3: Dus zo moet je het zeggen. Prison Collination and Choosel.
0: Nou, dankjewel Maarten.
3: Ja.
0: Ja.
3: Hij kan dat goed.
1: We vieren 50 jaar Omroep Brabant met het mooiste uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Dit is de top 1976.
4: Het gevoel van hier, Omroep Brabant.
0: Komt-ie dan.
5: Prison Collination and Choosel.

0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar. En dit is ons cadeau aan jou.
1: De top 1976.
0: Alles op gevoel. Yeah. Yeah. Nummer 1535.
2: Dat te laat

alles op gevoel en volg je instinct. Eigenlijk wel een hele mooie om aan vast te houden. Het idee voor dit liedje van Flemming, Zoë Teran en Ronnie Flex, dat ontstond tijdens de schrijverskamp in Noorwegen, waar alleen overigens Flemming met zijn vaste team aan het werk was. Pas later sloten die twee aan en toen werd het volgens mij ook zelfs het een beetje het anthem van de vrienden van Amstel Live in dat jaar. En als ik me niet vergis was dat 2024. En het wel leuk, want die Flemming, ja, die is natuurlijk echt omhoog geschoten. Vroeger zat hij bij de Schijndelse coverband Baby Blue. Daar was hij al heel goed, op een gegeven moment zelf voor zijn solopad gekozen. En floep, up to the sky. En the sky is the limit, maar ook beyond hoor. Want hij gaat hartstikke hard. En dat hele muzikale gebeuren, dat zat hem echt wel in het bloed. Want hij kreeg de doopnaam van zijn ouders mee. Freddy, ja, eigenlijk zijn middle name. En dat is niet zomaar, want zijn ouders vernoemden hem naar Freddie Mercury. En dat is dan meteen weer een heel erg leuk bruggetje richting het volgende liedje. Want we komen aan bij Queen op 1534. De populairste band van de lijst, samen met ABBA geloof ik, 24 noteringen. En dit is wederom een bijzondere. Want hier kreeg Freddie Mercury het idee nadat hij de Tour de France langs een hotel zag passeren tijdens opnames in Frankrijk. En voor de videoclip organiseerde Queen een wielerwedstrijd met 65 naakte modellen in het Wimbledon Stadium in Londen. En volgens de hardnekkige legende wilden het fietsverhuurbedrijf waar die fietsen vandaan kwamen, die fietsen pas terugnemen nadat Queen nieuwe zadels had betaald. Ja, of dat zo is, weet ik niet, maar je moet niet alles kapot checken. Dit is op 1534 met de fietsbel, A Bicycle Race. Bicycle.

0: stay.
1: Gary and the Pacemakers en Ferry Cross the Mersey. Een ode aan Liverpool en alles daaromheen. Voor Liverpool is dit wat You Never Walk Alone ook bijna is. Een stukje thuis op de muziek. Dat is het tijd voor rock'n'roll. Rock'n'roll van Nederlandse bodems. Long Tall, Ernie and the Shakers uit Arnhem. Met onder meer Jan Rietman in de gelederen, maar ook Arnie Treffers. En een hommage eigenlijk aan helden als Buddy Holly, Elvis Presley en Ricky Nelson. Dit is Do You Remember?

0: Ik krijg een berichtje van Peter. Sorry buren, ik geniet van de top 1976. Eventjes knalhard de speakers open. Dit is muziek, Koen. Compliment voor de muziek. En ik heb hem teruggestuurd. Een mooie, maar complimenten aan Brabant. Want Brabant heeft gekozen. En zo is het maar net. De top 1976 wordt even tussen aanhalingstekens onderbroken. Want het nieuws hoort er eigenlijk gewoon bij. René, wat zit er zo meteen in?
1: Nou, drie Brabantse musea zetten carnaval extra in de schijnwerpers. En je kon een hele bijzondere kamer boeken in Engeland.
2: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
3: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikkens-specialist.
6: De beste springruiters. Terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
5: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Kijkend naar het verkeer kan ik melden, en dat is af en toe ook wel gewoon heel erg lekker, dat er helemaal niks aan de hand is in Brabant. Dus we kunnen gewoon lekker doorrijden. En dat brengt ons dan
7: op Brabant
0: automatisch op het weer. De bewolking die overheerst, soms valt er wat lichte regen of motregen. En maximaal is het vandaag, of vanmiddag vooral, 22 graden. En het nieuws krijg je van René.
1: Drie Brabantse musea zetten de komende maanden carnaval extra in de schijnwerpers. Het gaat om Stedelijk Museum Breda, het Noord-Brabants Museum in Den Bosch en Museum Helmond. Ze willen met drie verschillende toonstellingen laten zien dat achter het feest carnaval een grote kunst- en maakcultuur schuil gaat, die verder gaat dan de bekende clichés. De eerste tentoonstelling is vanaf volgende week vrijdag te zien in het museum in Breda. PSV heeft de laatste aanwinst van deze transferperiode binnen. De jonge, talentvolle spits Mikkel Bro Hansen tekent een contract van 3 jaar. De voetballer speelde al op 17-jarige leeftijd 15 officiële wedstrijden voor de Noorse club Bodø/Glimt. In die wedstrijden wist hij 8 goals te scoren en gaf hij 3 assists. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht voor Israël door Israël. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon. Minister Sjoerdsma hoopt dat de daders kunnen worden vervolgd.
8: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers, ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
1: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek naar de aanvallen. Met een weekendje weg boeken mensen graag een mooi plekje. En de afgelopen weken stond er wel een heel opvallende advertentie op booking.com. Namelijk Downing Street 10, ofwel de woning van de premier van Engeland. Een Britse consumentenorganisatie heeft wekenlang een netadvertentie voor Downing Street 10 op booking.com laten staan. Je kon er zogenaamd overnachten in de ambtswoning van de Britse premier. 14 mensen probeerden het appartement te boeken. Een consumentenorganisatie wilde zo aantonen dat de controles van booking.com tekortschieten. Zelfs een testbetaling werd nog geaccepteerd. Nou, Booking heeft ook weer gereageerd en die zegt dat de advertentie niet zichtbaar was voor klanten. En dat het bedrijf de meest frauduleuze advertenties binnen 24 uur verwijderd. Ja, het was wel degelijk zichtbaar. Nou, wat zal de volgende zijn? Paleis Soestdijk misschien?
0: Ja, of het huis van René Snippert.
1: Oh, dat kunnen ze ook.
0: Ja, dat is wel leuk. Wie wil daar nou niet slapen, hè?
9: Ik ga boeken.
0: Ja.
10: 11 dagen lang de top 1976.
0: En je kan beter je afvragen welke Nijmeegse vrouw heeft daar nog nooit geslapen. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Dit zijn de Beatles en back in the USSR op 1531 in de top 1976.

0: Back in the USSR. En nou, wel leuk aan dit liedje, even nog voordat we richting het weer gaan, is dat Paul McCartney de drummer is. Ja, dat is echt waar. Ringo Starr die stapte namelijk tijdens het opnemen uit de band. Die was er eventjes helemaal klaar mee. Er waren spanningen in de band. En hij had echt zoiets van, ja, ik hoor er helemaal niet bij. Het gaat altijd maar over die andere drie. Dus die nokte ermee. En toen dacht Paul McCartney, ja, dan moet ik het zelf maar doen. Dus die is gewoon zelf achter de drums gaan zitten. En overigens wel meer liedjes op de White Album werden ingespeeld of ingedrumd door anderen. Want Ringo Starr die had even voor zichzelf gekozen. Maar na een paar weken keerde die gelukkig weer terug. Nou, dat was een leuk feitje. Maar nu naar de echte feiten over wat er om ons heen gebeurt. Wouter van Berdebeek, een hele goede middag.
1: Ja, een goede middag.
0: Zeg, Wouter, het weer, ja, dat laat ons nooit los. Zal ook niet gebeuren. En daarom is dat altijd interessant wat daar gaat gebeuren. En ik moet zeggen, de hele week vind ik het al een beetje druilerig.
1: Ja, dat klopt, ja. Koud is het niet. Het is best wel warm buiten. Met temperaturen toch wel ruim boven de 20 graden vaak. Maar ja, we zitten een beetje met een grijze week inderdaad. Af en toe wat regen. Het regent ook niet echt door meestal. Dat gaat het morgenochtend wel eventjes doen. Maar dat staat. Een heel mooi weekend zit er aan te komen. Met ook veel hogere temperaturen. Maar eerst hebben we nog even inderdaad met die bewolking te maken.

0: Want maandag is maandag pas, daar maken we ons dan pas zorgen over. Eerst maar gewoon even uitgaan van een heel fijn weekend.
1: Wou je maandag toch nog heel even meepakken?
0: Oh, je hebt gewoon een agenda. Je hebt een agenda, ik heb het door. Wouter, vertel het maar. Wat gebeurt er maandag?
1: Nou, toch wel de warmste dag van deze hele periode.
0: Ja, dan mag het. Kom maar.
1: Ja, dat vind je leuk, hè?
0: Ja.
1: Misschien dat het op sommige plaatsen wel 28 graden wordt.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Dat is een klein nazomertje van de dag.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is ook wel lekker.
1: Nou, daar stoppen we dan.
0: Nou, heel goed. En toch goed DF inbrak. Hey, dankjewel en tot later.
1: Hey, doei.
0: Yo, houdoe. En we gaan door met de top 1976 en we komen op 1530 aan.
2: Dames en heren, vervult de regionale omroep werkelijk een taak?
3: Omroep Brabant begon in 1976. En een gouden jubileum verdient een gouden lijst.
4: Daarom 11 dagen lang de top 1976.
0: Oorspronkelijk van Harold Melvin en de Blue Notes. Maar door de stem van Mick Hucknall kwam dat liedje nog veel beter tot zijn recht en werd het eind jaren 80 een nog grotere hit. Op 1530, If You Don't Know Me By Now, Simply Red.

0: zelfs zingt, hoef ik het niet te zeggen.
1: Voor moi la vie va commencer.
0: Johnny Hallyday.
2: Top 1976.
0: Overzicht. Ja, laten we daar eens aan beginnen. Op het eind komen we natuurlijk vanzelf bij die Johnny Hallyday uit. Maar wat zijn de afgelopen 10 liedjes die zijn gedraaid? Nou, op 1539 die Rhythmix. There Must Be an Angel Playing With My Heart. Een plekje daarboven, Phil Collins. And Can't Stop Loving You. Love Is All van Roger Glover en Guest op 1537. En Adriano Celentano met...
3: Reason, Collination and Choosal.
0: Vonden we terug op een plekje 1536. Fleming en Zoe Terrant samen met Ronnie Flex. Alles op gevoel 1535. En Queen met Bicycle Race op 1534. Gary and the Pacemakers, Ferry Cross the Mercy. Vonden we een plekje daarboven op 1533. En op 1532 Long Tall Ernie and the Shakers met Do You Remember. Back in the USSR uit 1968 van de Beatles stond op 1531. En Simply Red op 1530 met If You Don't Know Me By Now. En zojuist Pour Moi La Vie Commencer van Johnny Hallyday. In een nachtje geschreven, er zat wat spoed achter, want het moest voor een film gemaakt worden, waar meneer zelf natuurlijk in zat. De Franse Elvis Presley, Johnny Hallyday. En dus in een nacht in een hotelkamertje gemaakt. Met handdoek op de snaren, zodat niemand wakker werd. Ja, ook heel mooi, hè?

0: Van cassettebandjes tot streaming. Van AC/DC tot Adele. Een muziekreis door meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Dit is de Top 1976 op Omroep Brabant.

0: Alex Harvey. To Make My Life Beautiful. 1527. Een opvallend hitje hoor in Nederland. Wel fraai overigens, want op andere plekken in de wereld sloeg het minder aan. Ook niet in zijn thuisland Amerika, waar country natuurlijk een veel groter podium had. En Alex Harvey ook, maar muzikaal, nou ja. Hij schreef voor Kenny Rogers, Dusty Springfield, Billy Ray Cyrus. Hij was acteur in Dallas, The Dukes of Hazzard, The Rainmaker. Kortom, het was er wel eentje. Maar dit was toch het enige liedje wat hier in de top 40 kwam. Dan gaan we naar 1526, het laatste liedje van dit uur. Wat volledig gaat over acceptatie en gelijkwaardigheid. Lady Gaga en Born This Way.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
7: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
8: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
9: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending tonen ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger, met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dank je wel daarvoor. Je luistert naar de top 1976 op Omroep Brabant. En dat is een lust voor het oor. Ze zeggen wel eens als je iets lekkers proeft dat er een engeltje op je tong piest. Maar nu poept er een in je oor, denk ik. Want dit is echt heerlijk. En we zijn nog niet eens op de helft. Nee, bij lange na niet. Want zometeen gaan we pas richting nummer 1525. En dat is een persoonlijk favorietje van me. Ik kan er heel goed op. Maar wat hoor je dan nog meer dit half uur?

0: 76.
1: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee terug.
12: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
11: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
13: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst.

0: prachtig liedje van de Puma's natuurlijk. Zij maakt het verschil.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Koen Wijn.
0: Ja, en een kolfje naar mijn hand op 1525. Oorspronkelijk helemaal niet bedoeld als grote single. Het zou slechts een B-kantje worden met Paul de Munnik solo achter de piano. Moet wel aangetekend dat Martin Buitenhuis van Dikhout verantwoordelijk was voor de tekst. Maar tijdens de repetities bleek het zoveel indruk te maken op de andere bandleden dat besloten werd het alsnog volledig met de Puma's op te nemen. Ja, en dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. En dat wil je. Hey, maar dan ga ik je even terug meenemen in de geschiedenis. Dat doe ik natuurlijk die hele top 1976 op Omroep Brabant, die dus 11 dagen op je radio is in totaal. En we zitten nu pas op dag 3, dus moet je nagaan wat er allemaal nog gaat komen. Maar ik ga je meenemen. Meenemen naar 19 april 1989. Het Olympiastadion in München. De dampen waren net opgetrokken van het Europees kampioenschap dat Nederland er een jaar daarvoor vierde. Maar nu was de halve finale van de UEFA Cup, de return, tussen Bayern München en Napoli. En op het veld werkte een grootheid zijn warming-up af. Kort broekje, sokjes en een trainingsjackie aan. En op de speakers klonk een lied. En dat lied, dat was van Opus. En deze grootheid, die stond hoog te houden. Links, rechts, balletje op de schouder, in de nek. En nog een keer, links, rechts. Op dit liedje. Life is Life. Terug naar dat moment. Met Opus.

0: 11 dagen lang feest op je radio. 11 dagen lang de top 1976.
1: Op Omroep Brabant, nummer 1523.

En je hoeft helemaal geen oud liedje te hebben om in de lijst te komen. Alex Warren met Ordinary, het liefdesliedje in 2025. Een van de grootste internationale hits van het jaar. En komt op 523 uit in deze prachtige lijst. De top 1976 op Omroep Brabant. Wat dacht je van deze? En gewoon een klein beetje feest. Een standje burenruzie. En zou ik zeggen, Gerard Joling, zing met me mee. 1522.

0: 1976 mooiste nummers aller tijden.
1: Geniet mee.
0: Dit is de top 1976.
1: Omroep Brabant.
0: Nummer 1521.

0: Cooper die bracht die Elected uit vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1972. Wat begon als satire groeide uit tot een van zijn bekendste klassiekers. Hij deed alsof hij zelf een presidentskandidaat was. En die stunt die leverde zoveel aandacht op dat sommige fans hem daadwerkelijk hem stem wilden geven. Nou, dat hebben ze in ieder geval gedaan voor de top 1976. Want daar eindigt hij op 1521.
1: Breedje! Hey Mart, deze is van mij.

0: Beste senior Mart Hoogkamer, ook in de lijst. Zij is van mij en die vonden we terug op 1520. Straks na het nieuws het overzicht, want eerst het overzicht van het nieuws. René, wat zit daarin?
1: Nou, namen van artsen die euthanasie van de 17-jarige Milou in twijfel trokken moeten worden bekendgemaakt. En deze PSV-speler heeft een liedje opgenomen.
2: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
3: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
3: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
5: Omroep Brabant.
0: De bewolking die overheerst vandaag. Soms valt er wat lichte regen of motregen. En de maximumtemperatuur deze middag komt uit op 22 graden. En het nieuws krijg je Faraday.
1: Het Openbaar Ministerie moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet in een euthanasiezaak van de 17-jarige Milou uit Bavel. Haar ouders willen de artsen juridisch aanpakken omdat ze het euthanasieproces in twijfel trokken, terwijl alles volgens regels verliep. Je hoort de advocaat van de familie.
6: Zij vinden het eigenlijk echt wel het minste wat hen toekomt. Als je als ouders er eigenlijk van beticht wordt dat je je dochter hebt beïnvloed om een euthanasie te krijgen, dat is nogal een aantijging. En die aantijging is gedaan door mensen, dokters, die mijn cliënten niet kennen, die Milou niet kenden en die het dossier niet kenden. En dat is dusdanig onzorgvuldig dat mijn cliënten daar graag tegen willen optreden. En dat wordt nu mogelijk gemaakt.
1: Milou kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Een groep van 14 niet betrokken artsen verzocht het OM om de rol verder onder meer te onderzoeken van de ouders. Die brief lekte uit, waardoor de ouders te maken kregen met bedreigingen. Bij een datalek bij de intergemeentelijke sociale dienst Brabantse Val zijn mogelijk de persoonsgegevens van alle cliënten bij anderen terechtgekomen. Het gaat onder meer om namen, burgerservicenummers, bankrekeningnummers en informatie over uitkeringen. De fout ontstond bij het versturen van informatie over uitkeringen in augustus die in verkeerde enveloppen terechtkwamen. De inspectie onderzoekt het datalek en heeft cliënten gevraagd verkeerd ontvangen documenten terug te sturen. Het commissaris voor de media vindt dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel kan zetten. Aanleiding is onder meer het online uitzending waarin begrip werd getoond voor uitspraken van Hitler. Volgens de toezichthouder gaat het al langer mis bij de omroep. Ongehoord Nederland kreeg eerder ook al straffen voor het overtreden van regels en problemen met controle van geld. De minister zou de boel kunnen intrekken omdat er inmiddels genoeg sancties zijn opgelegd. Hij is pas net in Eindhoven, maar hij heeft al zijn eerste liedje opgenomen. Dan heb ik het over PSV-verdediger Geertruida. In de clip is te zien hoe hij op het veld van het Philipsstadion staat te zingen.
7: Neem alle

0: en daarbij krijgt hij hulp van de mascotte Foxy natuurlijk als achtergronddanser. Wil je het zelf zien? Het staat op het account van Geertruida zelf.
1: We zijn lid. Is dat omdat hij lid is geworden bij de File Sportvereniging?
0: Nee, of dit is lid met een T. Dat betekent dat dingen aan zijn, zeg maar. Dat is een woordje. Het is lid. Het is leuk. Het is gaaf. Ja.
2: Sorry, jongen. Vertel het nog eens een keer. Ik snap het.
0: Sorry, opa Koen. Ja.
1: Maar, oké, ja, ik heb dit ook gezien. Overigens, ik weet je, gezien alle controverse die met Geertruida zijn transfer te maken hadden. Feyenoord die naar PSV ging. En mensen in Rotterdam, maar je wordt een woest, weet je. In het Philipsstadion opgenomen. Het is allemaal niet heel erg handig van hem. Maar...
0: Nee, ik zat het ook te kijken en ik dacht ook echt, ja, als je het langs elkaar opweegt, moet je nu per se een liedje opnemen, denk je dan. Maar ja, hij denkt er anders over.
1: Ja, nou, misschien staat hij over een jaartje wel in de top 1976.
0: Wie weet.
1: Je weet het nooit. Met lid.
3: Goedemiddag.
1: Ik denk bij lid een heel andere dingen.
3: De top 1976.
1: Hij misschien trouwens ook wel, maar goed. Dat geldt.

1519, Iggy Pop en Candy. Maar trouwens wel een liedje met een heel verhaal, hoor. Want het kwam in 1990 uit. Maar het vertelt eigenlijk het verhaal van 20 jaar daarvoor. Iggy Pop die had als 23-jarige een affaire met een meisje van 14. En daar gaat dit liedje ook over. Het is echt wel heavy shit. Hij deed toen alles wat God verboden had. Stond stijf van de drugs, had seksuele driften, was zelf net gescheiden. Een meisje, dus minderjarig, Betsy, zo heette ze.

0: Dus dat die Candy schreven. Overigens, ook nog wel aardig om te vermelden, er moest nog iemand de kant van die Betsy zingen. Dat deed Kate Pearson, de zangeres van de B-52's. En ja, zoals gezegd, een hele grote hit. En hij strandde in de top 1976 op 1519.
1: Top 1976, overzicht.
0: Ja, laten we daar eens naar gaan kijken. De afgelopen 10 platen. Johnny Hallyday met Pour moi la vie va commencer. Op 1529, zo, die heb ik gehad. 1528, Alicia Keys en Empire State of Mind Part 2. Alice Harvey, To Make My Life Beautiful op 1527. En Born This Way van Lady Gaga op 1526. De Pumas met Zij maakt het verschil, een liedje uit 2001. Prachtig, 1525. En die prachtige warming-up van Maradona op Life is Life Opus op 1524. Alex Warren met Ordinary vonden we terug op 1523. En een plekje daarboven, Zing met me mee van Gerard Joling. Alice Cooper bezet 1521, Elected. En André Hazes junior en Mart Hoogkamer een plekje daarboven met 1520. Zij is van mij. Candy hoorden we zojuist, Iggy Pop en Kate Pearson, 1519. En dan gaan we naar een liedje. Ja, dat is wel even fijn hoor. Ik denk ook wel dat we er een klein beetje behoefte aan hebben. Ja, even wat gitaar. Toch dacht het wel. Joan Jett en de Blackhearts. I love rock'n'roll.

0: 76.
1: Ja, I Love Rock'n'Roll van Joan Jett en de Blackhearts. Een geflopt liedje van de Britse band The Arrows. Het is ergens best gek, want zoveel anders klonk dat uiteindelijk toen helemaal niet.

ja, dit zijn de Arrows. En toch flopte het liedje door problemen met de platenmaatschappij, met je gebrek aan promotie. Maar ja, goede tijd, goede plek. Misschien is dat dan het medicijn. Want Joan Jett die zag de Arrows op televisie spelen toen ze in Engeland toerden. En ze besloot dit liedje te coveren. Zocht nog even een

band. Uiteindelijk waren dat de Blackhearts. En het werd een hit. En niet zomaar eentje. Een wereldhit. En later, want ja, zeker als je wat jonger bent, dan ken je denk ik de boyband 5 nog wel. En die gebruikte dat hele arrangement eigenlijk nog een keer voor dit liedje.

0: dat is natuurlijk wel grappig, want dat was Everybody Get Up. En dat zal in die tijd de fans van Five zullen dat niet beseft hebben. Dat dat dus iets was wat oorspronkelijk van de Arrows was, die overigens ook keurig hun royalties daarvan ontvingen. Ik heb het nog eventjes gecheckt en ze staan nog steeds vernoemd in de credits. Je luistert naar de top 1976 met heel veel mooie muziek. Af en toe die mooie verhalen tussendoor. En nu naar een dame die trouwens ook nog een Nederlandse connectie heeft. Het is een achternichtje van Henk Wijngaard. En dan heb ik het over Shania Twain. En Twain die schreef het nummer wat je zo meteen gaat horen, Man I Feel Like a Woman, samen met haar toenmalige echtgenoot en producer Mutt Lange. En die man die zat ook achter klassiekers van onder meer AC/DC, maar ook liedjes van Bryan Adams, Celine Dion en Foreigner. Geen koekenbakker dus. Invloeden die kwamen uit haar eigen ervaringen met dragartiesten en het uitgaansleven. Want ze zag daar hoe mensen zich lekker vrij konden uitdrukken.
1: Let's go, girls.
0: En dus werd het deze Man I Feel Like a Woman 1517. Je hoort hem op Omroep Brabant.
1: I'm going

Wat fijn, hè? Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. Vond hem terug op 1517 in de lijst der lijsten. En ja, ik ga afronden met een plaat waar een verhaal bij hoort. Ja, en dat moet ik ervoor vertellen, want dan beleef je hem nog veel mooier en beter. 1985, 18 maart, toen werd ik geboren, maar dat doet helemaal niet ter zake. Want in 1985, op 28 januari, nog voordat ik er was, kwamen tientallen van de grootste Amerikaanse artiesten samen voor We Are The World. Een nummer dat werd gemaakt om geld in te zamelen voor de hongersnood in Afrika. En het initiatief ontstond nadat Harry Belafonte zich liet inspireren door de Britse benefietsong Do They Know It's Christmas, hè, van Band Aid. Dat kennen we allemaal nog wel. Michael Jackson en Lionel Richie die schreven het nummer in slechts enkele uren, waarna Quincy Jones de productie op zich nam. En ik zei het al, 28 januari 1985. Toen verzamelden zich in L.A. maar liefst 45 bekende artiesten voor de opname. Stevie Wonder, The Boss, Bruce Springsteen, Tina Turner, Diana Ross, Bob Dylan, zomaar wat namen. En die opnames die vonden plaats direct na de American Music Awards, waardoor vrijwel alle artiesten toch al in die stad waren. Quincy Jones die hing bij de ingang van de studio een boodschap op. Check your egos at the door. Ofwel, laat je ego buiten. Want artiesten die zongen gezamenlijk het refrein. Terwijl verschillende sterren ieder een solopartij voor hun rekening namen. En de single die werd een enorm succes. Verkocht tientallen miljoenen exemplaren. En die opbrengsten die gingen via USA for Africa naar hulp voor slachtoffers van de hongersnood in Ethiopië. En dat is zo'n verhaal dat je even moet beseffen als je de eerste klanken hoort van We Are The World.

0: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
11: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustusos.nl.
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
13: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending tonen presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel, Ismael, daarvoor. Het is bijna 2:02 op deze 3 september 2026. En dat is dus ook dag 3 van de top 1976 op Omroep Brabant. 1976 plaatjes uit de gehele muziekgeschiedenis door jou op een rijtje gezet. Want je hebt, als het goed is, gestemd. En bent nu aan het genieten van een heerlijke evenwichtige lijst. Met in dit half uur...

0: Ja, heel veel moois dus. Blijf luisteren.
1: 1976.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend zittenspecialist.
11: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
13: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje lang charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
11: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
1: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
14: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: Elena Miles en Black Velvet. Niet voor niks trouwens.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Koen Wijn.
0: Ja, want Black Velvet gaat volledig over Elvis Presley. Hè. Geschreven toen de King 10 jaar dood was en duizenden fans hem herdachten bij Graceland. Het landgoed waar hij woonde. En met dat in gedachten werd dit liedje gemaakt door een van de schrijvers die op dat moment aantekeningen maakte. Terwijl hij sprak met fans van de King. Een soort van journalist bijna. En voor Elena Miles was dat allemaal niet zo'n hele fijne tijd. De tijden van het liedje werd zij opgelicht door haar platenmaatschappij, waardoor ze zelf miljoenen betaalde aan haar eigen populariteit. En daardoor heeft ze pas na 18 jaar voor het eerst wat verdiend aan dit liedje. Dus ja, weet je, als het geen hitlijst was geweest, dan had ik hem misschien nog wel een keer gedraaid om er nog wat een extra appeltje voor de dorst te geven. Hey, welkom. Fijn dat je luistert. Net wanneer je intuned naar de top 1976. En als ik een beetje naar de app kijk, dan ben je al een tijdje aan het luisteren. Want ik krijg zoveel mooie reacties op die top 1976. Net nog Jan die vroeg, goh, hebben jullie een speciale computer daar waar al die weetjes uitkomen? Nee Jan, dat is gewoon voorbereiding. Sommige dingen die weet je en sommige dingen die zoek je op. Om het juist nog net wat specialer voor jou te maken als luisteraar. Dat je denkt, oh wat leuk, zo heb ik dat liedje nog nooit bekeken of beluisterd. Straks heb ik nog een heel mooi verhaal bij Mr. Brightside van The Killers. En dan moet je ook maar goed naar de tekst luisteren. Dan hoef ik dat verhaal bijna niet meer te vertellen. Het verhaal vertelt namelijk zichzelf. Maar eerst gaan we naar een hele populaire Belgische band. Die betekent letterlijk ga met God. Vaya con Dios en Heading for a Fall op 1514.
3: Dames en heren.
4: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
5: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
6: En dit is ons cadeau aan jou.
7: Radio op zijn best.
2: De top 1976.

met een gevoel dat iets niet klopt. Nou, dat gebeurde bij Brandon Flowers, de leadzanger van The Killers. Hij werd midden in de nacht wakker en wist één ding zeker. Zijn vriendin was hem op dat moment aan het bedriegen. Hij ging naar het café waarvan hij wist dat ze daar was en bam, inderdaad. En toen geloofde hij pas echt omdat hij het met eigen ogen zag. Hij was Mr. Brightside. En dat vertelt het verhaal in dit liedje. Geweldig, hè? En nu Donna Summer. En hele andere hot stuff. Want die hoor je nu op 1512 in de top 1976.

0: een klein orkest een heel fijn liedje. En dat vinden er velen, want daarom staat hij in de top 1976 op 1511. Ben ik er al aan toe? Ja, ik ben er wel aan toe.
1: Top 1976, overzicht.
0: Ja, laat ik even gaan kijken wat ik als laatste 10 liedjes heb gedraaid. En dat betekent dus dat ik op 1520 begin. Daar stond Zij is van mij, van André Hazes junior en Mart Hoogkamer. Iggy Pop en Kate Pearson met Candy op 1519. En Joan Jett en de Blackhearts, I Love Rock'n'Roll op 1518. Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman op 1517. En USA for Africa met We Are the World, een plekje daarboven, 1516. 1515, Alanna Miles en Black Velvet. En Heading for a Fall van Vaya Condiers op 1514. 1513, The Killers en Mr. Brightside en Hot Stuff van Donna Summer stond op 1512. Zojuist Klein Orkest en Laat Mij Maar Alleen. En dan gaan we verder terug in de tijd. Want dan komen we terecht in 1978 bij een toevallig duet. En dat kwam allemaal door een geniale radiomaker. Waarom? Vertel ik zo. You don't

0: We gaan zo meteen zeker richting het nieuws. Maar eerst nog even de rust om te vertellen hoe dit liedje tot stand is gekomen. Want dat vind ik gewoon ontzettend leuk. Het verhaal van dit liedje is eigenlijk een ode aan Gary Guthrie. En die naam die gaat je waarschijnlijk niet zeggen. Ook niet gek, want hij was een radiomaker bij een lokaal radiostation in Louisville. En hij had twee bandjes met het liedje You Don't Bring Me Flowers. Eentje waarop Neil Diamond zong. Solo. Hij bracht het namelijk uit als een themaliedje voor een televisieserie. En eentje waarop Barbara Streisand zong, want zij coverde dat liedje ooit. En die Gary bij de radio, die zat 's nachts wat te klooien in een mixertje en ontdekte dat ze zongen op exact dezelfde toonsoort. En als je de liedjes aan elkaar plakt, dat je eigenlijk een prachtig duet had. Hij zond vervolgens die volgende ochtend dat duet wat hij bij elkaar had zitten piemelen uit op de radio. En mensen waren razend enthousiast. De telefoon stond roodgloeiend. Dat liedje moest uitgebracht worden. Maar Diamond en Streisand, die hadden elkaar nog helemaal niet gezien. Die waren niet samen in één studio geweest, maar opeens hadden ze wel een duet. En toen besloten ze, wij moeten die studio in en we gaan het voor eens en voor altijd heel goed doen. En dat was het resultaat. You Don't Bring Me Flowers. Neil Diamond, Barbara Streisand op 1510. Het is een mooi verhaal, hè?
1: Het is een heel mooi verhaal.
0: Dat wou ik zeggen. René, zometeen nog meer mooie verhalen. Maar ook misschien minder mooie verhalen, want het nieuws, wat zit erin?
1: Ja, die is inderdaad iets minder vrolijk dan wat jij net vertelde. Nou, er is een virus opgedoken in Brabant. En mag je eigenlijk met parkeerlichten eventjes snel parkeren?
0: Zometeen hoor je meer.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
2: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
4: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
5: zit in Wil, Reuzel en Riethoven.
6: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
7: De beste springruiters. Terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
8: Omroep Brabant.
0: Kijkend naar het weer zie ik dat de bewolking vandaag overheerst. Wat lichte regen of motregen af en toe uit het wolkendek valt. En de temperatuur maximaal oploopt tot een graad of 22. En je het nieuws krijgt van René.
1: In Brabant is iemand besmet geraakt met het West-Nijl-virus. Dit jaar zijn er in Nederland zeker 9 mensen besmet geraakt. De meeste besmettingen zijn in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland vastgesteld. Een vrouw van boven de 80 uit Utrecht is overleden aan de gevolgen van het virus. Het West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. De symptomen zijn vergelijkbaar met een heftige griep. Toch is volgens het RIVM de kans op een besmetting klein. Inbrekers hebben een enorme ravage aangericht in het proeflokaal van Abdij de Berne in Heeswijk-Dinter. Vrijwilligers schrokken zich rot toen ze het proeflokaal kwamen openen. De dieven zijn er vandoor gegaan met 2 kluizen, kratten bier en frisdrank, consumptiemunten en gereedschap. Het proeflokaal is inmiddels weer open. Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit belanden is maar weinig hulp die echt werkt. Onderzoekers pleiten daarom voor behandelingen speciaal voor meisjes, omdat alles nu ontwikkeld is voor jongens.
9: Nou, is criminaliteit over het algemeen een jongensding. Er zijn een stuk minder meisjes. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat als je alles ontwikkelt voor jongens en meisjes gewoon in diezelfde behandelingen zitten, dat het best wel eens zo kan zijn dat dat niet goed werkt voor hen.
1: Meisjes die in de criminaliteit belanden zijn vaak vroeger seksueel misbruikt. Daar zou meer focus op moeten komen liggen. Dan een verhaal van RTL, want die hebben een prangende vraag uitgezocht. Mag je een auto met gevarenlichten aanzetten om snel een pakketje op te halen of iets dergelijks? Nou, nee. Je gevarenlichten aanzetten betekent niet dat je gratis mag parkeren. Dat heeft de rechtbank in Noord-Holland bepaald. Een man uit Hoorn kreeg een boete omdat hij niet had betaald bij een parkeerautomaat.
10: Hij vond dat hij alleen aan het laden en lossen was, maar volgens de rechter geldt dat alleen als er echt spullen uit de auto worden gehaald of erin worden gelegd. Nou, een pakketje snel ophalen of snel wat anders doen, dat valt er dan weer niet onder. En dus de parkeerboete, die blijft gewoon staan.
11: Ja, ik heb ooit in Delft een parkeerboete gehad, omdat ik inderdaad op een gracht stond en daar met mijn parkeerlampen aan iets uit aan het laaien was. En toen heb ik een boete gehad. Toen heb ik ook teruggeschreven, joh, ik was de dure apparatuur aan het uitladen. Ik was er toen volgens mij voor werk. En toen hebben ze gezegd, oké, dat is goed, dan is het goed. En dan wordt de boete kwijtgescholden. Dus je moet gewoon je parkeerlampen aanzetten en altijd zeggen, ik had hele dure apparatuur. Ah,
10: dat is een truc. Nou.
11: Ja, maar dat was echt een truc. Ik hoefde verder niks anders te doen. Boete kwijt.
10: Nou,
11: goed, hè?
10: Waarvan akte.
11: Graag gedaan.
12: Goedemiddag. 11 dagen lang de top 1976.
11: Zou dat een goed excuus zijn? Nee, maar ik was de top 1976 aan het luisteren. En met nu Nathalie en Broeglia. 1509. Dit is Torn.

Natalie Imbruglia, naast zanger is ook actrice, want ze speelde 2 jaar in de soapserie Neighbours, zoals ook Australië. En met een beetje carrière. En de meesten zullen haar kennen van deze grote hit. Wat een cover is het, dat weten dan weer niet veel mensen. Want het was eigenlijk een Deense liedje. Ja, daarna vertaald en bij Imbruglia terechtgekomen. En het was een wereldhit. Uit deze trouwens ook op 1508 in de top 1976. Lady Gaga en Paul.

0: van de Golfoorlog.
1: En dat had een cruciale betekenis in dit liedje. The Stars van Simply Red. Niet in de inhoud, maar wel in het opnameproces. Ze waren namelijk het liedje aan het opnemen in de studio in Parijs. Maar de sfeer daar, mede door de beelden van de Golfoorlog, die voortdurend daar op de televisie te zien waren, die beviel zo slecht dat ze naar een andere studio zijn gegaan. Ze zijn naar het zonnige Venetië verhuisd. En daar ontstond uiteindelijk de plaats Stars. Die definitief ook dit niveau haalde. Dankzij een andere studio. Het is altijd wel heel grappig hoe bepalend sfeer kan zijn. Ja, dat geldt natuurlijk ook in een bedrijf, maar dat geldt ook gewoon in de muziekbusiness. Als je iets aan het doen bent, ik weet dat R.E.M., Michael Stipe, die zong ooit een liedje helemaal naakt in. Ja, die was een beetje boos, het was hartstikke warm en die dacht, ik trek al mijn kleren uit, ik ga nu zingen. En daarna is het ook klaar, weet je wel. Dus zo heeft altijd alles zijn verhaal. En dan naar het verhaal van Dan Hartman en Relight My Fire. Nou ja, verhaal. Het is een titeltrack van het gelijknamige album van Dan Hartman. Die niet alleen solo succes kende, maar ook voor andere artiesten produceerde en schreef. Zo werkte hij samen met onder meer Tina Turner, Joe Cocker, Bonnie Tyler, Paul Young, James Brown. Zomaar wat namen. Hij overleed helaas veel te vroeg. Op 53 of 43-jarige leeftijd aan een hersentumor. En dat terwijl je Hartman heet. We gaan dus richting Relight My Fire. Wat ik voor het eerst leerde kennen in de uitvoering van Take That. Want ja, mijn zus had die cd. En dan vaar je daar toch een klein stukje op mee. Maar het is natuurlijk van deze man. En daarom hoor je hem hier op 1506 in de top 1976.

0: Daylight, My Fire, Dan Hartman. En ik onderbreek hem toch nog heel eventjes. Want zometeen... hij zit alweer te glunderen. Ja, ik zie het.
1: Jij, Koenman, dit is toch heerlijk?
0: Ja, nee, het is ook echt leuk. En het is ook echt zo leuk welke reacties er allemaal binnenkomen op de app.
1: Ja, ik zie het.
0: Want ik vertelde een uurtje geleden of zo van... Ja, weet je, deze voor DJ's is dit ook een fantastische tijd. Maar, alleen ook een drukke tijd. Want je doet veel in de voorbereiding. Ja. Je bent allerlei dingen aan het uitzoeken. En tijd en weet ik veel allemaal. Want je wil het zo mooi mogelijk. Maar daar komen dan zulke lieve reacties binnen. Dat vind ik echt te gek.
1: Dat doen we toch allemaal voor?
0: Ja, dat doe je het inderdaad.
1: En uiteindelijk hebben die mensen ons ook allemaal voorzien van prachtige stemlijstjes. En kunnen wij zo'n mooie lijst draaien. Ja. Zo werkt het toch
0: wel. Dus dit is een soort wisselgeld eigenlijk. Ja. Dat geven we dan terug. Hey, zometeen gaat dus Ronnie verder. Ik ben er al bijna doorheen. En ik mag afsluiten met iemand waar ik morgen het origineel van ga draaien. En mag draaien. En waar ik altijd goede herinneringen heb. Niet alleen bij deze man. Want deze man, ja, die vind ik verder wel aardig. Maar daar houdt het ook op. Maar Peter Blanker, morgen, daar heb ik alleen maar goede herinneringen aan. Waarom, vertel ik morgen wel. Want nu eerst John de Bever. En dat is natuurlijk ook een schat.

0: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
4: En hoe was het bij het ING servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Nu bij Dirk, Silvokruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
11: SVK Benelux.
10: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
12: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
13: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue. Avenue.
14: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken, en daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Nou, dan gaan we naar de ANWB. Daar zit Edwin Geerts. Die heeft waarschijnlijk wat files te melden. Edwin, goedemiddag.
17: Middag, Ordie. Het is er gelukkig maar één op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein is de vertraging 20 minuten.
16: Dankjewel.
0: Top 1976.
16: Ja, dag 3 van de top 1976. Met ook het komende uur weer allemaal pareltjes die jij de lijst in hebt gestemd. Welke dan, vraag je je misschien af? Nou, deze sowieso.

0: 76.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
8: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
7: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
13: Daarom trakteren we je 11 dagen lang de top 1976.
14: Het gevoel van hier.
0: Nummer 1500.

0: De Police hier in de top 1976.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Ronnie Balk.
0: Ja, dat was So Lonely. Een liedje dat de voorman van Police, Sting, schreef voordat hij al bij de Police zat eigenlijk. En überhaupt de band bestond. Die bestond toen nog helemaal niet, de Police. Hij deed het daarvoor. Dat was in 1975. Toen zat hij nog bij de band Last Exit. En ook daar schreef hij gewoon wat liedjes voor. Maar het bleef op de plank liggen. Het werd eigenlijk nooit uitgebracht. Een paar jaar later ontstond de Police met inderdaad Sting natuurlijk in de vocale hoofdrol. En namen ze het nummer op voor hun debuutalbum. Dus eigenlijk is het een stukje, een beetje uit de amateurtijd van Sting, als ik het zo mag omschrijven. Maar goed genoeg voor een mooie notering in de top 1976 op 1504. De Police dus, and So Lonely. Ben ik jou ook zo blij deze week met die top 1976? Als ik de app zo lees, dan is dit een lijstje die voor heel veel mensen oneindig mag doorgaan. Maar ja, dat lukt natuurlijk niet, hè? Want het zijn maar 1976 liedjes. Nog tot en met volgende week vrijdag op de radio. Ik zie José ook wel appen dat ze een beetje in de war is. Omdat we natuurlijk een beetje geschoven hebben met allerlei tijden en zo. Ik ben nu in één keer net na 3 uur op de radio. Koen na 12 uur al. Hubert net na 9. En Jordi een uurtje korter. Ja, dat is in verband met die lijst. Want we gaan door tot 12 uur vannacht, hè? Dus ook vanavond is er nog van alles te beleven op muzikaal gebied. Als het gaat om die top 1976 op de radio hier. Met straks na 6 John van Vroenhoven. En vanaf 9 uur Maarten Kortleven. Nou, zometeen op 1502 een nummer van Soundgarden, waar ze een Grammy mee wonnen voor de categorie Best Hard Rock Performance. Dus dat belooft wat. Maar eerst naar het jaar. 10 jaar voor de oprichting van Omroep Brabant. We zijn opgericht in 1975, dus we gaan terug naar 1965. Dat doen we voor een hit van de Moody Blues.
2: Dit is de top 1976.

0: Van cassettebandjes tot streaming. Van AC/DC tot Adele. Een muziekreis door meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Dit is de Top 1976 op Omroep Brabant.
0: Nummer 1502.

Daar straks op 1503 Moody Blues Go Now. Een van de vier noteringen in de top 1976. En dit was op 1502 Soundgarden Black Hole Sun. Een band uit Seattle, opgericht 10 jaar voordat dit liedje uitkwam, namelijk in 1984. Ja, het liedje kwam uit in 1994. En in Seattle, daar heb je een geluidskunstwerk, dat heet A Soundgarden. En dan mag jij raden waar de bandnaam vandaan komt. Precies. Wat is het voor geluidskunstwerk, hoor ik je ook meteen denken. Nou, als de wind hard genoeg waait, dan maakt het kunstwerk mysterieuze, fluitende en zingende geluiden. Daar kan ik ook. Daar hoeft de wind niet voor te waaien, zal ik maar zeggen. Soundgarden won een Grammy met Black Hole Sun voor Best Hard Rock Performance. In 1995 was dat. En een mooie plekje, een mooie notering in de top 1976 op 1502. Zometeen doen we weer even een overzichtje, want dan hebben we gewoon weer 10 liedjes gehad. Hè? Time flies when you're having fun. Maar dat doen we niet voordat we een hit hebben gedraaid van Mister. Daarvoor duiken we even de jaren 80 in. Ze staan maar 1 keer in de lijst hier. 1 keer in de lijst, de top 1976. En wel met die allergrootste hit uit de jaren 80. Die heb jij er misschien wel ingestemd. Dankjewel daarvoor. Dit is Broken Wings. Hey.

0: was ook nog een optie geweest, maar die heeft de lijst niet gehaald. Wel dit nummer één keer in de top 1976. Mr. Mister, in dit geval met hun grootste hit, die heet Broken Wings.
1: Top 1976, overzicht.
0: Ja, we doen weer even een overzichtje, want zoals ik al zei, time flies when you're having fun. We hebben weer 10 liedjes gehad. Klein orkest op 15, 10 met Laat mij maar alleen. Op 1509, Nathalie Imbruglia, Thorn. Op 1508, Neil Diamond en Barbara Streisand. En You Don't Bring Me Flowers, Stars van Simply Red. Op 1507, Dan Hartman, Relight My Fire op 1506. En de laatste bij Koen was van John de Bever, Zijne Maat. Het is moeilijk bescheiden te blijven op 1505. Ik begon dit uur met The Police, So Lonely op 1504. 1503, Moody Blues, Go Now. 1502, Soundgarden met Black Hole Sun. En op 1501 zojuist, Mr. Mister, Broken Wings uit 1986. Door met de lijst op 1500, Creedence Clearwater Revival.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar. En dit is ons cadeau aan jou.
1: De top 1976.

0: Op nummer 1500 Creedence Clearwater Revival en Cotton Fields. We gaan naar René, die heeft het nieuws zometeen voor ons. Wat zit erin, René?
1: Man met een mes in Breda en een van de beste voetballers aller tijden gaat ergens mee stoppen.
2: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: De beste springruiters, terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broers Noor, btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Nou, goed nieuws voor alle mensen op de weg. Er zijn geen noemenswaardige vertragingen, dus overal lekker doorrijden.
7: Omroep Brabant.
0: Qua weer veel bewolking, af en toe wat lichte regen of motregen. Temperatuur zo'n 22 graden. Komende nacht is het bewolkt en blijft het met 19 graden aan de warme kant. En voor het nieuws gaan we naar René Snippert.
1: Een man van 39 heeft vanmiddag iemand met een mes bedreigd in Breda. Een omstander wist het mes af te pakken, maar liep daarbij een kleine snee in zijn hand op. Agenten gebruikten een stroomstootwapen om de man onder controle te krijgen. Hij werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Voor de derde keer in 2 weken tijd zijn autoruiten ingeslagen in de parkeergarage Zwijs in Tilburg. Zeker 10 autoruiten sneuvelden afgelopen nacht op de parkeerplaats in de spoorzone in het centrum van Tilburg. Bewoners zijn er klaar mee.
8: Ja, mijn autoruiten is ingeslagen, helaas.
9: Voelt dat?
8: Ja, kloten.
9: Met wat voor gevoel zet u nu uw auto hier nog weg?
10: Ja, misschien vanaf nu wel met samengeknepen billen elke keer.
9: Wat tegen die daders willen zeggen?
8: Ja, rot op.
1: Nou, waarvan akte? De gemeente Tilburg heeft nog niet gereageerd op de vragen. Zeker 1000 websites van bedrijven, ZZP'ers en stichtingen staan vol met illegale casinopromotie. Maar vanwege dit.
0: Messi.
1: Ja, dat is zijn chant natuurlijk. Ja. Het gebeurt als eerbetoon aan een van de beste voetballers aller tijden, Lionel Messi. Hij zette eerder deze week een punt achter zijn interlandcarrière bij Argentinië. Er is voor gekozen in de 10e minuut, omdat Messi altijd rug nummer 10 draagt. Als de wedstrijd is stilgelegd, is het de bedoeling dat iedereen in het stadion applaudisseert.
0: Ik denk dat Messi hier ook wel lekker op gaat.
1: Ja, ik denk het ook. Maar hij wordt daar ook wel echt voor afgroten.
0: Ja, dus dat snap ik. Ik snap ook wel. Want het is ook wel iemand met een ongelofelijke carrière. Ja, natuurlijk. Nou heb ik niet zo heel veel verstand van voetbal, maar Messi die ken ik. En ik weet dat hij heel veel gepresteerd heeft. Dus ja. Misschien dat hij dit dan ook een beetje verdient, René.
1: Ja,
0: niet?
1: Dat vind ik wel. Okay. Ja, ik ben wel een groot fan.
0: Hey, dankjewel. Tot over een uurtje weer voor een update. In de tussentijd natuurlijk. Als je meer nieuws wil, dan ga je naar onze site. Of dan kijk je even in de app.
11: Goedemiddag! 11 dagen lang de top 1976. Ja, voor de

0: altijd.
1: Dames en heren, vervult de regionale omroep werkelijk een taak?
2: Omroep Brabant begon in 1976. En een gouden jubileum verdient een gouden lijst.
3: Daarom 11 dagen lang de top 1976.
2: Omroep Brabant. Nummer 1498. Cry.

Fantastisch mooi. De zusjes Lisa, Amy en Shelley. Oftewel de dames van de OG in Lights and Shadow. Het nummer werd geschreven door hun eigen vader. Rick Vol was dat. Deed het samen met de vriend van Shelley destijds. Althans, dat schrijven dan van dit liedje. Het liedje gaat over hun moeder die toen ziek was. En ook de impact daarvan, van die ziekte op het gezin. En ze deden natuurlijk, dat weet je ongetwijfeld nog, met dit nummer voor Nederland mee aan het Songfestival. In 2017 was dat alweer in Kiev. En ja, de meiden wisten niet helemaal zeker of hun moeder naar Kiev kon komen vanwege haar ziekte. Maar uiteindelijk tijdens die Songfestivalfinale zat ze gewoon in de zaal. En dat was natuurlijk voor dat gezin wel even een momentje. En dan moet je denk ik als dochters zijnde toch eventjes slikken. Nou, uiteindelijk werd OG'en 11e in de finale van dat Songfestival in 2017, dus in Kiev. Ze waren te vinden op 1498. En daarvoor nog een stukje muziek uit Feyenoord. Chris Bauer op 1499 met Vlinders. Elvis Costello, die coverde dit liedje van Charles Aznavour.

Elvis Costello voor de film Nothing Hill uit 1999. Deed hij op verzoek van de regisseur, want eigenlijk was het de bedoeling om de versie van Charles Aznavour te gebruiken in die film. Maar daar sloegen de testkijkers niet echt op aan. Hoe dan, denk je? De grote Charles Aznavour, waar mensen niet op aanslaan? Nee, het gebeurde echt en er moest dus een nieuwe versie komen. En die versie die werd dus ingezongen door Elvis Costello en staat op 1497 in deze prachtige lijst.

0: heb jij gedaan?
1: Ja, in Brabant zouden we zeggen, dat heb jij gedaan. Even met de vinger wijzen, maar Mo spreekt natuurlijk algemeen beschaafd Nederlands. Dat heb jij gedaan. Op 1496 in onze top 1976. Een bakje koffie met een vriendin. Een beetje terugkijken naar de relaties die ze hadden. Dat resulteerde uiteindelijk in dit liedje. En het staat ook niet voor niks. Het is ook een mooi liedje in onze top 1976. Daarvoor nog zo'n mooi liedje. Uitvoering van She. Niet van Charles Aznavour, maar van Elvis Costello. Dus voor de film Nothing Hill op 1497. De app staat open. Hè. Laat vooral van je horen. 06-573-28203. Of je een beetje aan het genieten bent. Of er misschien liedjes voorbij komen die in jouw stemlijstje staan. Waar je eigenlijk kei trots op bent. Kan ik me helemaal voorstellen. Want het is toch wel lekker als je dan op een liedje hebt gestemd. Dan je hem ook voorbij hoort komen. Dus dat er meer mensen het eens zijn met je. Dat zo'n liedje in de lijst thuis hoort. John, die appt. Goedemiddag, Ronnie. Eén ding is zeker. We hebben Brabanders een geweldige muzieksmaak. Wat een fantastische lijst. Genieten is het. En dat doen we deze hele week. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Nou, John, blijf lekker genieten. Dat doen wij ook. Nog tot en met volgende week vrijdag. En ook vanavond gaan we wat extra langer door. Na 6 uur is John er tot 9 uur. En vanaf 9 uur tot aan 12 uur middernacht. Dus Maarten Kortlever. Met het laatste stukje van de lijst van vandaag. En dan gaan we morgenochtend vanaf 6 uur gewoon weer verder. Dan pikt Jordi de draad weer op. Ik heb er nog 2 voor je. Richting 4 uur. Dat is straks een liedje uit 1968. Van heel lang geleden. Jacques Dutronc. Die hoor je straks met Il est 5h Paris Seville. Als ik dat een klein beetje op zijn Frans mag uitspreken. Ik hoop dat ik het goed doe voor je. Maar eerst een nummer dat eigenlijk allereerst alleen maar in een lange jam-sessie bestond. Bizar, die jam-sessie die duurde 20 minuten. Uiteindelijk hebben ze er, nou laten we zeggen, een radioversie van gemaakt. En met andere woorden, ze hebben hem gewoon een klein beetje ingekort. Want anders was er geen houden aan natuurlijk. En het grappige is, het liedje werd ook nog eens uitgebracht in het jaar dat Omroep Brabant werd opgericht. 1976, jawel!

0: fluitje ook, hoor. We zijn even luisteren. Het gaat ook maar door het hele liedje heen. Jacques Dutronc.
1: Top 1976.
0: Op Brabant. Paris de Weije. En dat beroemde fluitje, dat was eigenlijk een last-minute reddingsoperatie. Want Jacques Dutronc die vond dat de opname een beetje kaal was eigenlijk. Hè. Prima liedje, maar ik mis iets. Dat was eigenlijk zijn opmerking in de studio. Nou, in de studio daarnaast zat een fluitist wat dingen op te nemen. Je voelt hem aankomen. Die kwam even in de studio waar Jacques Dutronc dat liedje zojuist had ingezongen. En hij kwam even luisteren en dacht, nou, daar kan ik wel wat mee. Improviseren. En vervolgens in één take werd de fluitpartij die we nu allemaal kennen en die je zojuist hoorde in dat liedje opgenomen. Op 1494, Jacques Dutronc met, daar ga ik nog een keertje, Il est 5h Paris Seville, zo heette die. We gaan verder zometeen na 4 uur met de lijst met de nummer 1493. Wat staat daar? Ja, verrassing.
1: Straks meer Top 1976. Op Brabant.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
10: Dit
11: in Mil, Reuzel en Riethoven.
12: Brabants nieuws op je smartphone. Ga naar omroepbrabant.nl/download.
13: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
14: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
13: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue. Avenue.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren tot dat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nou, dank u vriendelijk. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Edwin Gerritsen. Hoe is het met de files in Brabant, Edwin?
10: Nou, gewoon niet. Het staan er wel een aantal, maar het valt nog mee, de drukte. De langste die staan op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. 10 minuten oponthoud. De A58 Bergen op Zoom richting Breda. Voor knooppunt de Stok 5 minuten. En op de A59 Zierikzee richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Sterkte in de file.
17: Top 1976.
0: Waar je ook bent, misschien wel in die file. Luister lekker mee naar deze prachtige lijst. Houd ook het komende uur zeker de radio aan. Want er staat heel veel moois voor je klaar. Bijvoorbeeld deze liedjes.

0: 1976.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
6: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
7: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
6: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
8: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
9: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
10: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
8: Nummer 1493.

0: Troll met Run.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Ronnie Balk.
0: Die zanger van Snow Patrol, Gary Lightbody, die had een pittige 72 uur achter de rug in Glasgow. Hij was daar flink aan het feesten gegaan, alleen hij was van een betonnen trap afgedonderd. Hij belandde in het ziekenhuis met een aantal dichtgeslagen ogen en een paar tanden minder. Nou ja, goed, dat is niet echt heel erg fraai natuurlijk. Maar ja, hij had in één keer tijd over, want hij kon niks meer. Hij kon geen kant op en toen dacht hij, nou ga ik maar gewoon een liedje schrijven. En toen schreef hij dit nummer, Run, uit 2004, terechtgekomen in de top 1976 op 1493. Onder meer opgestemd door Frank Smulders, zie ik. En ook door, zou dat de Erik, Erik Evengroen, zou dat de Erik zijn van de ANWB? Nou, zou me niet verbazen, past ook wel een beetje bij hem, deze muziek. Had ik al gezegd dat het ook voor ons ontzettend genieten is en dat we je eigenlijk eeuwig dankbaar zijn voor de mooie lijst, want wat een pracht en praal nog tot en met volgende week vrijdag de top 1976. Het is echt heerlijk om al die liedjes te mogen wegdraaien. Frans, die laat in de app weten, want de app staat ook gewoon open. Stuur ons vooral berichtjes, vinden we leuk. We luisteren al sinds dinsdag bijna non-stop naar de lijst. We hebben een beetje slaaptekort. Nou, ik zeg Frans nog even volhouden. Tot volgende week vrijdag. Claudia, die zegt, yeah, dit uur mijn favoriete liedje uit mijn lijstje. Ik heb mooie herinneringen aan Berlin. Nou, Take My Breath Away gaat inderdaad later dit uur nog voorbij komen. Dus wat dat betreft nog een hoop moois op het menu. En als je gek bent van de muziek van Raccoon, ja, dan zit je ook goed bij de top 1976. Want ze staan er namelijk 6 keer in. 2 keer met een Engelstalig nummer en 4 keer met een Nederlandstalig nummer. Zoals dit nummer op 1492.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar. En dit is ons cadeau aan jou.
2: De top 1976.

er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen, dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

Confession of the Groom.

0: 70 Spacer. Want de sample uit dat liedje werd gebruikt in dit nummer van Alcazar. Crying at the Discotheque was een hit in 2001 en is te vinden in onze lijst op 1491.
1: Top 1976, overzicht.
0: Ja, hebben we 10 liedjes gehad? Zeg jongens, welke liedjes dan? Nou, op 1500 Creedence Clearwater Revival met Cotton Fields. Op 1499 Chris Bauer met Vlinders. Nog een band uit Feyenaard, erachteraan. Op 1498 O'Gene en Lights and Shadows. 1497 Elvis Costello met She. Op 1496 Mo, dat heb jij gedaan. 1495 Steve Miller Band, Fly Like an Eagle. 1494 Jacques Dutronc, Il est un cœur, Paris, Sevilla. Op 1493 Snow Patrol met Run, Raccoon. Wat een mooi liedje, hè? Geef je hart niet zomaar weg. 1492 en zojuist op 1491 Alcazar en Crying at the Discotheque. Stiekem zijn we ook best een beetje dol op Limburg.
2: Ja, jawel.
0: En zeker als het gaat om de mannen van Robin Hezen, want ze staan 13 keer in de lijst en we komen ze nu ook tegen op 1490.
1: Een muzikaal cadeau, 11 dagen lang, de top 90.

0: Als je het dan over lieve zangeressen hebt, dan hoort deze wel in het lijstje thuis. Anneke van Giersbergen en My Mother zat op 1489 in de top 1976. Ze begon op haar zevende al met zingen. Dus ja, ze draait al wat jaartjes mee. En ze zong natuurlijk ook bij Within Temptation. Hè? Anneke van Giersbergen en schat van de mens. René is aangeschoven voor het nieuws zometeen. Wat zit erin, René, zo?
1: Nou, ouders van overleden Milou willen de namen van de artsen weten die vragen stelde bij haar dood. En een schoolreisje is afgebroken.
2: Hey, bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
5: De beste springruiters, terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
4: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
0: Het is bijna 1 over half 5. We gaan even schakelen naar de ANWB, want daar zit Edwin Gerritsen. Hoe is het met de files in Brabant, Edwin?
6: Er staat ruim 100 kilometer file. Het is niet veel drukker dan normaal op donderdag. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Rotterdam, een kwartier. Op de A50 Eindhoven richting Os, tussen Sint-Oederode en Veghel, 10 minuten. Op de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Knopen de Zoomland en Knopen de Stok. 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. En op de A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel een kwartier oponthoud.
0: Nou, dankjewel weer.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, qua weer. Er is veel bewolking. Af en toe wat lichte regen of motregen. Temperatuur zo'n 22 graden op veel plekken. Komende nacht is het bewolkt en blijft het met 19 graden aan de warme kant. Morgen wordt het onstuimig met flink wat wind en kans op windvlagen tot 60 km per uur. In de ochtend is er regen, later wat droger met af en toe zon. En dan wordt het 20 graden. En voor het nieuws gaan we naar René Snippert.
1: Het Openbaar Ministerie moet van de rechter de namen bekendmaken van de 14 artsen die in een brief aan het OM vraagtekens hebben gezet in de euthanasiezaak van de 17-jarige Milou uit Bavel. Een groep van niet betrokken artsen vroeg om onderzoek te doen naar de rol van de ouders. Die brief lekte uit, waarna de ouders te maken kregen met bedreigingen. Nu willen haar ouders juridische stappen ondernemen. Je hoort de advocaat van hun.
8: Zij vinden het eigenlijk echt wel het minste wat hen toekomt. Als je als ouders er eigenlijk van beticht wordt dat je je dochter hebt beïnvloed om een euthanasie te krijgen. Dat is nogal een aantijging. En die aantijging is gedaan door mensen, dokters, die mijn cliënten niet kennen, die Milou niet kenden en die het dossier niet kenden. En dat is dusdanig onzorgvuldig dat mijn cliënten daar graag tegen willen optreden. En dat wordt nu mogelijk gemaakt.
1: Milou kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. In een schuur in Bokstel zijn 3 gestolen motoren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. De politie kwam de motoren op het spoor na een tip van de Duitse politie. Een GPS-tracker van een gestolen motor leidde naar de schuur. 1 van de motoren was bijna helemaal uit elkaar gehaald. De politie doet verder onderzoek. Ernest Stewart blijft langer technisch directeur van PSV. Zijn contract is met 4 jaar verlengd tot 2031. Stewart kwam in 2023 naar Eindhoven en speelde een belangrijke rol bij de successen van PSV, waaronder 3 landstitels en de beker. Ook algemeen directeur Marcel Brands en trainer Peter Bos hebben hun contract verlengd. Politie en het Openbaar Ministerie waarschuwen voor een nieuwe groep jonge cybercriminelen. Die zijn zelfs soms zo jong dat ze vanaf 11 jaar al bezig zijn met online criminaliteit.
9: Dat zijn personen tussen de 11 en 25 jaar. Zij komen vooral uit westerse landen, spreken Engels en werken in een soort van online netwerk en plegen vooral datadiefstallen en crypto-diefstallen. We zien dat nu in de volledige breedte. Het richt zich op burgers, het richt zich op organisaties. Er gaat ontzettend veel geld in om en daarmee heeft het ook echt een ontwrichtend karakter voor de samenleving.
1: De opkomst van kunstmatige intelligentie maakt het volgens de politie makkelijker om aanvallen uit te voeren. Dan een verhaal uit andere media. Een schoolreis van 150 VWO-leerlingen uit Groningen naar Praag is eerder beëindigd nadat 72 leerlingen zich niet aan de afspraken hielden. Ze dronken alcohol of waren 's nachts buiten het hostel, terwijl dat verboden was. De school besloot daarom de hele groep eerder naar huis te sturen. Volgens de school was het niet haalbaar om tientallen leerlingen apart terug te sturen. De leerlingen moeten vrijdag op school komen voor een gesprek over hun gedrag.
0: Zou er sprake zijn van een verantwoordelijkheidsgevoel door de mensen die, zal ik maar zeggen, niet hebben gedaan wat afgesproken was?
1: Als in dat voor de andere leerlingen...
0: Ja, dat ze denken, wat de potverdorie, had ik dat nou maar niet gedaan, want nou zijn we allemaal naar huis gestuurd.
1: Ik denk wel dat ze ervan balen, die andere groep. Maar ja, je weet niet wat voor jongens of meisjes er natuurlijk in die groep zitten.
0: Nee,
1: zitten
0: geen idee.
1: Daar hielden.
0: Maar wel balen voor iedereen daar in ieder geval. Ja. Toch? Een mooi reisje naar Praag, uiteindelijk. Gewoon, huppakee, door je neus geboord.
1: Ja, dat is wel balen inderdaad.
0: Dankjewel René, tot over een uurtje weer voor een update. In de tussentijd meer nieuws op web en app.
10: Goedemiddag. 11 dagen lang de top 1976.
0: We zijn toegekomen aan 1488. Daar staat Berlin met de Take My Breath Away. 100.

0: Het is toch een iconisch liedje uit een iconisch decennium, de jaren 80. 1986, Berlin en Take My Breath Away uit die film Top Gun natuurlijk, hè.
1: I gotta give you your dream shot. I'm gonna send you up against the best. You two characters are going to Top Gun.
0: Nou ja, Debbie Lonsdaard heeft erop gestemd en die heeft er ook bij gezet met heel veel uitroeptekens erachter. Top Gun! En waarschijnlijk goede herinneringen aan die film en natuurlijk ook aan de muziek. Appie van Bas zie ik, audio heb je.
2: Ronnie!
0: Hey Basje! Ik
2: ben lekker bezig. Oh. We kijken uit naar alle verhalen bij de mooie muziek. In de auto staat die knijterhard aan, dus let's go!
0: Nou, let's go Bas. Daar heb ik nog wel even een verhaaltje bij dit liedje van Berlin, Take My Breath Away. Want dat is eigenlijk best wel opmerkelijk. Giorgio Moroder, die maakte de filmmuziek voor de film Top Gun.

0: Tom Cruise en Kelly McGillis. Voor die extra opnames, die liefdescènes, die moesten nog worden opgenomen. Want die zaten dus in de eerste versie van de film er niet in. En dat vond het publiek niet leuk. En grappig genoeg zie je dus ook vooral silhouetten. Hè, omdat onder meer Kelly McGillis ondertussen haar haar had geverfd. Dus ze had een hele andere kleur haar. En het nummer was in eerste instantie eigenlijk bedoeld voor de Motels. Die maakten er ook een demo mee. Maar de platenmaatschappij die wilde gewoon liever een wat bekendere band. En zo kwamen ze uiteindelijk bij Berlin uit. Take My Breath Away werd uiteindelijk een wereldhit. Mede dankzij Top Gun en is te vinden in de top 1976 op nummer 1488. Zullen we even lekker gaan rock'n'rollen, jongens?
1: 11 dagen lang feest op je radio. 11 dagen lang de top 1976.

0: luistert naar de top 1976
1: op Omroep Brabant.
2: De top 1976.
0: Nummer 1486.

0: vieren 50 jaar Omroep Brabant met het mooiste uit meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Dit is de Top 1976.
2: Het gevoel van hier, Omroep Brabant.
0: Nummer 1485.

Tom Waits op 1485, Tom Traubert's Blues. Daarvoor de Beatles op 1486, Norwegian Wood. En ook nog Chuck Berry, de favoriete rock'n'roll-held van Jan van Steenhoven op 1487.

0: zijn, want dan hebben we nog heel veel liedjes te gaan zetten in de app. Precies, want we gaan nog door tot en met de volgende week vrijdag. Hè. Dan hoor je de nummer 1 ergens op de dag voorbij komen. Gewoon lekker blijven luisteren, de radio aan ook vanavond, want straks na 6 uur is John er. En vanaf 9 uur Martin Kortlever. Ik heb er nog eentje voor 5 uur voor je. En dat is een prachtig mooi liedje van Barbara Pravi. Voilà. Ze heeft in totaal maar liefst 15 versies qua tekst van het nummer geschreven, want ze vond Voilà zo belangrijk dat ze maar bleef sleutelen. En ze vertelde dus dat ze de ene na de andere versie op papier zette. Uiteindelijk was ze dan toch tevreden. En ze wilde vooral voor 100% tevreden zijn. En ook een nummer hebben wat bij haar paste. Nou, dat was ze. Dat was er uiteindelijk. De tweede plek behaalde ze tijdens het Eurovisie Songfestival in 2021 in Rotterdam. En ja, jullie hebben het liedje ook gewoon in deze prachtig mooie lijst gestemd. De top 1976. Waar staat ze dan met haar fantastisch mooie nummer? Barbara Pravi. Voilà, op 1484.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
2: En dit is ons cadeau aan jou.
3: Radio op zijn best.
4: De top 1976.

0: 1976.
1: Barbara Pravi haalde de tweede plek dus tijdens het Songfestival in 2021 in Rotterdam met voilà. 499 punten scoorde ze. Straks na vijven, lekker verder met de lijst. En ook dan weer een liedje van het Songfestival. Alleen dan iemand die het wel heeft gewonnen.
0: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant.

0: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
7: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu. Voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
6: Even helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
9: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Nou, dan gaan we voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Edwin Gerritsen, goedemiddag.
13: Middag, Ronnie. Er staat ruim 100 kilometer file in Brabant. Er zijn geen opvallende files bij. En ze zijn ook niet erg lang. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Afrit Sint-Michielsgestel en Afrit Kerkdriel heb je 10 minuten vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 10 minuten. Op de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 10 minuten. En op de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Voor Afrit Wouws Plantage 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk.
12: Dankjewel en sterkte in de file.
9: Top 1976.
12: Ja, we zijn dinsdagochtend begonnen met nummer 1976. En zometeen zijn we alweer toe aan nummer 1483. En daar staat Loreen. En verder.

0: 76.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Pas je eindelijk het perfecte...

0: Uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
2: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
5: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
4: Nummer 1483.

0: lekker dansen.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Ronnie Balk.
0: Ja, veel songfestivalliedjes in dit hoekje van de top 1976. Barbara Pravi hadden we daar straks al met Voila. En straks ook nog Joost Klein. Die komt ook nog voorbij met Europapa. En dit was de winnaar van het songfestival in 2012. Loreen, Euphoria. Was ook wel opmerkelijk, want Euphoria kreeg namelijk toen, tijdens dat songfestival, van bijna iedereen punten. Van de 42 landen die mochten stemmen, gaven er 40 punten aan Loreen. Alleen Italië, die gaf helemaal niks. Nee, die vond het niks, het liedje. Was net niet hun cup of tea, denk ik. Dus niente punten voor Loreen vanuit Italië. Maar alle andere landen dus wel. Althans, bijna alle andere landen. En nog opvallender, 18 landen, die gaven haar de volle 12 punten. En dat was toen voor dat moment een record. Nou, één ding is zeker, jullie gaven haar genoeg stemmen om op 1483 te komen in de top 1976. Loreen met Euphoria. Lekker begin van dit uurtje. Een nieuw uur met allemaal goede muziek. De app staat ook open. Maak er ook vooral gebruik van als je het leuk vindt om even iets te melden. Hè. 06-573-28203. Sandra die luistert op een bijzonder plekje. Niet in Brabant, laat ze weten, maar in Italië, waar ze op vakantie is. Ja, dan word ik nieuwsgierig. Waar ben je dan op vakantie? Ze zit in, even kijken, Ravenna, als ik dat goed uitspreek. En dat ligt een beetje ten oosten van Bologna, begrijp ik. En het schijnt er volgens Sandra wonderschoon te zijn. Net zoals de lijst, zeg ik er dan maar gewoon eventjes zelf bij. He, want die is ook fantastisch mooi. Jullie hebben hem samengesteld en wij genieten, jullie genieten van de top 1976. We hebben straks op 1481 T-Pow, China in Your Hands. Maar eerst duiken we even de jaren 60 in voor de hit van Los Bravos.
2: De top 1976.

0: hoort ook zeker bij de jaren 80 deze band. T-Pow en China in Your Hand. T-Pow, dat is een personage uit de science fiction serie Star Trek. Ja, dat is zo niet aan mij besteed, dus dat wist ik ook helemaal niet. Maar ik zag dat daar de bandnaam aan ontleend is. De zangeres is Carol Decker en scoorde een grote hit in de jaren 80 met T-Pow. Op 1481 in onze lijst en daarvoor hadden we Los Bravos, Black is Black, op 1482. En die zanger van Los Bravos, die werd vaak vergeleken met Gene Pitney. Had een beetje hetzelfde stemgeluid ook. Zijn naam is Mike Kennedy. En dan denk je, ja, waar komt die man vandaan? Los Bravos, Black is Black. Hè? Dat zal ongetwijfeld wel een of ander zonnig oord zijn. Maar het bleek gewoon een Duitser te zijn met de naam Michael Volker Kogel. Dus niks exotisch.
1: Top 1976, overzicht.
0: Ja, we hebben weer 10 liedjes gehad, dus even de boel overzichtelijk maken. We hadden op 1490 onze Limburgse vrienden die 13 keer in de lijst staan. De Rowenaerse. Dan moet ik het even proberen een beetje Limburgs uit te spreken. Vergeten. Nou, is dat goed zo? Vergeten, zo heette dat liedje. Op 1489 Anneke van Giersbergen, My Mother Said. Vroeger natuurlijk bij The Gathering. Ik zei blijkbaar Within Temptation. Ja, sorry. Slip op de tong. Nee, The Gathering, tuurlijk zat ze daarbij. 1488 Berlin, Take My Breath Away uit Top Gun. 1487 Chuck Berry, Johnny Be Good. Op 1486 The Beatles, Norwegian Wood. Op 1485 de man die na dat liedje best een keelsnoepje kon gebruiken volgens mij. Tom Waits en Tom Traubert's Blues uit 76. Barbara Pravi op 1484 met Voila. Een ander songfestival liedje als eerste dit uur. Loreen, zij won het songfestival in 2012 met Euphoria. En verder hadden we even kijken. China in Your Hand, zojuist nog van. Eerst Los Bravos, sorry, met Black is Black. En op 1481 zojuist T-Pow met China in Your Hands. Dat betekent dat we weer 10 liedjes hebben weggewerkt. En dat we op weg gaan naar de volgende 10 liedjes. Dat zijn uiteraard ook weer ontzettend lekkere pareltjes. Zometeen een nummer van de Rolling Stones, maar eerst de derde nummer 1 hit in Amerika voor de Birds. Ook te vinden in onze top 1976.

0: Van cassettebandjes tot streaming. Van AC/DC tot Adele. Een muziekreis door meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Dit is de Top 1976 op Omroep Brabant.
0: Nummer 1479.

Lekkere blues van de Rolling Stones. Het was ook de allereerste bluesplaat die in Engeland op nummer 1 kwam. Little Red Rooster op 1479 in de top 1976. Ik heb er nog eentje richting 17:30. En dat is een liedje dat oorspronkelijk uitkwam in 1980. Toen werd het een hit, maar jaren later in de jaren 90 werd het nummer gebruikt in een hele grote reclamecampagne voor Pioneer Autoradio's. En daardoor werd dat oude nummer opnieuw een hit en kwam zelfs op nummer 1 in Nederland. Hij staat ook in de top 1976. Sniff and the Tears, Driver's Seat.

0: Ja, dat is het mooie van die lijst. Het gaat alle kanten op in de top 1976 qua jaartallen, maar ook qua genres. Dit was Sniff and the Tears op 1478 en Driver's Seat. Bijna 17:30, we gaan richting het nieuws. Het nieuws krijg je zo meteen van René. Wat zit erin, René, zo?
1: Nou, blunder bij een sociale dienst en Marco van Basten in première.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl. De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl. City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
3: De beste springruiters. Terug in Valkenswaard. Beleef de Longines Global Champions Tour van 4 tot en met 6 september. Koop je tickets via de website of aan de kassa in Valkenswaard.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
0: 17:30. Dus even kijken hoe het met de files gesteld is. Edwin Gerritsen van de ANWB. Waar zijn ze te vinden?
5: Er staan er aardig wat in Brabant. Ruim 100 kilometer file. Er zijn weinig opvallende files. De langste staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Afrit Michels Gestel en Afrit Kerkdriel. Een kwartier vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten. Op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordloosendijk en Dam een kwartier. Op de A59 Ten Bosch richting Zierikzee is een ongeluk gebeurd. Tussen Waalwijk en Knoopend Hooipolder een half uur extra reistijd. Eén rijstrook is daar dicht.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Vanavond en vannacht is het bewolkt en blijft het bij 19 graden aan de warme kant. Morgen wordt een onstuimige dag met flink wat wind. In de ochtend regen, later wat droger en een zonnetje. Het wordt maximaal 20 graden. En voor het nieuws gaan we naar René Snippert.
1: Bij een datalek bij de sociale dienst Brabantse Wal zijn mogelijk de persoonsgegevens van alle cliënten bij anderen terechtgekomen. Het gaat onder meer om namen, burgerservice-nummers, bankrekeningnummers en informatie over uitkeringen. De blunder ontstond bij het versturen van informatie over uitkeringen in augustus die in verkeerde enveloppen terechtkwamen. De inspectie onderzoekt de datalek en heeft cliënten gevraagd verkeerd ontvangen documenten terug te sturen. In Brabant is iemand besmet geraakt met het Westnel-virus. Dit jaar zijn er in Nederland zeker 9 mensen besmet geraakt. De meeste besmettingen zijn in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland vastgesteld. Een vrouw van boven de 80 uit Utrecht is overleden aan de gevolgen van het virus. Het Westnel-virus wordt verspreid door muggen. De symptomen zijn vergelijkbaar met een heftige griep. Toch is volgens het RIVM de kans op een besmetting klein. Buiten is het 20 graden, maar Rijkswaterstaat is intussen bezig met het klaarmaken van de strooiwagens en sneeuwschuivers voor komend winterseizoen.
7: Ja, je moet het eigenlijk niet anders zien als de brandweer of de politie. Ja, die staan altijd stand-by om ingezet te worden. Dat is niet elk moment van de dag. Maar als er gebeld wordt, moeten ze klaarstaan en dat geldt voor ons niet anders.
1: Afgelopen jaar waren de wegen soms spekglad en ging veel strooizout er doorheen. Maar daar is aan gedacht.
7: Ja, we hebben absoluut genoeg strooizout. We hebben afgelopen seizoen zo'n bijzonder seizoen meegemaakt dat we, nou ja, ik zou niet zeggen dat het op was, maar de bodem van de zoutput die kwam wel in zicht. Maar we hebben afgelopen zomer hebben alles weer besteld. Dus alle loodsen die staan weer helemaal vol en klaar voor inzet.
1: Meer hierover zie je op onze web en app. Vrienden van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders hadden hem eerder gewaarschuwd voor zijn werk bij de woning van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. in Overasselt. Ze vroeg zich af of het wel veilig was, omdat er eerder op het huis al was geschoten. Leenders zelf zag er geen gevaar in. De beveiliger van 51 wordt door vrienden omschreven als een behulpzaam en geliefd persoon. De politie onderzoekt nog wat zijn precieze rol was in het conflict rond Jan G. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is gisteravond de tv-serie over Marco van Basten in première gegaan. Die gaat over het leven van een van Nederlands beste voetballers alle tijden.
8: Met Marco.
9: Met Cor.
8: We hebben beet. Ze willen praten.
10: Die willen praten.
8: A. C. Milan.
11: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie, AS kijken, die Europa vindt, Feyenoord die Europa vindt, et cetera. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu zeg maar de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant, hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer.
1: Ja, bij de première waren ook Ruud Gullit en Frank Rijkaard. Dat waren zijn voetbalvrienden bij AC Milan in Italië.
6: Is dit een beetje de Messi van Nederland of niet, René? Ja, als voetbalkenner. Wij hebben het straks over Messi gehad natuurlijk. Van Basten is wel een hele grote. Een beetje een droogkloot, dan wel.
1: Ja.
6: Maar ontzettend goede voetballer, toch?
1: Ja, het was niet in mijn tijd, maar ik neig dan toch iets meer naar Johan Cruijff als we de status
6: van Messi
1: pakken.
6: Klopt.
1: Maar Marco van Basten scheen wel, hij schijnt ook heel goed te zijn geweest.
6: Nou, dat blijkt.
1: En de titel bezorgd, hè, 1988.
6: Dat bedoel ik. En dat zijn we nooit vergeten.
1: Nee, heb ik gemist helaas.
6: Hey, dankjewel René en meer nieuws op Web en App.
9: Goedemiddag. 11 dagen lang de top 1976.
6: Zometeen naar onze vrienden van Weerplaza, maar eerst op 1477. James Brown.
10: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
12: Go ahead.
10: I wanna get into it, man, you know.
12: Go ahead.
10: Like a sex machine, man.
12: Yeah.
10: Moving, doing it, you know.
12: Yeah.
10: Can I count it off?
12: Go ahead.
10: 1, 2, 3, 4.

0: Marianne Kroon van Overdijk heeft erop gestemd. Lekker dansnummer met een hoop uitroeptekens erachter. James Brown, Sex Machine, hij staat 1 keer in de lijst. Dus hierna ga je hem niet meer horen. Zojuist wel op 1477. We gaan naar Jeroen Elfrink van Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronnie.
0: En nog steeds een aangename temperatuur buiten, hè?
1: Ja, daar ligt het zeker niet aan. De temperatuur lag zelfs even op 25 graden, zo halverwege de middag. Nu een graad of 23. Ja, niet slecht.
0: Nee, hoe wordt het vanavond?
1: Nou, vanavond neemt de bewolking geleidelijk aan toe. En de komende nacht kan er af en toe wat regen vallen. Geen grote hoeveelheden. Temperatuur blijft echt wel hoog. De minima liggen rond 20 graden. Dat is voor september toch echt wel bijzonder in de nacht.
0: En morgen en het weekend, want dat staat voor de deur natuurlijk.
1: Nou, morgen moeten we echt even een onstuimige dag trotseren. Temperatuur, daar ligt het opnieuw weer niet aan, want die stijgt naar 22 tot 24 graden. Maar in de middag veel wind, ook een paar flinke buien. Windstoten tot zo'n 70 km per uur. Maar het weekend daarentegen verloopt echt een heel stuk vriendelijker. Zaterdag veel zon, 20 of 21 graden. En zondag wordt het zelfs 25 graden.
0: Heerlijk. En misschien nog eventjes een blik werpen in volgende week? Of is dat niet de moeite waard?
1: Nou, maandag nog wel. Dan kan de temperatuur zelfs nog even stijgen naar 27 graden. Maar daarna, ja, er komt toch echt die herfst op gang. Met temperaturen die onder de 20 graden gaan duiken. Dagelijks een paar buien, ook veel wind. Ja, dat is echt wel echt even ander weer dan we nu hebben.
0: Nou, dankjewel Jeroen, we zijn weer bij. Ik wens jou een mooie avond.
1: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Gaan wij door met onze lijst, de top 1976. Die je kunt volgen ook op omroepbrabant.nl/top1976. Straks onze Songfestival-inzending van 2 jaar geleden. Maar eerst op 1476, Eros Ramazzotti. Samen met Tina Turner, Casa della Vita.
2: Dames en heren.
3: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
4: Omroep Brabant bestaat 50 jaar en dit is ons cadeau aan jou.
3: Radio op zijn best. De top 1976.

Netherlands. Maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de

0: Europapa. Dat mis ik, Tijntje. Maar goed, dat doe ik dan zelf maar eventjes. Joost Klein en Europapa op 1475 in de top 1976. Het nummer werd op de dag nadat hij uitkwam zo vaak gestreamd dat er meteen een Spotify-record aanging. Want ja, hij scoorde een Spotify-record. Het oude record stond op naam van Duncan Lawrence met de Arcade. En Joost die had dus binnen 24 uur al meteen een record te pakken. Ruim 1,2 miljoen streams in Nederland in de eerste volledige dag dat het liedje uitkwam. Het werd ook wel heel goed gepresenteerd toen ook bij Arjan Lubach en zo. Ja, ze hadden er een heel circus omheen gebouwd, dus dat draagt uiteindelijk wel bij aan het succes natuurlijk. Ja. En het Songfestivalverhaal, dat was natuurlijk pure drama. Het lied had een plek in de finale weten te bemachtigen, maar werd gedisqualificeerd door de EBU na een melding van ongewenst gedrag, waar uiteindelijk geen bewijs voor bleek te zijn. Joost Klein op 1475 in onze lijst. En daarvoor op 1476 Eros Ramazzotti en Tina Turner met Costa della Vita. Mooi duet. Tina Turner was een beetje fangirl eigenlijk van Eros Ramazzotti. Ze waren samen op een feestje. Eros die stond daar te zingen. Zijn liedje, Costa della Vita. En zij ging gewoon lekker spontaan meezingen. En toen dachten de mensen, nou, dat is wel heel goed. Dan moeten we misschien gewoon maar eens gaan opnemen. Nou, dat werd uiteindelijk gedaan. En dus een grote hit ook in onze top 1976. Ik heb nog twee liedjes richting 6. Straks na 6 is Sjonder natuurlijk. En vanaf 9 uur Maarten Kortlever. En een van die twee liedjes is er een van, hoe kan het ook anders, de Beatles.
1: Dit is de top 1976. Omroep Brabant.

박상을 해보겠습니다.

0: 1473 in onze top 1976. The Cure met de Lullaby.
1: Top 1976.
0: Ja, Robert Smith was natuurlijk de zanger en is nog steeds de zanger van The Cure. Treedt ook nog steeds op, hè, op allerlei plekken. Wel een paar jaartjes ouder geworden, maar dat is ook niet erg. Hè. Dan worden we allemaal natuurlijk de vader van Robert Smith, van The Cure. Die vond het altijd leuk om zelf een beetje slaapliedjes te verzinnen. En die slaapliedjes die hadden vaak ook een behoorlijk grimmig einde. Waarom verbaast mij dit niet als ik die Robert Smith zie? Die grimmige liedjes, die bleven Robert Smith bij, die bleven hangen. Of misschien moet ik eigenlijk wel gewoon zeggen, het was een beetje een jeugdtrauma van die Robert Smith. Feit is in ieder geval wel dat het inspiratie was voor Lullaby. Het liedje dat je net hoorde op 1473 in onze lijst. Nou, we gaan nog lekker door. Straks na 6 is John er tot 9 uur met ook weer een hele bult goede muziek. Muziek waar jullie op hebben gestemd. En vanaf 9 uur Maarten Kort levert tot middernacht. Meekijken kan via omroepbrabant.nl/top1976. En ik meld mij graag morgenmiddag weer net na 3.
1: Straks meer top 1976. Omroep Brabant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attents met ds.nl.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek, en op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, dankjewel. We gaan naar de ANWB. Goedenavond, Edwin Gerritsen.
14: Dag John.
13: Hoi.
14: De files nemen snel af in Brabant. De langste staan nog op de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam heb je 20 minuten vertraging. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tot je Os en Knoop het Bankhoef 10 minuten oponthoudt.
13: Oké, dankjewel. We gaan zo meteen door met de lijst. De top 1976. We zijn aanbeland bij nummer 1472. Daar hoor je zo dit.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
9: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
10: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
9: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
11: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
9: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
12: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
13: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
12: Nummer 1472.

0: zei het gisteren al, we zijn een gastvrije provincie, dus ook Den Haag is van harte welkom.
1: Harry Klokkenstein.
0: Oh, oh, Den Haag.
2: 11 dagen lang.
3: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
2: John van Vroenhoven.
0: Goedenavond. Ja, bijzonder veel zin weer. De hele dag heb ik ook zitten lijsttrekken. Hoop dat jij hem ook de hele dag aan hebt gehad. Is dat het geval, dan heb je heel veel mooie muziek al voorbij horen komen. En ook de komende 3 uur ga ik je vermaken met heel veel mooie muziek. Het zijn de liedjes die jullie op je stemlijstje hebben gezet. Zoals ook op 1472 OO Den Haag van Harry Klokkenstein. Een artiest die eigenlijk helemaal niet bestond. Want zet de letters Klokkenstein maar eens in een andere volgorde. Dan krijg je Klein Orkest. Ja, daar hebben we het over. Harry Jekkers en de muzikanten van Klein Orkest. Zij brachten de plaat bewust niet uit onder die naam, omdat het nummer qua stijl en de Haagse lol eigenlijk buiten de gewone repertoire van de groep viel. Zometeen op nummer 1470 Baggy Trousers van Madness. Maar nu is het tijd voor nummer 1471 in de lijst. De top 1976. En daar staat Mexico van Les Humphrey Singers.
3: De top 1976.

Een vleugje pop, een vleugje ska, een beetje punk. En dan heb je Madness. Waaronder deze Baggy Trousers in de top 1976 op plek 1470. Dan zou je het normaal voor mij even een overzicht krijgen van alle liedjes. Maar ik heb zoveel muziek dit uur dat ik je daar gewoon liever mee ga vermaken dan het overzicht. Je kan meekijken op omroepbrabant.nl/top1976. En daar vind je Bob zeker.

het fietst bijzonder lastig. Against the wind. Dat weten we allemaal als we vroeger als fietsje naar school gingen. Bob Seger en de Silver Bullet Band. 1469 in de top 1976. Against the wind. Een man die meerdere keren voorkomt. Maar liefst 12 keer. Zijn naam is Elton John. Die vinden we een plekje hoger op 1468. En ik zei het al, je kan de lijst meekijken op omroepbrabant.nl/top1976. Dit is Daniel.

0: Ooit zoveel mooie nummers in één lijst gehoord?
1: Jij bedankt voor het stemmen.
0: Dit is de Top 1976 op Omroep Brabant. Nummer 1467.

0: Een lijst die erg divers is en dat is dankzij jullie. Jullie stemden op Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough. Met als resultaat dat hij op plek 1467 door was nu in de lijst de top 1976. Die we even onderbreken voor het volgende. Want we gaan naar het nieuws met René. René, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ga je het over hebben?
1: Nou, Brabant is opgepakt in drugslab. En PSV-speler die belt Peter Bos 's nachts op om een hele bijzondere reden.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaapje niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proefliggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
4: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
5: Mijn papa verkoopt stoelen.
6: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
7: Dit zit.
6: Voordelig en snel.
7: Dit zit.
0: We gaan naar de ANWB, vertelt Edwin Gerrits waar het staartje van de avondspit staat. Edwin.
8: En die staat op de A27 van Utrecht naar Breda. Daar staat nog de enige file tussen Noorderloos en Werkendam is de vertraging 10 minuten.
0: Oké, dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Er bestaat kans op een kleine bui. Het blijft opvallend warm met zo'n 18 graden. Het is 6:30, tijd voor het nieuws met René.
1: Twee Brabanders zijn opgepakt in een groot drugslab in het Belgische Pelt. Het gaat om een man van 41 uit Valkenswaard en een man van 45 uit Eindhoven. Ook is een Belg van 41 aangehouden. In het lab werd een grondstof gevonden voor het versnijden van cocaïne. Bij een huiszoeking in Valkenswaard zijn spullen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor de productie van synthetische drugs. Voor de 3e keer in 2 weken tijd zijn autoruiten ingeslagen bij de parkeergarage Zwijze in Tilburg. Zeker 10 ruiten werden aan tichelen geslagen afgelopen nacht op de parkeerplaats in de spoorzone. Dat is in het centrum van Tilburg. Bewoners zijn er klaar mee.
10: Ja, mijn autoruit is ingeslagen, helaas.
11: Voelt dat?
10: Ja, kloten.
11: Met wat voor gevoel zet u nu uw auto hier nog weg?
12: Ja, misschien vanaf nu wel met samengeknepen billen elke keer.
11: Wat zou je tegen die daders willen zeggen?
10: Ja, rot op.
1: De gemeente Tilburg heeft nog niet gereageerd op vragen. Minister Letchert van Media beslist binnen enkele dagen of Ongehoord Nederland mag blijven uitzenden. Volgens Haagse bronnen raakt de omroep waarschijnlijk zijn licentie kwijt. Aanleiding is het oordeel van de Commissie voor de Media dat Ongehoord Nederland niet meer aan de wettelijke eisen voldoet. De toezichthouder noemt een uitzending met Adolf Hitler een kantelpunt. Toen werd gezegd dat de Duitse dictator dingen ook goed zei. PSV-trainer Peter Bos blijft hongerig naar meer succes. Na 3 kampioenschappen op rij vertelde hij gisteravond tijdens een masterclass in Eindhoven uitgebreid over zijn werkwijze, zijn spelers en zijn kijk op winnen. Komend seizoen heeft hij ook heel veel vertrouwen in.
13: Ik vind dat we weer de beste selectie van Nederland hebben. En dat vind ik echt. Dat wil niet zeggen dat je dan ook automatisch kampioen wordt. Nee. Want je moet het altijd laten zien. Ja. Maar de potentie is er.
1: Maar dat was niet het meest opmerkelijke. Bos deelde ook wat anekdotes over spelers, onder wie Serginho Dest.
13: 12:15, 's nachts, telefoon gaat, Serginho Dest. Nee, dan moet iets aan de hand zijn. Dus ik neem op, ik zeg, Serge, alles goed, jongen. Hij zegt, ja, trainer. Hij zegt, ik zat nog even te denken. Ik vind dat u de marketing slecht doet voor ons. Ik zeg, wat zeg je? Nou, zegt hij, er mogen geen fotografen of cameraploegen bij de training aanwezig zijn. Ik heb content nodig voor mijn volgers. Ik zeg, jongen, dan gaan we morgen eens even over hebben.
1: Nou, gelukkig kan hij goed voetballen. En ik ben heel benieuwd wat er is besproken toen die 2 elkaar zagen. Nou, de hele aflevering van Masterclass die kan je zien via Brabant Plus.
0: Oh, wat leuk. Ja, dat heeft hij leuk goed, verteld. Hè? Ja, hartstikke mooi. Dankjewel, René.
14: Goedenavond. 11 dagen lang de top 1976.
0: Met zometeen op 1465 Quiz Isaac. Maar eerst Cliff Richard, 1 plekje hier.

0: ons heeft gestemd.
1: En dit zijn de 1976 allermooiste nummers ooit gemaakt.
0: De top 1976.
1: Op Omroep Brabant. Nummer 1465.

0: Hadden we daar net Cliff Richards met de congratulations voor Omroep Brabant 50 jaar bestaan op 1466.
1: Top 1966. Omroep Brabant.
0: En zojuist Chris Isaak, Wicked Game op 1465. Chris Isaak schreef dat liedje overigens nadat een vrouw hem later op de avond belde met de vraag om langs te komen. En hoewel hij zich realiseerde dat de relatie met haar waarschijnlijk alleen maar problemen zou veroorzaken, voelde hij zich toch onweerstaanbaar tot haar aangetrokken. Daar schreef hij een lied over, nog voordat de vrouw arriveerde. En hij grapte later dat zij waarschijnlijk teleurgesteld was, omdat hij uiteindelijk

Een licht Nederlands tintje aan deze band, Van Halen. Dankzij natuurlijk Eddie en Alex Van Halen. And why can this be love? Nou, de liefde voor de muziek die is er zeker ook bij jullie. Dankjewel, ook voor alle appjes. Ook de app staat vanavond weer wagenwijd voor je open. 06-573-28203. Leuk om van je te horen tijdens de top 1976. Er wordt overal genoten, niet alleen in Brabant, maar ook elders in de wereld. Ik hoorde de hele dag ook al appjes van mensen die waar dan ook ter wereld gewoon lekker Omroep Brabant aan hebben staan. Ja, tegenwoordig kan dat allemaal, hè? 50 jaar geleden waren we nog afhankelijk van de zendmast. Nu kan je ons overal mee naartoe nemen. Hoe mooi is dat? Waar je zometeen Armin van Buren hoort, beter gezegd, die pak ik er gewoon helemaal nu bij. Want die staat op 1462. Dit is Heading Up High.

Ja, is het leuk aan die lijst. Hè? We gaan van de jaren 60 naar de 70s, naar de 80s, naar de 90s, de zero's, de tens. En van die laatste mooi voorbeeld Armin van Buuren. Maar niet alleen, samen met Kensington. Heading up high in de top 1976. We gaan allemaal wel eens naar de film. Dat deed ook Eri Meesie. En net als in de film was in 1982 dan ook de eerste hit voor Toontje Lager. De titel die zegt het eigenlijk al. In films lijkt de liefde altijd perfect. Met mooie stranden, romantiek en violen op de achtergrond. Maar Toontje Lager maakte daar ook een klein beetje de grap mee. Want dat is de perfecte filmgeluk. En dat duurt uiteindelijk maar 2 uurtjes. In die zin lijkt het een beetje op Aha, The Sun Always Shines on TV. Ook de nepwereld, zeg maar, die mooier wordt voorgesteld dan de werkelijkheid uiteindelijk is. Het leverde hun een eerste top 40 hit op. En daarna kwamen er nog een paar. En ze staan ook in de top 1976. Dit is Toontje Lager.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
8: Met Rousseau chocolade.
5: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
9: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
5: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
9: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
11: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Robert Walters met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk 20ers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Ommerzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Ommerzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Het is bijna 7:02. Je luistert de Omroep Brabant. De top 1976. We zitten daar middenin. Het is alweer dag 3. Dat is zo fijn dat we dan weten dat we nog zoveel dagen te gaan hebben. Nog zoveel liedjes. Het komend uur ga ik je vermaken weer met een groot aantal hits. Waaronder deze 3.

0: 1976. Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
1: Daarom trakteren we je 11 dagen lang de top 1976.
0: Nummer 1460.

0: Klassieker van Bruce Springsteen uit 1978. Badlands.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: John van Voenhoven.
0: Goedenavond, leuk dat je er nog steeds bij bent. Heerlijk aan het genieten van al de muziek. Misschien wel van die klassieker van Bruce Springsteen. Het is het openingsnummer van het album Darkness on the Edge of Town. De opvolger van Born to Run. En Springsteen had toen al een paar jaar nauwelijks nieuw werk kunnen uitbrengen. Dat had alles te maken met een juridisch conflict met zijn voormalige manager Mike Apple. Het is tijd voor een overzicht, want we vonden Bruce Springsteen op 1460.
2: 1976, overzicht.
0: Ja, in het vorige uur te horen op 1470 Baggy Trousers van Madness, Against the Wind van Bob Seger en de Silver Bullet Band op 1469. Elton John, de artiest die 12 keer in de lijst staat, onder andere met Daniel op 1468. En één plekje hoger op 1467, Ain't No Mountain High Enough van Diana Ross. Cliff Richard die feliciteert ons met zijn congratulations op 1466 en op 1465. Chris Isaak met het liefdesliedje voor een date, waarvan hij achteraf zei dat hij het liedje leuker vond dan de date zelf. Wicked Game. Over dates gesproken, oude liefde roest niet van VOF de Kunst op 1464. En Van Halen, ook al zo'n liefdesliedje, dan met scheurende gitaren Why Can This Be Love op 1463. Heading Up High, dat bracht ons weer terug naar de tents met Armin van Buuren samen met Kensington op 1462. En het vorige uur sloot ik af, net als in de film, van Toontje Lager. En zojuist dus Badlands van Bruce Springsteen. Dat betekent dat we zijn aangekomen bij de volgende liedjes.
2: De top 1976.
1: Nummer 1459.

Veldhuizen Camper met Ik wou dat ik jou was op 1458 in de top 1976. Ja, inderdaad, daar luister je naar. En het volgende liedje dat is meerdere keren uitgebracht. Onder andere door Brian Hyland, Bobby Vinton. Die hoor je zo meteen. Maar er zit ook een klein Nederlands tintje aan. Want ook deze man bracht hem uit. Het klinkt zo.

En dat was Albert West met zijn versie van dit liedje, wat we in de top 1976 tegengekomen. Gezongen door Bobby Vinton. Dit is Sealed With A Kiss op 1457.

gebruiken, hoe het hergebruik wordt toegestaan in de muziek, als je het maar goed regelt. De versie van Bobby Vinton, Sealed With A Kiss, uit 1972. We blijven even daar. Sterker nog, de komende vier liedjes zijn we even ver terug in de tijd, want zometeen hoor je Elvis met Don't Cry Daddy. Maar eerst naar deze van Louis Neves. Dit is Margrietje.

We spreken eind jaren 60, beter gezegd begin jaren 70... als dit een grote hit is voor Elvis, Don't Cry Daddy. De muziek veranderde al, dat kun je een beetje horen. Het werd geschreven door Mac Davis, die ook A Little Less Conversation schreef van dezelfde Elvis. Die had ik eerder al in de uitzendingen, maar dan met Junkie XL. Toon van Langveld, Cor van Hemeren, Anja Plompen, Kees van Peer, Lia in het Groen, dankjewel voor het stemmen. En zo nog meer.

0: Je Golden Oldies. En die sluiten we af met deze, Peter Koelewijn. De Rockets speelde die dans uit 1963. We gaan door met de lijst, de top 1976. Twan, dus je app nog, hij zit heerlijk te genieten. Dankjewel voor je appje, Twan. De app staat voor je open, 06-573-282-03. We gaan naar een liedje uit de jaren 80 van Laura Branigan. En voor dat liedje werd een videoclip opgenomen in New York. En die werd geregistreerd door niemand minder dan William Friedkin. Dat zeg je misschien niks, maar als ik zeg The French Connection en The Exorcist... ja, dan gaat het belletje misschien wel rinkelen. Branigan was overigens een van de eerste artiesten uit het videotijdperk... die samenwerkte met een Oscar-winnende filmregisseur. En dat deed ze niet alleen met een filmregisseur... maar ook met Harold Faltermeyer. En die ken je van dit... Axel F. Hij verzorgde het arrangement, speelde de synthesizer.
1: Goedenavond.
2: 11 dagen lang de top 1976.

The Kelly Family en I Can't Help Myself. Het was echt een fenomeen in de jaren 90. Net zoals in de jaren 80 een fenomeen, daarover gesproken, ZZ Top was. Ze hadden een aantal dikke hits, maar ook voorzien van mooie videoclips. En dan zeg ik mooi, met auto's, maar ook schaars geklede dames. Jawel, mannen met de lange baard, de gitaren en de rockmuziek. Dit is Slacks, ZZ Top.

Ik krijg inspiratie van het liedje. Dat zou je misschien bij mij niet meteen verwachten bij Frans Bauer. Verloren hoorde je op 1450 in de top 1976. Maar de inspiratie die krijgen is om er een remake van te maken. Ik hoor namelijk dit erin. Jawel. Vangelis. Zou die daar de inspiratie vandaan hebben gehaald voor dat liedje? Zou zomaar kunnen. Er wordt heel wat afgeleend in de muziek. We gaan door met de lijst. We gaan naar nummer 1449. En daar vinden we Wet, Wet, Wet.

Love is all around. Het gaat er toch vaak over liefde uit de liedjes. Het is een veel bezongen thema. Zeg, als jij een liedje hebt wat op... eens even kijken. Op de bootleg, If It Ain't One Thing, It's Another staat. Dan heb je iets unieks. Want er staat een live versie op van The Doors. En dat is van dit liedje, van L.A. Woman. Dat hebben ze ooit één keer live uitgevoerd. Dat was in Dallas. En dat wilden ze vaker doen. Daar wilden ze meer muzikanten voor meenemen. Om het studiogeluid na te bootsen. Maar toen overleed Jim Morrison. Nog voordat ze aan de tournee konden beginnen. The Doors, op 1448.

Zijn de liedjes die thuis horen in zo'n lijst als deze? The Doors, LA Woman. De top 1976 op plek 1448. Het volgende liedje is ook een beetje uit die tijd. Jimi Hendrix. All Along the Watchtower. De beste cover of all time, zegt Jack van Gaal. Dankjewel, die heeft er zeker op gestemd. Hij was niet de enige. En daardoor komt hij in de lijst op plek 1447. Dit is All Along the Watchtower. Jimi Hendrix.

0: is allemaal helemaal dyslectisch van te worden van al die mooie liedjes. Jimi Hendrix. Ik zei natuurlijk Watch Over, maar dit is helemaal niet waar. Dit is Watch Tower. Dat hoor je natuurlijk gewoon terug in het liedje. All Along the Watch Tower. Zometeen nog veel meer mooie liedjes in de top 1976.
1: Straks meer top 1976. Omroep Brabant. Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard... in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
4: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
3: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
5: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
3: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, dankjewel. Het is 2 minuutjes over 8. Ik heb nog een uurtje te gaan voordat Maarten straks een stokje weer van me overneemt. Die gaat gewoon lekker door tot 12 uur met de top 1976. En zo tellen we af richting nummer 1. Maar dat duurt nog dagen. En dat vinden we alleen maar hartstikke fijn. In dit uur onder andere dit te horen.

0: 1976. Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
1: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: mij. En zij hoorden bij Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer natuurlijk in de lijst.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: John van Groenhoven.
0: Op 1446 het duo, nou ja, duo, de groep die ik net noemde. Het duo Jan Smit en Frans Bauer, maar dan met Chris Cross Amsterdam. Dat was een mooie gelegenheid, want ze waren 15, 30 en 40 jaar bij elkaar. Chris Cross Amsterdam bestaat 15 jaar. Jan Smit zit 30 jaar in het vak en Frans Bauer zelfs 40 jaar. Reden genoeg om samen dus een plaat te maken. En daarvoor hebben ze twee bekende hits van de In de Blender gegooid. Als de morgen is gekomen van Jan en Heb je even voor mij van Frans. En Chris Cross Amsterdam die maakte er een mooie nieuwe productie van. Waarbij Jan en Frans ook nog eens om dezelfde vrouw aan het strijden zijn in het liedje. En jullie stemden erop en daardoor kwam die in de lijst in de top 1976 terecht. Waar nog zoveel mooie liedjes te gaan zijn. Want we zitten pas bij 1445. En daar vinden we Fergal Sharkey, A Good Heart.
3: Dames en heren.
4: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: Omroep Brabant bestaat 50 jaar en dit is ons cadeau aan jou.
5: Radio op zijn best.
2: De top 1976.
5: Omroep Brabant.
1: Nummer 1445.

0: dames en heren, vervult de regionale omroep werkelijk een taak.
1: Omroep Brabant begon in 1976. En een gouden jubileum verdient een gouden lijst.
2: Daarom 11 dagen lang de top 1976.

0: Ella Foley, We Belong the Night in de top 1976. Zij is niet alleen bekend van dit liedje, We Belong the Night, maar heel veel mensen zullen haar misschien vooral kennen, of misschien juist niet, maar dat weet je bij deze, als de zangeres van Meat Loves Paradise bij The Dashboard Light. Ja, want met haar krachtige stem, maar ook haar opvallende uiterlijk, deed ze het ook heel goed op het podium. Ze deed niet alleen mee met Meat Love, maar ze speelde ook in Broadway in de musical Hair. Ze had een korte rol in de sitcom Three Girls Three. En We Belong the Night was haar eerste single als solo-artiest. We kregen heel weinig aandacht in Amerika, maar bereikte wel de nummer 1 positie hier in Nederland, waar Paradise by the Dashboard Light enkele maanden eerder ook al een dikke hit was. Ella Foley brengt nog 2 albums uit voordat ze zich op het acteren ging richten. In 1984 kreeg ze nog een rol in de populaire serie Night Court. En in de top 1976 bracht ze het tot nummer 1444. We gaan 1 nummertje hoger naar 1443. En daar vinden we de volgende band.
1: De top 1976. Omroep Brabant.
2: Nummer 1443.

0: we hebben jullie toch een mooi lijstje gemaakt met jullie voorkeuren voor de liedjes. 25 mocht je erop stemmen. En uiteindelijk konden wij daardoor de lijst creëren die je vanavond ook weer hoort. En we gaan tot 12 uur door. Jordan de Woe met Baba O'Reilly op 1443 in die lijst. En dan gaan we door naar een artiest die eerder vanavond al hoorde bij mij. Daarmee begon ik iets na 6. Zijn naam Bruce Springsteen. Toen had ik Badlands. En nu heb ik weer een andere van hem. En dat is niet vreemd, want hij staat 17 keren in de lijst. Je hoort nu Trapped, live at the Meadowlanders Arena. Dit is Bruce Springsteen.
1: Dit is de top 1976.

0: vieren 50 jaar Omroep Brabant met het mooiste uit meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Dit is de Top 1976.
2: Het gevoel van hier, Omroep Brabant.
0: Nummer 1441.

0: Chris Andrews, To Whom It Concerns. In de top 1976 op 1441.
1: Top 1976, overzicht.
0: Ja, het is even de tijd om toch de administratie eens even bij te werken. Want in het vorige uur begon ik met, draaide ik Frans Bauer met Verloren op 1450. Deed mij denken aan Conquest of Paradise van Vangelis. Wet, Wet, Wet op 1449, Love Is All Around. L.A. Woman van The Doors, waarvan je, als je die live versie hebt, een uniek exemplaar in je hand hebben, want ze hebben het maar één keer live gespeeld. Op 1447 All Along the Watchtower van Jimi Hendrix Experience. En in dit uur begon ik met Criss Cross Amsterdam, maar niet alleen. Samen met Jan Smit en Frans Bauer om al die jubilea te vieren op 1446. A Good Heart van Virgil Sharkey, één plekje hoger op 1445. En op 1444 Ellen Foley, de zangeres van Paradise by the Best Dashboard Light, maar dan in haar solo-versie We Belong the Night. The Who vonden we nog één plekje verder op 1443 met Baba O'Reilly en Trapped van Bruce Springsteen. Karen, die app nog eventjes. Oh, wat geweldig, John Bruce Springsteen. Heerlijk, dankjewel daarvoor. Nou ja, goed, misschien heb jij daar wel op gestemd. Hij staat 17 keer in de lijst, dus hij komt nog een groot aantal keren voorbij. En zojuist Chris Andrews, To Whom It Concerns.
2: Elf dagen lang de top 1976.
0: Dan gaan we door, zometeen op 1439 Patrick Swayze, maar eerst de Bee Gees op 1440.

0: Bee Gees en Nights on Broadway hoorde je op 1440. En dit was de Patrick Swayze. Een plekje hoger op 1439 in die prachtige lijst, de top 1976. Je kan meekijken op omroepbrabant.nl/top1976. Dat liedje is She's Like the Wind. Het werd geschreven door Patrick Swayze. Hij nam ook de zang voor zijn rekening. Het werd wereldberoemd natuurlijk door de film Dirty Dancing. Maar eigenlijk was het daar helemaal niet voor bedoeld. Nee, het was voor iets anders. Want Swayze en zijn maatje Stacy Whitelitz schreven dit nummer al in 1984. En het was voor een andere film, Grand View USA. En waarin Swayze ook een rol speelde. De makers gebruikten het uiteindelijk niet. Een paar jaar later, tijdens de voorbereidingen van Dirty Dancing, liet Swayze een demo horen aan de producenten. En zij vonden het juist wel passen bij de film. En namen het op de soundtrack. En dat was met veel succes. Jullie zitten lekker te luisteren. Dankjewel ook al voor de appjes. Dat vinden we hartstikke gezellig om van je te horen. We gaan door naar de volgende plaat. Die is van Dravi Deutscher.
1: De top 1976.
2: Nummer 1438. Deinen

0: 1937. You know it too. We've got to get out of this place. Nou, dat ga ik zeker nog doen. En nou, sterker nog, als ik straks het stokje overdraag, dan gaat het naar Maarten. Die gaat om 12 uur door met de top 1976. Ik heb iets bijzonders voor je. Ja, een heel bijzonder liedje. Het is een dwarsfluit, maar het was ook een dikke hit in 1983. En nummer 1 in de top 40. Dat gebeurde niet iedere dag. Maar Bedien Stenberg, die kregen het voor elkaar met Ronda Russo. Dat was dankzij producer Jaap Egremond, die we ook kennen van Stars on 45. Die combineerde de haar klassieke fluit met een moderne popproductie. Deed hij niet alleen, met hulp van Ben Liebrand. En dat werkte. We gaan even terug naar die nummer 1 hit van 1983. Dit is Ronda Russo.
1: Nummer 1436.

spreekt aardig woordje Frans hoor, Joe Cocker. N'oubliez jamais. Op plek 1435, daarvoor 1436, Ronda Russo. Was wel even leuk om die te horen bij Dien Stenberg. Oude nummer 1 in 1983. Dat betekent dat mijn avontuur voor deze avond alweer erop zit. Voor de top 1976 betreft. Ik ben er morgenavond weer om 6 uur. Maar wat leuk is, we gaan de hele week door tot 12 uur. En Maarten zei de gek, die gaat zometeen lekker nog 3 uurtjes plaats voor je draaien. En wel in de volgorde vanaf 1433. Want ik heb er nog één, 1434. En die is voor Robin Schulz. Tot morgen. Top.

0: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
3: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
2: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
4: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
2: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Nou, dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede avond. Jawel, eindelijk mag ik dan weer. Mijn shift is weer begonnen op deze donderdag. En het is nog maar dag 3, hoorde ik John eerder deze avond al zeggen. Het is nog maar dag 3. Oh, we zijn nog lang niet bij nummer 1. Nee joh, het gaat nog wel even duren. Maar dat is niet erg, want het is gewoon, ja, 500% genieten. Als je ziet ook weer wat het komend uur aankomt. Nou, niks mis mee. Klein tipje van de sluier.

0: Simon.
1: De top 1976.
2: Maar eerst The Osmonds.
1: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
3: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: Ik sta veel te lang te houden hoeren met John. Ga eens weg. Ja, ga eens naar huis. Dag. Ja, dag. John has left the building, mensen.
1: 11 dagen lang. De lijst van Brabant. Dit is de top 1976. Maarten Kortlever.
0: Ja, we waren nog even wat kletsen. Ja, dat heb je zo eens. En de Osmonds, dat duurt ook niet al te lang natuurlijk. Dat is een redelijk kort en bondig begin. Aan de andere kant hoeft dat plaatje ook niet heel veel langer te duren. Want het is wel recht in je face, hè. Dat ha, ha. Maar ja, dat waren wel tieneridolen vroeger. Ik weet er niks van, want dat was nog voor mijn tijd. Maar dat heb ik me laten vertellen. Dat waren wel, jongens, waar menig dame helemaal wild van was. The Osmonds dus, met Donnie. Hè. En dat liedje, dat was eigenlijk wel vers een tijd vooruit. Want dat was een soort protestsong tegen milieuverontreiniging eigenlijk. En het klimaat en de lucht en dat soort dingen allemaal. Waar we nu de mond van vol hebben. Dat was toen ook al zo. Want de horses, dat zijn eigenlijk de paardenkrachten van auto's. De PK. De horses en auto's, nou ja, die stoten toen ook al vieze lucht uit. En zo is het gekomen en zo is het gegaan. Het was het begin van dit nieuwe uurtje top 1976 tot 12 uur nog hier live op Omroep Brabant. Met al die mooie liedjes door jou gekozen. Dank daarvoor nogmaals, kunnen het niet vaak genoeg benadrukken. Wil je wat kwijt in de app? Die staat gewoon wagenwijd open. Ja, ik vraag niet heel veel aan je, maar er wordt toch af en toe tegen mij gekletst. En dat vind ik alleen maar gezellig, dus laat gerust wat achter. Heb je een vraag? Ook dat is allemaal welkom. Probeer ik zo goed mogelijk te beantwoorden. Dan nu naar een dame die heel vaak in de lijst staat. Heel veel hits ook heeft gescoord. Maar dit liedje is nooit een hit geweest. Dit is eigenlijk gewoon een albumtrack. Maar des te mooier. Adele en het wonderschone...

0: Ja, ze waren altijd al wel een beetje van de Bhagwan en de Krishna en dat soort dingen. De Beatles vertoefden graag in India. Nou, toen het klaar was met de Beatles, toen gingen ze allemaal hun eigen weg. George Harrison bleek toch wel een heel aardig liedjeschrijver te zijn. En dito zanger en scoorde een gigasucces met deze My Sweet Lord.
1: Top 1976. Overzicht.
0: Ik heb er weer 10 gehad, of althans, John heeft het overgrote deel van de 10 gehad en ik er nog een paar. En dat is bij elkaar 10. Op 1440, The Bee Gees en Nights on Broadway. Gevolgd door Patrick Swayze en She's Like the Wind. Drafi Deutsche, Marmorstein und Eisenbricht op 1438. En daarna de Animals were We Gotta Get Out of This Place. Bedienste en Berg, Rondo Russo. We hebben een dansje gedaan te vinden op de socials van Omroep Brabant. Zoek het maar eens op. Omroep Brabant Radio. Dat is überhaupt leuk om te volgen op de Insta en de Facebook. Dan mis je niks van ons. En dat dansje dus. Dat is hartstikke. Ja, kan niet. Het is radio. Kan het niet laten zien. Maar dansje is leuk. Terug naar het overzicht. Joe Cocker, N'oublie jamais op 1435. En toen Israel Kamakawiwo Ole, Hawaïaanse zanger met het prachtige Somewhere Over the Rainbow, 1434. En toen The Osmonds Crazy Horses aan het begin van dit uur, Million Years Ago van Adele erachteraan. En zojuist My Sweet Lord George Harrison. En dat brengt ons bij
2: nummer 1430.

0: Het spelplezier spat er vanaf. Afkomstig van de Seeger Sessions. Een hele plaat vol met oude traditionals eigenlijk. Workman songs. Pay me my money down. Bruce Springsteen. Dan nu naar een artiest die ik ooit in de 013 zag. Tegenwoordig, ja, alles wat hij aanraakt verandert in goud. Teddy Swims. Die ooit begon, net als zoveel tegenwoordig, met covers op YouTube.
1: This goes out to my mom.
0: Een liedje voor zijn moeder. Ah. Oh.

dit soort covers, ja, die gingen volledig door het dak. Deze, ik geloof, ja, echt een paar honderd miljoen keer bekeken op YouTube. Dus dat is echt gigantisch. Nou, toen wilden mensen natuurlijk ook eigen songs. Daar is hij aan gaan werken. En toen kwam daar Lose Control. Bam, dikke nummer 1 hit. En dan kwamen er nog vele achteraan met The Door en Mr. Know-It-All nu in de hitlijsten. En Bad Dreams. En die heeft natuurlijk de lijst gehaald. Ik heb het niet helemaal paraat. Volgens mij Lose Control ook, maar...

0: Oh, dan ging toch in het donker heel even de zon schijnen. Ja joh, Que Viva La Vida van Belle Perez. Onder andere erin gestemd door Brigitte en Ronald en Peter en Jan en Bart en Gabrielle. Dat is nog eens leuk. Zometeen, dat is heel fijn, een liedje waar een hele beroemde pornoacteur, Ron Jeremy, misschien jou wel bekend, een bijrolletje in de clip had. Ja, ik ga zo meteen vertellen wat dat is en welk liedje en zo. Eerst naar Jan Smit.
1: Goedenavond. 11 dagen lang de top 1976.
0: En met Vrienden voor het Leven. En daarna dus dat liedje met die pornoacteur.

0: 76 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
1: De top 1976. Omroep Brabant.
2: Maarten Kortlever, gas op die lolly!

Armin van Buuren en Trevor Guthrie, and this is what it feels like. En in de videoclip rijden ze in een mooie sportwagen door het zuidwesten van Amerika, komen bij zo'n Amerikaanse diner aan. En wie staat daar in de bediening? Ron Jeremy. Nou, dat is natuurlijk hartstikke grappig. Dat is die pornoacteur. Enorme snor. En dan krijgt de titel wel een beetje gekke bijsmaak eigenlijk, hè? This is what it feels like. Dus. Hey, daar hebben we Bruce Springsteen weer.

0: Ik had hem een paar liedjes geleden natuurlijk ook al met Pay Me My Money Down. Maar daar is Bruce Springsteen weer. Maar ik ga deze niet draaien, want ja, het origineel is wel van Bruce. Maar uiteindelijk leende die het uit aan een andere groep. En die scoorde er uiteindelijk een hele grote dikke hit mee. Manfred Mann's Earth Band en Blinded by the Light. Op
1: nummer 1425.

Amy MacDonald from Scotland. Ze staat twee keer in de lijst. Deze en Mr. Rock'n'Roll. En die laatste die gaan we nog horen in de top 1976.

Alone van Hart. Tot nu toe word ik wel verwend. Want ik hou af en toe van een Frans chanson. Gisteren had ik bijvoorbeeld Hélène van Julien Clerc. En vandaag alweer raakgeschoten met Frida Bocara et 100 000 chansons.

0: En Nick en Simon, Kijk Omhoog, wordt op veel uitvaarten ook gedraaid. Zo ook op die van Toon, dat is de man van Lisbeth. Dat schreef ze bij dit liedje, gedraaid op het afscheid van mijn man Toon. Ja, mooi liedje is het.
1: Top 1976, overzicht.
0: Ik heb er weer 10 gedraaid op 1430 Bruce Springsteen. Pay Me My Money Down, toen Teddy Swims met Bad Dreams. En daarna vrolijk dansen met Que Viva La Vida van Belle Perez. Jan Smit, Vrienden voor het Leven op 1427. 1426 was voor Armin en Trevor Guthrie, This Is What It Feels Like. Manfred Mann's Earth Band, Blinded By The Light op 1425. En toen Amy McDonald, This Is The Life. Heart Alone op 1423. Daarna Frida Baccarat, Samy de Chanson. En zojuist Nick en Simon, Kijk Omhoog. Dan nu Brabants product, want ze zijn nog steeds van ons. Ook al zijn ze heel Nederland overgewaaierd en gewapperd. De jongens en meiden, de dames en heren van Cresip. Dit is Lost Without You.
2: Nummer 1420. Oh.

0: is ideaal voor zo wat later op de avond, hè? Poei. En als je het toch hoort, dan is het feitelijk tijdloos. Terwijl het al uit de jaren 60 stamt. The Thrill Is Gone van B.B. King. Het was een wat langer liedje. Daardoor ook inmiddels al ietsjes na tienen. Ja, dat moet dan maar, weet je wel. Dit moet je gewoon wel uit laten speulen. Speulen door de King. B.B. King. And the Thrill Is Gone. We gaan richting het NOS Journaal van 10 uur. Daarna weer verder met de top 1976.
1: Straks meer top 1976.
0: Ja, bedoel ik.
1: Op Brabant. De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
4: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
3: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
5: Waardoor veel van die bedrijven producten van lage kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
3: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant, nieuwe uurtje top 1976 gaat beginnen. En ik loop ietsjes uit allemaal, dus hup, hup, hup, wat gaan we krijgen?

0: mond spelen. En Floor Jansen.
1: De top 1976.
0: Maar eerst David Bowie.
1: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
3: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
1: Nummer 1418.

0: David Bowie en het legendarische Starman hoorde je.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Maarten Kortlever.
0: Ja, welkom. Het is iets na 10 en nog tot 12 uur ben ik bij je met de mooiste liedjes uit de mooiste lijst. Zeg ik gewoon vol bescheidenheid. Ja joh. Hier en daar nog wat mensen aan het werk, zie ik in de app. Nou, succes, zet hem op. Ja, dat is toch niet verkeerd werken dan, hè? Als de radio gewoon lekker aanstaat en die top 1976 aan je voorbij rolt, dan is het werk eigenlijk zo gedaan. Ja, dat gaat lekker makkelijk. Heel veel mooie liedjes onderweg. Het gaat echt alle kanten op. Je hebt net al een klein tipje van de sluier gekregen. Ik ga niet nog meer dingen ontdekken. Je mag wel meelezen, dat kan. Maar dat hoeft helemaal niet, hè? Er zijn ook mensen die laten zich echt verrassen. Die willen niks van die website weten. Maar ik ga hem toch even noemen. omroepbrabant.nl/top1976. Daar vind je de hele lijst. Kun je een beetje meekijken wat er zo al aankomt. Maar ja, laat je gewoon verrassen. Dan heb je in één keer nu een ontzettende giga-nederpopklassieker te pakken. Ja! Ja, hiermee halen we de zomer, de warme zomer van 2026, toch een heel klein beetje terug. De band had eigenlijk één echt grote hit en dat was deze.
1: Nummer 1417.
0: Wind en zeilen. En ja, soms heb je hem niet meer nodig op een mooie zomerdag. Wat wind, wat zeilen, een zonnetje en een bootje, dat is wel handig. Splitsing.

0: Kent heeft gestemd.
1: En dit zijn de 1976 allermooiste nummers ooit gemaakt.
0: De top 1976.
1: Op Omroep Brabant.

iets in mij zegt dat Billy Idol nou niet direct het type is voor een white romantic wedding. Maar goed, hij staat wel in de top 1976. Het mooie is, al die herinneringen bij al die liedjes. En je kon tijdens het stemmen ook bij sommige liedjes iets achterlaten. Als je dacht van, nou, daar heb ik wel wat mee. En bij deze Madonna, Papa Don't Preach, denkt Anita vooral terug aan de zwangerschap. Ja, wat wil je? Dat is ook een beetje het thema, hè? Pa, hou nou eens op met preken. Ik ben zwanger. Nou en? En Yolanda die zei, dit is het liedje dat ik vroeger heel veel playbackte in mijn jeugd.

zanger is daarna in de reclame beland en werd ook televisiepresentator. Erik ging televisieprogramma's ontwikkelen en produceren. Maar deze hit nemen ze nooit meer af in ieder geval. Dan nu een stemmig moment. Door heel veel zangeressen ook gedaan. Waaronder Sinead O'Connor. Een heel bijzondere versie waarbij Sinead het heel klein houdt. Ze gaat bijna op in het strijkorkest.

zijn prachtige versies. Zoek die maar eens op YouTube. Maar ja, er zijn zoveel versies. Bijvoorbeeld ook van Madonna. Madonna deed hem ook. Zeer, zeer verdienstelijk. Waaruit maar weer bleek dat Madonna niet zomaar de eerste, de beste zangeres is. Maar die heeft de top 1976 niet gehaald. Wel de oerversie uit de jaren 70 van Julie Covington. Dit is het prachtige, bijna cinematisch orkestrale Don't Cry For Me, Argentina.

0: feestje met Dexys Midnight Runners. En come on, Eileen, we gaan eens even richting een non-James Bond dingetje. Deze track is misschien wel even de bekendste Bond-songs ooit. Gemaakt met een 60-koppig artiest. En Bernie Edwards, dat is wel leuk, van Chic, die deed de productie. Ik heb het over Duran Duran.
1: Dagen lang de top 1976.
0: De naam is Duran Duran. Duran Duran, A View to a Kill.

0: Duran Duran, If You Two A Kill.
1: Top 1976, overzicht.
0: We hebben er dus weer 10 gehad. Gaan we er even de administratie bijwerken. Op 1420 hadden we Cresip en Lost Without You, gevolgd door B.B. King en The Thrill Is Gone. Begin van dit uurtje, dat is alweer lang geleden, 40 minuten terug, Starman van David Bowie, gevolgd door Splitsing op 1417 met Wind en Zeilen. Billy Idol toen, White Wedding op 1416 en Madonna Papa Don't Preach op 1415. Roberto Giacchetti en de Scooters, I Saved the Day op 1414. En Julie Covington, het prachtige Don't Cry For Me Argentina kwam erachteraan. Dexys en Come On Eileen op 1412 en zojuist dus 1411 Duran Duran uit de James Bond film. Er zijn niet heel veel James Bond songs in de top 1976. Skyfall van Adele, dat gaan we nog wel tegenkomen, maar dat is het dan zo'n beetje. Nou, misschien toch wat vaker James Bond fanclubs aanschrijven. Dat ze ook een duit in het zakje doen. Maar goed, daar zijn we bij. En dan ben ik aangekomen bij
2: nummer 1410.

Rod Stewart and Every Beat of My Heart. Dire Straits, mega populaire band, staat met heel veel bekende en grote hits in de lijst. Maar deze, die had volgens mij nog nooit de top 900 gehaald zelfs. En dat is zonde, want het is werkelijk een pareltje. Maar wel een wat minder bekend liedje. Ga genieten, ruim 8 minuten van het stemmige Why Worry.

0: Floor Jansen en Fire. Ondertussen post in de app.
1: Oh, de dagen die vliegen al zo voorbij. En nou met zo'n mooie muziek lijkt het nog sneller te gaan. Echt genieten zeg. Succes toch met werken. We kijken uit naar de volgende dagen.
0: Dankjewel meer voor je berichtje. Ik werk nog een uurtje door.
2: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant. Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Wat een leuk laatste bericht over die pizza en die hondenbroeken. Goeiedag. Ik kan er weer helemaal tegenaan. Voor het laatste uurtje Top 1976 met goede zin beginnen. Ja, en ook dit uur is weer om je vingers bij af te likken. Klein tipje van de sluier.

0: 76. En ook dat wordt genieten. Maar eerst The Sweet and Ballroom Blitz.
1: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: voor iedereen die een beetje aan het indutten was, wakker worden. Nou, dat lukt wel met The Sweet and the Ballroom Blitz. Zeg je glam rock, dan zeg je ja, dit nummer eigenlijk. Wat mij betreft de staalkaart voor het genre.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Maarten Kortlever.
0: Het laatste uurtje van deze donderdag. En dan gaat hij morgen weer verder. Maar eerst nog een heel uur te gaan. Nou ja, heel uur. 52 minuten ongeveer. 52 minuutjes nog, dan is het 12 uur. Blijf er lekker bij. Ik zeg altijd tv kijken en slapen. Dat kan altijd nog. Neem maar desnoods het radiootje mee. Of zet de stream aan via de app van Omroep Brabant. En dan kun je gewoon je mobieltje op het nachtkastje leggen. Kun je nog een beetje luisteren. En langzaam in slaap vallen. Alhoewel, dit is nou niet per se een slaapuurtje hoor. Er is best wel wat uptempo spul in. Allemaal lekkere liedjes. We gaan bijvoorbeeld even lekker richting het platteland. Ja, dit is leuk dat het gehaald heeft. Nummer 1405. Een mannenkoor, karrespoor. En het is lekker op de trekker.

weg zijn ze, Manneco Karrespoor, lekker op de trekker. Boom, en weg zijn ze met veel rook en diesel en dat soort dingen allemaal. Dan nu een van de allergrootste hits van de afgelopen 10 jaar. Ik kwam in de voorbereiding een hele leuke versie tegen van Teddy Swims.

En zo maakte Teddy Swims van ja, The Weeknd, Blinding Lights, ineens een heel fijn kampvuur country tokkeltje. Nou, check de hele versie maar eens op YouTube. Wij gaan voor het origineel. En die is natuurlijk van de Canadees Abel Tesfaye, want zo heet hij eigenlijk. Maar hij noemt zich The Weeknd. Dit is Blinding Lights.

0: Ooit zoveel mooie nummers in één lijst gehoord?
1: Jij bedankt voor het stemmen.
0: Dit is de Top 1976 op Omroep Brabant. Nummer 1403.

ik zit helemaal in de Bee Gees de laatste dagen. Ik heb afgelopen week nog een verzamelaartje op de kop getikt met de nummer 1 hit van de Beatles. Daar stond deze, of van de Beatles, van de Bee Gees. Bee Gees. En daar stond deze ook op. You Win Again. Another 45 Miles, Golden Earring, Layla, Eric Clapton, Show Me The Way, Peter Frampton, I Want You To Want Me van Cheap Trick. Het zijn allemaal liedjes die live de grote hit werden. En niet de single versie of de album versie. Het geldt ook voor deze van het goede doel, de live versie. En waar is hier de nooduitgang?

0: Het bandje van de gebroeders Finn uit Nieuw-Zeeland. Ja, het gaat me nooit vervelen. Don't dream it's over, Crowded House.
1: Top 1976, overzicht.
0: Ja, die is voorlopig nog niet over, hoor. Want we zijn pas weer 10 liedjes verder. Ik ga even een klein beetje een overzichtje geven. Op 1410 hoorde je Pater Moeskroen, Hela Hola Tutola. Gevolgd door Rod Stewart met Every Beat of My Heart. Dire Straits toen, prachtig liedje, Why Worry. En Floy Jansen sloot het uur af op 1407 met Fire. Toen van start met de Sweet Ballroom Blitz, 1406. Daarna Mannenkoor, Karrespoor, Lekker op de Trekker. En toen The Weeknd, de enige notering voor The Weeknd, Blinding Light. Op 1404. 1403 de Bee Gees, You Win Again. En toen de live-uitvoering van de nooduitgang, Het Goede Doel. Crowded House, zojuist. Don't Dream It's Over, 1401. En dan nu een heel bijzonder verhaaltje van een bijzondere artiest. We kennen hem beter misschien wel van The Nosem en The Non. Maar dit liedje mag er ook zeker zijn. Ga er even voor zitten. Luister goed ook naar de tekst, want daar draait het volledig om. Cornelis Vreeswijk en Veronica.
2: Dagen lang de top 1976.
0: En zo is dat. Lekker genieten. Op nummer...
1: Omroep Brabant.
0: Nummer 1400. Aha.

uit de beginperiode van Earth and Fire. En ja, dit is toch wel een beetje Johnny Kaagman-effect. Zangeres helaas overleden en dan gaan mensen daar toch op stemmen. Dat krijg je. Seasons hoorde je, liedje geschreven door George Kooijmans van Golden Earring. En we hoorden niet alleen Journey, want ze kreeg nog hulp, hè. Chris Koets, die zong ook nog een klein beetje mee. Dan nu naar The Stones. Nog steeds actief, want dit jaar een fantastische plaat uitgebracht. Echt geweldig. In de top 1976 staan vooral de oude.

0: Honky Tonk Women van de Rolling Stones. We gaan terugspoelen naar 1993. Rudyard doet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat wordt gehouden in Ierland. En ze doet daarmee met vrede. Ze is te gast bij Paul de Leeuw in de uitzending. Via satellietverbinding, maar daar zit altijd wat vertraging op. Dus ze luistert mee via de telefoon, zodat de vertraging zo min mogelijk is. En dan, ja, dit is legendarisch.
1: Hey Rut, ik heb een speciaal liedje voor je ingestudeerd. Wil je dat samen met mij zingen?
2: Ja, graag.
1: Nou, stem eens.
0: Nou, en daar gaan ze dan, hè. Let op, dit wordt fantastisch. Paul de Leeuw en Rut Jacot, live op tv.
1: Mijn blik dwaalt af. Ik denk
0: nou, ze komt niet meer bij. We spoelen even.
1: Ik vraag je blij bij mij.
0: Let op, hè.

0: Paal die wordt helemaal gek, want ze neelt het gewoon daar ergens op een bankje in Mill Street. Tijdens dat gekkenhuis van het Songfestival. Gewoon over ja, een soort satellietlijn, alsnog in duet met Paul de Leeuw. Ja.
1: Rut, we houden van je!
2: Ik hou van jullie, dankjewel!
0: Nou, tot ziens. Ze gingen hem toen ook maar op de plaat zetten. En die versie, die heeft uiteraard, zou ik bijna willen zeggen, de top 1976 gehaald. Want dit is gewoon stiekem een heel lekker liedje. Rut en Paul, blijf bij mij.

En zij kent deze artiest persoonlijk. Ellen heeft namelijk jarenlang de internationale fanclub geleid van Gérard Lenormand en hem heel goed leren kennen. Hij is inmiddels 81, leidt een mooi leven buiten de schijnwerpers en het gaat goed met hem. Voici les clés.

0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar. En dit is ons cadeau aan jou.
1: De top 1976.
0: Nummer 1393.
2: En wat een cadeau is het toch, hè? Poei. Dit is T-Set, She Likes Weeds.

T-Sets en She Likes Weeds. Het is tijd voor de laatste van mijn shift. Daarna gaat de computer het even overnemen. Morgenochtend is de top 1976 weer terug met Jordi. En die laatste is dat ontzettend leuke, vrolijke duet tussen Yves Berendsen en Emma Heesters van een paar jaar terug. Fijne avond.

0: morgenochtend vanaf 6 uur gaan we weer verder met de top 1976.
1: Omroep Brabant.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.